0: Heerlijk af en toe even zo'n blik in de geschiedenis. En al helemaal heerlijk als dat in de vorm van Prince is. When the Doves Cry, hoorde je op 3FM.
1: Wat denk je zelf?
0: Ja, dat is de vraag die ik mij elke keer stel als ik bij de pomp sta. Hoeveel ga ik er nou weer ingooien? Want echt goedkoop, dat is het niet. De straat voor de moes is weer open, dus langzaam zullen de prijzen wel wat gaan kelderen. Maar het is nog steeds hartstikke duur. Behalve als je luistert naar 3FM, want dan maak je kans op gratis brandstof. En het enige wat je daarvoor nodig hebt, is een klein beetje inschattingsvermogen. En ook het vermogen om heel hard het woord stop te roepen. Want het is heel simpel. We gaan straks rijden vanaf de studio hier in Hilversum naar een bepaalde locatie in Nederland. Dat kost een bepaald aantal liters benzine. En die liters gaan we dan weer in de tank gooien. Aan jou de vraag. Zeg precies op het moment stop dat jij denkt, we zitten nu op dat exacte aantal liters. Weet je dat nou? Weet je dat nou goed te doen? Krijg je een tientje cadeau. Nou, dat scheelt toch wel weer bij de volgende tankbeurt, hoor. Dat is een litertje of 4,5 misschien ongeveer. Dat is toch mooi meegenomen. Denk je nou, joh, dat inschattingsvermogen, dat zit wel snor bij mij. En stop zeggen, dat doe ik al mijn hele leven. Laat het dan even weten in de NPO Luisterapp. Stuur het woordje stop, weet ik voldoende. Of ben je meer van het bellen, is ook meer dan welkom, hè. 0909-1336 is mijn telefoonnummer. En ik neem altijd op, dat beloof ik je. 0909-1336 of het woordje stop in de NPO Luisterapp. En wie weet ben jij straks een tientje rijker naar muziek van Somjeu. Eerst nog de enige van Antoon.

0: tomorrow.
1: Sonja.
0: Looking at the clear blue skies up above.
1: Met Dark Before the Dawn. Op drie.
2: Wat denk je zelf?
1: Robin, een hele goede nacht.
3: Goeienacht, Teun.
1: Jij komt uit de buurt van Ponypark Slagharen, heb ik begrepen.
3: Dat klopt.
1: Ben je er wel eens geweest?
3: Ik heb een jaarabonnement.
1: Op Ponypark Slagharen, joh?
3: Ja, ik ben er elk weekend.
1: Ah, wat lekker, man. Ben je dan ook echt begaan met die paarden of dat niet?
3: Nee, dat is tegenwoordig niet meer. Dat is Ponypark City geworden.
1: Oh, joh. Het is Ponypark Slagharen, wat is dat nu dan? Zijn het gewoon achtbanen en zo?
3: Ja, ze hebben een nieuwe achtbaan en ze hebben een nieuwe attractie die over de kop gaat en ronddraait. Dus ja, dat is geinig.
1: Lachen, man. Ben je echt een pretparkganger?
3: Ja, vooral samen met mijn dochter, hè.
1: Ah, wat mooi, man. Maakt dat een pretpark mooier? Want als ik eventjes kijk naar mijn vader. Als ik bij mijn vader vroeger begon over we gaan naar een pretpark, dan gingen ze nekharen overeind staan. Maar dat is bij jou anders.
3: Ja, ik ben een durfval en mijn dochter die mag graag over de kop gaan, dus.
1: En mijn vader had vooral een zwakke rug.
3: Ja, juist.
1: Hey, geweldig, man. Wat leuk, wat leuk. Leuk dat je zo'n jaarabonnementje hebt. Ik ga het spelletje met je spelen. Een spelletje Wat denk je zelf? We moeten dus naar Hardenberg, ongeveer 123 kilometertjes rijden. Dan hebben we 7 liter nodig, Robin.
3: Oké. Okay.
1: Zou toch lekker zijn als ik jou een tientje cadeau kan doen, zodat je de volgende keer volgend weekend die kant op kan. En dat je een tientje scheelt in benzinekosten.
3: Ik rij elektrisch.
1: Oh, nou, dan in elektrische kosten. Ook goed. Mag van mij ook. Robin, ben je er klaar voor? Ik ga aftellen. En het is dan jou de taak als we op die 7 liter zitten om stop te zeggen.
3: Is goed.
1: Gaan we doen. In 3, 2, 1...

0: Je zat er een seconde naast, Robin.
1: Meen je niet?
0: Ja, ja, dat meen ik wel.
1: Shit.
0: Ja, dat is kloten, dat is kloten. Maar gelukkig hebben we ook nog een troostprijs. En dat is dat jij een plaat mag kiezen. Wat mag het worden vannacht?
1: 99 luchtballons van Nena.
0: Zo, waarom die dan?
1: We hebben in Hardenberg de ballon driedaagse. Dan is het 3 dagen lang allemaal luchtballonnen in de gekste vormen en alles dus.
0: Daar kan je ook in?
1: Daar kun je in, ja, als je betaalt.
0: Jij gaat erin?
1: Ik ga er niet in. Dat kost me net iets te veel.
0: Oké. Jij gaat gelukkig wel in de achtbaan, dat wel.
1: Dat wel.
0: Zo is het ook weer. Hey Robin, ik ga hem voor je draaien. Hele fijne nacht, man.
1: Hey, dankjewel. Jij ook.

0: zijn hartstikke stiekem. Ik denk dat Olivia Rodrigo een oma-hobby heeft. Verklaar me voor gek, maar in haar nieuwe album komt het echt overal terug. Breien. In bijna elke videoclip van haar zie je een roze draad van wol weer opduiken. En niet alleen daar, ook als je op YouTube gaat kijken naar die scrollbank, scrollbalk onderaan die video's, die veranderen in een soort roze bolletje met een breinaald erin. Het loopt dus echt een beetje als een soort van roze draad door haar hele album heen. Maar vergis je niet hoor, want ze heeft misschien een oma-achtige verwijzing. Maar de muziek is alles behalve rustig. Want deze jonge oma blijft gewoon hitscoren. Ook met de allernieuwste 3FM mega hit van deze week. Van Olivia Rodrigo, Stupid Song, nu op 3.
1: 3FM. Mega hit. Olivia Rodrigo, Stupid Song.
2: 3FM.

0: Ja, de Fransen staan er natuurlijk onbekend dat ze zich snel overgeven en opgeven. Maar als één iemand niet opgeeft, is het wel David Guetta. Want wat maakt hij ongelooflijk lekkere platen, zeg. Memories hoorde je op 3. Bij bijna elk bedrijf in heel Nederland is er wel een bonanza. Zijn de Scorito's ingevuld en is het nou zo'n beetje de talk of the town bij de koffiezetapparaten. Het WK. Maar ja, ben je nou iemand die het totaal niet volgt, er geen verstand van heeft, maar toch bang is buiten de boot te vallen? Dan heb ik ongelooflijk goed nieuws, want ik heb hier...
1: Het WK-weetje waarmee je klinkt alsof je alles gevolgd hebt.
0: Het WK staat voor wereldkampioenschap.

0: Ja, muziek natuurlijk.
1: Hey Jasper.
0: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
1: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
0: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Livebox.
1: We spreken ook nog eens al je favoriete artiesten.
0: Iedere avond vanaf 10 uur op 3FM.
1: 3 voor 12 Radio.

0: gevoel van een broeierige club in Jurette Mar komt naar boven als ik deze track hoor, zeg. Miranda, vamos a la playa op 3FM. Niet op het strand, wel aan de andere kant van de sloot zijn...
1: Berend en Banner in de USA.
0: Ja, zeker wel. 3FM-collega's Barend en Banner zitten voor jou in Amerika... om jou helemaal op de hoogte te houden van alle updates rondom Oranje... de sfeer van de Oranje March te voelen en de supporters toch even aan de tand te voelen... Hè, over hoe het allemaal gaat daar in dat snikhete Amerika. Olé, olé, olé, Barend en Banner in de USA elke werkdag van 4 tot 7 voor jou op 3FM. En dus ook voor jou in Amerika. Zo, dan is het nu even tijd voor een kleine hydration break... En dat doen we met Tavlo en Stromae, hun nieuwste, De Fleur, nu op 3.

De mannen van de script zijn inderdaad een beetje superhelden. Ze hebben namelijk ooit het grootste rondje ooit gegeven. Tijdens St. Patrick's Day deden ze tijdens een concert 8000 drankjes cadeau. En over drankjes cadeau doen, wat moet Harry Styles raar hebben gekeken? 10 concerten lang, opeens allemaal mensen die op hun rug op de grond lagen. Heb je dat gezien? Gewoon midden in de arena, allemaal fans plat op de vloer. Alsof het een soort van collectieve powernap was. Verklaart misschien ook waarom die in Amsterdam allemaal gratis koffie uitdeelden. Jullie zien eruit alsof die het nodig hebben. Zal die gedacht hebben.

0: Rudimental en John Newman. Feel the love. Op 3.
1: 3FM.
0: Met iets 18 keer doen kan je tegenwoordig al een wereldrecord breken. Het is echt waar. Maar welk record, dat hoor je in de stand van het land in 2 minuutjes.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij 10 doden vielen. Intussen is er mindere internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien moet er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed in New York. Hij werd 94 jaar. En oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM. Want Teun Willems.
0: Zometeen heb ik een onverwachts SO voor je. Duik dus nog maar even snel in de muzikale boeken en lees je goed in, want je muziekkennis wordt op de proef gesteld. Dat allemaal na Teddy Swims. Eerst Calvin Harris.

Over een allesweter gesproken. ChatGPT. Ken je vast wel, toch? De kennismachine die, die je af en toe om advies vraagt. Zo van, waarom zijn bananen krom? Tot, is 9,7 centimeter boven gemiddeld? Dingen die iedereen gewoon vraagt. Wil weten, toch? Maar goed. Vanavond gaan we het net even anders doen.

0: want ChatGPT gaat een vraag aan jou stellen. Namelijk, wie of wie ben ik? Wie of wie is ChatGPT? Ik heb aan Chat gevraagd zich voor te doen als een artiest en zichzelf dan in 3 zinnen te beschrijven. Aan jou dan de taak, weet jij wie het is? Dit zijn de 3 zinnen. We zijn een Canadese band met duidelijke 2000 rock vibes. Het internet staat vol met memes van ons en we hebben eigenlijk een soort van guilty pleasure status. Nu ligt het balletje bij jou. Laat je brein maar kraken. Wie oh wie is ChatGPT? Het antwoord hoor je zo naar de nieuwste van Idali, Ronnie Flex en Frenna. Dit is Populair.
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single.
3: Dit is mijn nieuwe single.
4: Nieuw op 3FM.

en aan de hand van deze ChatGPT-beschrijving moest jij raden wie het was. We zijn een Canadese band met duidelijke 2000 rock vibes. Het internet staat vol met memes van ons en we hebben een soort guilty pleasure status. Nickelback was het juiste antwoord. Rockstar hoorde je zojuist op 3FM. Wat overigens ook de plek is waar je zo nog Isabel van Gelder gaat horen. Ook Hozier. Eerst nog Dario G. Dit is Sunshine Me.

je eigen festival mocht organiseren. Hoe zou je het dan noemen? En na even nadenken kwamen ze met een naam die eigenlijk wel perfect past. Isabel van Gelderland. En eerlijk, als dat festival ooit zou bestaan, dan staan jij en ik waarschijnlijk helemaal vooraan. Bij het podium om haar aan te moedigen en mee te zingen. Ook met haar nieuwste.

0: Jumping op 3FM. I get knocked down, but I get up again. Ja, dat zou je zeggen, maar dat gaat niet voor iedereen op. Toch, producer Lizzie?
1: Nee, helaas niet.
0: Vertel, wat is er aan de hand?
1: Ja, nou, ik liep dus straks de deur uit en ik schrok zo erg.
0: Oh jee.
1: Er zat precies gewoon naast het sleutelgat waar ik de deur op slot moest doen.
0: Ja.
1: Er zat gewoon zo'n grote, dikke, vette spin.
0: Dus, jij hebt de deur gewoon op slot gedraaid, bent naar werk gegaan.
1: Dat en nu zou zit je denken. Hier.
0: Wat heb je gedaan?
1: Ik ben gewoon mijn auto meegegaan. De deur is niet op slot.
0: Oké, okay. Dus zeg maar om het feit dat er een spin zit bij je sleutelgat.
1: Ja, kan er bij mij nu ingebroken worden.
0: Kijk, nou dat is top. Geef even gelijk even je adres door, dan kunnen mensen ja. Het spullen komen ophalen. Nee, maar waarom? Je bent gewoon weggelopen.
1: Ja. Nee, ik had gewoon een soort kortsluiting of zo. Ik hou niet van die beesten.
0: Nee, oké, okay, het zijn geen fijne diertjes, maar je doet toch even gewoon zo tik en is die weg.
1: Nou, ik heb dus wel nog geprobeerd, heldhaftig, om gewoon mijn sleutelbos gewoon net voor die spin zo te houden. Maar dat beest dat bewoog niet. Dus toen dacht ik, ja, dan is er maar één oplossing, dat is gewoon weglopen.
0: Oké, okay, jij hebt dus de keuze gemaakt weglopen.
1: Ja.
0: Ik zou hem persoonlijk gewoon wegtikken en dan gewoon sleutels in het sleutelgat doen.
1: Ja, maar nee.
0: Maar dat zijn wij.
1: Ja.
0: Het is misschien leuker om het eventjes bij jou, de luisteraar, neer te leggen. Want wat zou jij doen? Zou je wegrennen of zou je gewoon het sleutel in het sleutelgat doen? Zullen we het gewoon een beetje aan de hand van de muziek doen? Dan misschien het leukst, toch Lizzie?
1: Ja, goed idee.
0: Oké, okay, stel dan dat jij een plaat mag kiezen die erbij hoort. Welke ga je dan voor jouw verhaal kiezen?
1: Ik zou dan Galantis, Runaway.
0: Oh, dat is deze. Want je rent weg.
1: Ja.
0: Het meest logisch.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, joh, gewoon sleutel erin. Je white keys. Want ja, het is mijn insectje.
1: Ook een goeie.
0: Wij komen er niet uit, want ik zeg, joh, waar maak je je druk om? Gewoon de beest wegtikken. Jij zegt, ik kom echt niet in de buurt.
1: Nee.
0: Ik hou mijn handen ervan af. Dus ik ren weg. Wat zou jij doen? In de NPO Luisterapp is op dit moment een polletje geopend. Met de vraag, welk team ben jij? Ben jij team spin lekker laten zitten, deur open laten houden en dus wegrennen? Of ben jij eerder van team, nee joh, gewoon spinnetje wegtikken, sleutel erin en deurtje op slot. In de NPO Luisterapp, het is nu helemaal...

0: laten gaan vannacht?
1: 6 keer. Mensen vragen als van, joh, maar als je wat aan je lichaam zou willen veranderen, nou, dan heb ik echt veel keuze, hè?
0: Ja.
1: Maar dan kies ik echt voor een grotere blaas.
0: Het is zo mini.
1: Ik haal

0: Shakira en Burna Boy, Die Die. En daarvoor nog Lana Del Rey, Doing Time op 3. Lizzie, jij ging net van huis weg en jij wilde de sleutel in het slot steken om de voordeur dicht te doen, maar daar zat een enorme spin.
1: Ja.
0: En jij dacht, weet je, lach aan die deur, breek maar lekker in, maak geen reet uit, ik ren heerlijk weg, want mij kan het echt ruften. Ik vind dat beest niet leuk.
1: Nee, ik heb echt een verschrikkelijke hekel aan spinnen.
0: Ja, het is ongelooflijk. Ik zou zeggen, haal dat diertje gewoon weg. Weet je, geef hem een tikkie, desnoods, is vervelend, maak je hem dood, kan ook. Maar jij zegt, gaan we niet doen.
1: Nee.
0: Wij vroegen aan jou, luisteraar, van joh, wat zou jij doen? In de NPO Luisteraar kon je dat in een polletje laten weten. Beide gekoppeld aan een nummer, daar komen we zo op. Want eerst krijgen wij over dit thema een foto doorgestuurd van Andrew. Die zegt, wij zijn in dit huishouden niet bang voor spinnen. Met daarbij een foto van een Mexicaanse roodknie vogelspin met de naam Abby, die over zijn hoofd heen kruipt.
1: Ja, maar nee. Nee.
0: Andrew, ik heb je hoog zitten, maar dit gaat voor mij ook wel heel ver. Ik vind zo'n enorme spin vind ik doodeng ook. Maar zo'n kleintje, want bij jou was het volgens mij een kleintje, Lizzie.
1: Nou.
0: We mogen het niet downplayen, begrijp ik. Maar het was niet zo'n grote spin zoals Andrew op zijn hoofd.
1: Nee. Ongelooflijk. Het is een hele coole foto.
0: Ja, echt ter grootte van een hand ongeveer. Ietsjes kleiner. Ugh, doe dat. Nou goed, vind ik ook eng. Terug naar waar we het over hadden. Spin dus op de deur bij het slot. Jij zegt wegrennen. Gaan we niet doen. En dat resulteert in deze track. Galantis, Runaway. En ik zeg deurtje op slot. Met je white keys. Wat is het geworden? Ik zou heel graag willen zeggen dat het kiele kiele was, maar het was echt een denderende overwinning.
1: Ja, ik ben goed op mijn plek gezet hier.
0: De 3FM-luisteraar is absoluut niet bang voor spinnen. Laat dat voorop staan. Er wordt zelfs gezegd, joh, gewoon een beetje wegwuiven, anders pletten of verbranden, zodat je de deur op slot kan doen. Met je white keys van Dominic Fike op 3.

0: Direct, Wastelands op 3FM. We hadden het net even over spinnen en of je die nou weg gaat halen bij een deur, ja of nee. Kregen we een appje van Renzo die zegt: ik ben jarenlang ongediertebestrijder geweest. Renzo, goedenacht.
1: Goedenacht, Renzo.
0: Hallo. Ben jij dan ook wel eens in aanraking gekomen met van die enorme spinnen?
1: Ja, we moesten ook wel eens inspecties doen van kruipruimtes.
0: Oeh.
1: Voor houtrot en houtworm, dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar dan lig je dus op je rug onder die kruipruimtes. En dan kun je net bewegen, maar er zitten dan van die hele grote huisspinnen. En dan, ja, dan kun je zelf gewoon geen kant op, maar ja, die kruipen dan ook gewoon over je heen.
0: Gadverdamme, Renzo.
1: Ja, maar ze zijn banger voor jou als andersom, hoor.
0: Ja?
1: Als ik ze thuis zet, dan... Ja, ik maak ze ook niet dood. Ik vang ze gewoon. Ik zet ze gewoon buiten neer.
0: Oké. Maar ja, als je dus in zo'n kruipruimte ligt... De eerste keer dat zo'n beest over je heen kruipt... is het toch geen pretje, lijkt me.
1: Nee, maar ja, dat went.
0: Ja. Nou, ik weet niet, hoor. Ik ben nog niet echt overtuigd, ja. Terence.
1: Ja, maar ze doen niks. Ze bijten niet. En,
0: Nee, dat is wel waar. Welke ongedierten zijn wel vervelend om tegen te komen?
1: Ja, ik heb ook wel eens op een zoldertje een wespennest weg moeten halen.
0: Oeh.
1: En dat je alleen maar op die balkjes kan lopen en heb je een wespennest van bijna een meter doorsnee.
0: Zo. Oké.
1: En daar word je niet echt heel vrolijk van, hè?
0: Hoe ga je daarmee om dan?
1: Dan leg ik meestal een zaklamp aan de ene kant neer,
0: ja.
1: Waar ik dus aan de andere kant weg kan komen.
0: Mm-hmm.
1: En dan spuit ik mijn poeier, mijn vergif, zeg maar, op dat wespennest. En dan vliegen ze als eerste instantie op dat licht af. En dan zorg ik dat ik heel snel weg kom aan de andere kant.
0: Zo, dat is slim.
1: Ja, nee, ook daar leer je van.
0: Ja, ja, nou, en wij hebben ook weer wat geleerd, Renzo. Dus gewoon een zaklampje erbij leggen, dat is handig.
1: Ja, maar dat zeg ik, als je een paar keer gestoken wordt, dan word je heel inventief.
0: Dan leer je het wel.
1: Dat zeg ik, het is echt wel heel leuk werk, hoor. Want je komt overal, ook bij bakkerijen, waar dan schijn je achter de ovens en dan beweegt de hele muur van de kakkelakken.
0: Nou, noem het maar leuk werk, Renzo.
1: Ja, nee, het is echt heel leuk werk.
0: Ik geloof je op je woord. Ik denk niet dat het wat voor mij is. Ik blijf lekker in de studio muziek voor je draaien. Vind je het oké?
1: Ja, ik zit nu ook lekker in de vrachtwagen.
0: Oké, dan. Renzo, fijne avond, man.
1: Jullie ook. Hoi.
0: Hoi.

0: Welke ongedierte zijn wel vervelend om tegen te komen?
1: Ja, ik heb ook wel eens op een zoldertje een wespennest weg moeten halen. Oeh. En dat je alleen maar op die balkjes kan lopen en heb je een wespennest van bijna een meter doorsnee.
0: Zo.
1: Okay. En daar word je niet echt heel vrolijk van, hè?
0: Hoe ga je daarmee om dan?
1: Dan leg ik meestal een zaklamp aan de ene kant neer,
0: Ja. Waar
1: ik dus aan de andere kant weg kan komen.
0: Mm-hmm.
1: En dan spuit ik mijn poeier, mijn vergif, zeg maar, op dat wespennest. En dan vliegen ze als eerste instantie op dat licht af. En dan zorg ik dat ik heel snel wegkom aan de andere kant.
0: Zo, dat is slim.
1: Ja, nee, ja, ook daar leer je van.
0: Ja, nou, en wij hebben ook weer wat geleerd, Renzo. Dus gewoon een zaklampje erbij leggen, dat is handig.
1: Ja, maar dat zeg ik, als je een paar keer gestoken wordt, dan word je heel inventief.
0: Dan leer je het wel.
1: Het is echt wel heel leuk werk, hoor. Want je komt overal, ook bij bakkerijen, waar dan schijn je achter de ovens en dan beweeg

0: Dan word je heel inventief.
1: Dan leer je het wel.
0: Dat zeg ik, het is echt wel heel leuk werk hoor, want je komt overal. Ook bij bakkerijen, waar dan schijn je achter de ovens en dan beweegt de hele muur van de kakkelakken.
1: Nou, noem het maar leuk werk, Renzo.
0: Ja, nee, het is echt heel leuk werk.
1: Ik geloof je op je woord. Ik denk niet dat het wat voor mij is. Ik blijf lekker hier in de studio muziek voor je draaien. Vind je het oké?
0: Ja, ik zit nu ook lekker in de glaswater.
1: Oké dan. Renzo, fijne avond, man.
0: Jullie ook. Hoi.
1: Hoi.

0: Canada zijn drie mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. Twee anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0. En dat is mede dankzij Kylian Mbappé, die twee keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. En toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM. BNN Vara. Anan Verboom.
2: Heerlijk, toch 26 graden.
3: Ja, jammer voor Teun. Ik vind het heerlijk. Lekker.

0: Hallo.
1: Hallo, wat lief.
0: Wat mij wel verbaast, Anand, jij komt binnenlopen en jij zegt... Goh, wat is het koud hier.
1: Ja, elke dag hier staat die airco aan. En als ik aan één ding een hekel heb, dan is het airco. Dan begrijp ik niet die functie. En die staat hier op z'n allerhardst, op z'n allerkoudst.
0: Maar, Anand, het spijt me, maar ik sta hier in mijn korte broek... en de gillende reuzel loopt langs mijn naam naar beneden. Ik heb het zo warm.
1: Ik sta ook in mijn korte broek en ik bevries hier.
0: Hoe kan dat nou?
1: Nee, maar echt serieus. Het was 28 graden vandaag. Ik liep op het strand en... Allemaal parasollen en tentjes en ik weet het niet. Jongen, ik geniet er gewoon van. Het is toch lekker?
0: Ja, maar dit is toch wel te warm.
1: Heb je gezien wat er vrijdag gaat gebeuren?
0: Nou, ik maak mijn borst nat, al word ik dat vanzelf ook wel op die dag.
1: 37 graden.
0: Dat is toch niet normaal?
1: Ah, dat is toch dat is Curaçao in Nederland.
0: Hoe kun je dat nou lekker vinden?
1: Ja, dat is toch top. Weet je, kijk, bij kou word je ziek. En dan word je een beetje verkoudenachtig en het gaat bij je keel zitten misschien. Je neus wordt snotterig. En bij warmte, ja, je wordt een beetje slow, maar dat ben ik toch al. Dus maakt toch niet uit. Ja, toch lekker, joh.
0: Nee, joh, als het koud is, kan je erop kleden. Dus kan je truitje aan, jasje aan, broekie, sokkies. Dat is toch veel lekkerder. Maar
1: als het warm is ook, dan doe je wat luchtigers aan.
0: Maar ja, Anand, ik kan heel moeilijk in mijn onderbroek over straat.
1: Dat wordt tegenwoordig... Dat kan.
0: Ja, dat kan, ja. Maar ik denk niet dat mijn buren het heel leuk vinden.
1: Nee, maar het is toch lekker, joh. Dat is veel beter, want inderdaad, als je met de 5 lagen aan moet slapen... dat wil je ook niet als je bevriest in je bed. En nu is het gewoon een kwestie van een ventilator erbij pakken. Niks aan de hand.
0: Ja, en torenhoge energiekosten en een dorige week later. Een laken.
1: Maar dat is jouw probleem.
0: Ja, dat is inderdaad mijn probleem. Goed, ik denk niet dat we het erover eens gaan worden.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Ik ben wel benieuwd hoe de rest van Nederland hierover denkt. Ja. Eigenlijk, warm of koud?
0: Ja, warm of koud? Laat het even weten in de NPO Luisteren. Je bent meer dan welkom. 3FM.
1: Ik zeg koud. Ik zeg warm. En ik hoop de rest van Nederland ook. Laat het voor je horen, alsjeblieft.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk.

0: M&M bij 3FM en Stan hoorde je. Hey, goedemorgen, Anan hier. Heb jij de middagshow van 3FM al eens geluisterd? Het WK is in volle gang. De straten die kleuren al lekker oranje. Je ziet het steeds meer om je heen, hè? En mijn buren die hebben het ook gedaan. Die hebben allerlei slingers opgehangen en zo. En dat is leuk. Alleen, het loopt een beetje uit de hand. Dus ze hebben nu alle lantaarnpalen mooi zo verdeeld en zo. Dat is leuk. Alleen, mijn buren zijn dus de enige in de straat die dat hebben. Dus je ziet zeg maar precies waar het oranje feestje aan de gang is. En dan de rest, het doet niet helemaal mee. Het ziet er een beetje gekker uit. Maar ik vind het leuk dat de WK-stemming er zo in zit. Ik hoop dat dat bij jou ook het geval is. Dat jij je ook al lekker oranje kleurt. En dat je ook lekker de wedstrijden aan het kijken bent. Je kan er alles mee volgen hier bij 3FM. Vanwege Barend en Benner. Die zijn namelijk iedere middag, dus ook in het weekend, te luisteren op 3FM tussen 4 en 7 met de middagshow vanuit de USA. Ze zijn daar in Amerika om daar verslag te doen van eigenlijk alles dat daar gebeurt. Van zowel het voetbal als oud-voetballers die langskomen. Ze spreken de belangrijke bobo's, hè, die moeten ook een plekje krijgen. Een hoop influencers zijn daar nu, ook die komen daar langs. Het is lekker weer, het is lekker warm, net als in Nederland. Dat klinkt als een topvakantie. Maar er gebeuren dus ook een paar dingen die je niet hoort op de radio. Die kan je volgen op onze socials. Even een klein voorproefje. Dit is bijvoorbeeld ook iets wat hoort bij kamperen. De wc leegmaken.
1: We waren al de hele week een beetje scared van ja, wie moet het nou gaan doen, het toilet legen.
0: Ja.
1: De camper begint een beetje te meuren. Wauw, dat is grondwerk. Niet normaal, man. Maar goed, hij wil de producer worden.
2: In 3, 2, 1... Hoppa!
1: Zo, wat een partij zeik loopt hier. Kijk, dat is snel. Jel niet door de dopingcontrole. Allemaal pis, allemaal zorg.
0: Allemaal ranzigheid. Maar ja, het moet gebeuren en ze doen het alsnog gewoon met een lach, hè. Luister de 3FM middagshow tussen 4 en 7 iedere dag. Dan mis je sowieso niks van hun avontuur en van het WK voetbal. Want zij zitten daar echt middenin, dan krijg je alles mee. En wil je nou weten hoe dat achter de schermen gaat? Check dan even op YouTube de video's, dan krijg je dat allemaal mee.

0: En dan voor je vandaag om je lekker wakker te maken met Nothing But Thief zometeen. En ook Kenya Grace ga ik voor je draaien. En je mag altijd van je laten horen in de NPO Luisterapp. Vind ik hartstikke gezellig. Ik zie je Veerle, Koen en Bibi al verschijnen. Allemaal een mooie nacht voor de boeg in hun geval. Misschien ben je wel net wakker geworden. En David, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt een lekker weekendje voor de boeg om maar alvast even vooruit te gaan kijken.
1: Klopt, ja. Ik ga lekker heel het weekend naar Circuit Zandvoort en ook zelf rondjes rijden.
0: Wat goed zeg. Maar jij hebt een speciale techniek rondom de warmte, hè, als jij daar gaat rondrijden.
1: Ja, ik zet de airco zo min mogelijk aan natuurlijk als ik daar rondrij.
0: Nou ja, je zegt natuurlijk, maar dat is niet heet, joh.
1: Ja, goed. Als ik de airco aan heb staan, dan ga ik wel op vermogen inleveren. En dat moeten we ook niet hebben.
0: Ja, is dat echt zo, ja? Als je de airco aan hebt staan, dan ga je minder hard?
1: Ja, dan trek je iets minder hard op.
0: Wow, oké. En dat betekent dat jij in een hele hete auto eventjes dan, zeg maar, gaat zitten om uiteindelijk de snelste tijd te gaan halen daar?
1: Ja, voor mijn eigen gewoon de snelste tijd, ja.
0: Ja, en wat voor auto rij je?
1: Het is een Alfa Romeo Mito.
0: Dat klinkt als een hele goede sportauto.
1: Ja, het is gewoon een normale straatauto. De snelste uitvoering heeft 170 pk, dus dat is niet heel veel.
0: Hoe lang doe je het al?
1: Ik enkele jaren zo op bepaalde evenementen.
0: Wat leuk zeg. En is dit dan iets waar je dan al heel lang naar uitkijkt? Of is dit bijna een soort traditie voor je? Hoe gaat het bij jou?
1: Het is aankomend weekend is dan het evenement Spectaculo Sportivo heet dat. Dat is alleen maar Alpa. Zodra het die zondagavond voorbij is, dan kijken we naar de editie van volgend jaar.
0: Oké, dus dan is dit echt het moment van het jaar voor jou?
1: Dat is een van de evenementen waar ik echt elk jaar weer naar uitkijk.
0: Nou, wat goed zeg. En wanneer gaat het precies plaatsvinden?
1: Aankomende zaterdag en zondag.
0: Aankomende zaterdag en zondag. Dat is het moment waarop het allemaal gaat gebeuren. En jij behoorlijk warm, maar lekker in de auto gaat rijden op Circuit Zandvoort.
1: Dat gaat helemaal goed komen.
0: Nou, ontzettend leuk. En nog even aan het werk op dit moment, hè?
1: Ja, bijna klaar gelukkig.
0: Bijna klaar. Wat doe je voor werk?
1: Ik zit op de vrachtwagen.
0: Op de vrachtwagen. Nou, veilige kilometers nog en op naar dat mooie weekend voor je dan.
1: Het gaat helemaal goed komen, dankjewel.
0: Mooie dag vandaag.
1: Ja,
0: mocht je nog iets willen melden, ergens naar uitkijken vandaag, kom maar door in de NPO Luisterapp. Ik ben er voor je. Dit is Lunch.

niet erg hoor, ik ben het ook ontzettend. Ik denk overal veel te lang over na en dan denk ik, ja, moet ik dit wel doen? Is dit wel het goede? Slaat eigenlijk helemaal nergens op. En ik heb dat echt al bij de kleinste dingen. Bij een keuze in de supermarkt kan ik nog liggen twijfelen. Welke van de twee bakjes moet ik kopen? Wat is beter? Wat ziet er beter uit? Maar eigenlijk is het allemaal niet nodig. Als je kijkt naar Nothing But Thieves, zij hebben het ook allemaal in korte tijd gedaan. Het liedje dat ik je nu wil gaan laten horen. Een hele korte sessie was al genoeg. Toen stond het er al en eigenlijk waren ze al klaar. Heel makkelijk ging het en helemaal als je dan bedenkt dat dat liedje ook nog is. Het allereerste liedje is geworden, dat is uitgekomen, van het nieuwe album. Dat album komt 25 september uit. Dan gaan we veel meer horen van Nothing But Thieves. En dit is dat nieuwe liedje alvast. Evolution bij 3.

veel te grote rugzak op. In de eerste begon van de middelbare school 2015. Ik was toen 13 jaar oud. En het was echt een taboe om te luisteren naar de muziek die je net hebt gehoord. Justin Bieber. Dat kon echt niet. Dat was gewoon gênant. En kijk.

Kardashian like Naomi Campbell. It's me.

0: Dan aan bij 3FM en Holiday hoorde je. Hey, ik heb een nieuw genre ontdekt.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Althans, dat klinkt een beetje dom. En jij kent dit genre al lang, maar country muziek. Ja, klinkt een beetje dom. Ik had er gewoon niet zo heel veel mee. Ik was echt van de hitmuziek, van de pop, dance. Alles moest tempo hebben, er moesten goede bassen in zitten. En dan vond ik het eigenlijk wel goed. Weet je, hoe meer David Guetta, hoe blijer ik word, zeg ik altijd. Maar ik ben ook ineens helemaal overtuigd door country muziek. Ik vind dat heerlijk. En dat komt doordat ik Shaboozie de hele tijd op mijn social media voorbij zie komen. Die heeft een nieuw liedje uitgebracht. Ja, ik vind het super. Hij wil zichzelf nu onderscheiden als verhalenverteller. Wat minder plat en wat meer een boodschap. En eigenlijk komt het erop neer. Gewoon leven. Gewoon even leven. En als dat betekent dat je tot 6 uur 's ochtends in de club staat. Je bent ergens, je hebt iets te veel drankjes op. Maakt allemaal niet uit. Je moet gewoon leven en het mooiste eruit halen. Shaboozie hoor je bij 3FM met nieuwe muziek. Dit is Cowgirl.

0: G6. Far East Movement en Like a G6.
1: 3FM.
2: Anon.
0: Goedemorgen. Samen lekker de vroege dag opstarten, dinsdagochtend. Misschien heb je nu net een nachtdienst gehad en ben je bijna klaar. Kan je zo meteen lekker naar bed gaan. Misschien ben je net juist opgestaan uit je bed. Goedemorgen in dat geval. Samen maken we er een mooie, warme dag van. Met heel veel muziek bij 3FM. En ik ben even benieuwd hoe dit bij jou zit. Maar ik sprak dus iemand die... Nou ja, die irriteerde zich een beetje aan haar partner bij het voetbal kijken, bij het WK voetbal. Er begint toevallig nu weer een wedstrijd. En ik moet hier gelijk even aan denken. Die kon het namelijk niet zo goed hebben hoe de ander reageerde. Dit werd een soort tweede bondscoach op de bank, zeg maar. Bij alles van, nee, dat moet zo, dat moet zo. En zij irriteerde zich dood. Toen dacht ik, anderzijds heb je ook juist degene die, die bijvoorbeeld weer helemaal niks weet over voetbal, maar dan wel bemoeid of juist helemaal niet interesseert. Je hebt zoveel type voetbalkijkers eigenlijk. En het levert ook wel eens frustraties op, toch? Als je dan samen kijkt met iemand die er eigenlijk anders in zit dan jij. Dat kan wel eens voor rare situaties zorgen. Ik ben benieuwd hoe dat bij jou zit. Heb jij een irritatie bijvoorbeeld bij het kijken van voetbal? Aan je partner bijvoorbeeld of aan een vriendengroep waarmee je dat altijd doet? Ik ben even benieuwd hoe dat bij jou zit. Gooi het er lekker uit in de NPO Luisterapp. Nu kan het. Nu zijn we samen deze vroege ochtend. Heb jij bepaalde irritaties? Dat iemand uit boosheid alles kapot gooit altijd? Of de hele tijd scheidsrechtertje speelt vanaf de bank? Misschien iemand die totaal geen kennis heeft, maar toch de hele tijd doet alsof die alles weet? Ik ben heel benieuwd. Heb je ook van die voetbalkijk-irritaties? Kom maar door in de NPO Luisterapp. Je mag me ook even opbellen. 0909-1336. Nu zijn we samen, dus nu mogen de irritaties er zijn. Gooi het er lekker uit. Hoort diegene dat toch niet, joh. Maken we zo meteen samen even een rondje. Eerst is het Bruno Mars bij 3.

0: burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plek is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om plekken als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon, het blijft droog en er staat weinig wind. Het wordt 27 tot 32 graden en de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM. Anan Verboom.
2: Hey, goedemorgen. 3 minuten over 5. Samen lekker je dinsdag opstarten met Justin en Jack zelf zometeen.

0: Charlie XCX hoorde je bij 3. Je hoorde 360. Hey, goedemorgen, Anan hier. Het is je dinsdagochtend. Je start hem op met 3FM en heel veel muziek. En ik ben even benieuwd. Heb jij irritaties aan degene naast je bij het voetbal kijken? Heb je wel toch? Dat diegene ineens een soort scheidsrechter speelt, maar die heeft eigenlijk geen idee. Of iemand die juist alles kapot loopt te maken vanuit de woede, dat jij er maar bij zit zo van, oh, het is maar een spelletje hoor. Of je weet er juist helemaal niks van. En diegene die weet er alles van, dat je je daaraan irriteert. We hebben allemaal wel van die kleine irritaties, toch? Heb je ze nou ook? Kom maar door. Stuur ze maar door via de NPO Luister-app, zou ik zeggen. Maken we zo meteen even een klein rondje. Nu kan het er nog uit. En ook de Killers, Mr. Brightside, hoor je binnen nu in een paar minuten. 3FM. En datzelfde geldt voor Justin en Jackstel. Turn the lights off, komt er voor je aan. Eerst krijg je het laatste nieuws van de NOS.
1: Lars Militsa met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700...

0: Love hoorde je bij 3FM. Goedemorgen. Samen lekker je dinsdag opstarten. 10 minuten over 5. Ik ben Anan en we hebben het vanochtend over voetbal kijken. Het WK voetbal om specifiek te zijn. En dan met name die mensen die dan naast je zitten, waaraan je je soms dood kan irriteren. Nou, ik sprak iemand en zij zei van, ik kan me dood irriteren aan mijn vriend. Want die zegt dan elke keer van, hey, dat moet zo, hey, wat doe je nou? Die gaat een soort van schreeuwen naar de tv en zij heeft daar een hekel aan. En toen dacht ik, dat is best wel herkenbaar, toch? We hebben allemaal een bepaald type voetbalkijker, dat zijn we ook allemaal. En misschien ben je de rustige kijker, misschien smijt je alles kapot vanuit boosheid of je speelt de scheidsrechter. Dat zie ik met name vooral veel binnenkomen als irritatie aan de ander. Mensen die zogenaamd beter weten hoe het moet, maar er eigenlijk geen verstand van hebben. Alex, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt er wel verstand van?
1: Ik hoop het.
0: Nou, dat mag ik hopen. Jij bent namelijk daadwerkelijk een scheidsrechter.
1: Ja, correct.
0: En jij zegt, waarschijnlijk irriteren mensen zich aan mij.
1: Ja, dat denk ik wel inderdaad.
0: Hoe gaat dat dan als jij samen voetbal kijkt?
1: Nou, meestal, hoe zou ik het netjes zeggen, verraad ik de sanctie al voordat die gegeven is.
0: En wat gebeurt er dan op het moment dat jij zegt, nou, dat is rood. En dan is het niet rood.
1: Dan probeer ik mezelf te rectificeren op een bepaalde manier. Maar dat gaat niet altijd goed, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, en raak je dan geïrriteerd ook? Of hoe uitzicht dat?
1: Nee, geïrriteerd zal ik niet raken. Maar het is wel meer dat ik dan, als dan de wedstrijd voorbij is, zelf nog 10 keer het moment terugkijk om te denken van, ja, maar hoezo heeft iemand anders, in dit geval dus de scheidsrechter op het WK,

0: zo gehandeld.
1: Ja, ja, ik moet denken aan al die filmpjes. Misschien zie je dat ook wel voorbij komen van Messi. Die allerlei overtredingen maakt en elke keer komt hij er weer mee weg.
0: Ja, onder andere inderdaad.
1: Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ik denk dat... laten we eerlijk zijn. FIFA is ook niet helemaal... zonder blaam. Dus ik denk ook dat de naam veel doet.
1: Ja, ja, precies. En dat hij daarom gewoon lekker door kan spelen, als het ware.
0: Ik denk dat dat wel een van de redenen is, inderdaad.
1: Ja. Hey, maar jij weet dus wel echt alle regels. En jij kan dan wel redelijk zeggen over het algemeen wat een sanctie ongeveer gaat worden. Maar hoe kijk jij er dan naar dat er mensen ook soms naast je zitten die daadwerkelijk geen idee hebben, maar ook maar lopen te roepen?
0: Dan moet ik zeggen dat dat in mijn omgeving gelukkig wel meevalt. Dus daar heb ik ook niet echt ervaring mee.
1: Oh, nou, dat is wel lekker. Kijk, in dat geval misschien maar goed dat ik dan niet voetbal kon kijken bij jou. Want ik ben zeg maar die persoon. Dus wat dat betreft, ik weet er niet zoveel van. Maar ik heb altijd wel heel veel respect voor dat je het wel weet. En het dan ook nog goed hebt. Vind ik knap.
0: Ja, dat is wat je wel moet doen in principe. Hè?
1: Ja, dat is ook zo. Hey, thanks voor je verhaal. Mooie dag vandaag.
0: Ja, hetzelfde.

altijd bij 3FM. Er gaan al langer geruchten dat Somber en Taylor Swift in het geheim allerbeste vrienden zijn. En dat ze elkaar een beetje helpen daarbij. Ze heeft gezegd dat hij een van de meest veelbelovende opkomende artiesten is. Kreeg cadeautjes van haar en ze zaten samen in een restaurantje. Stonden op een rode loper samen. En nu heeft Somber tijdens de Songwriters Hall of Fame een nummer van haar gecoverd. En het vette is, zij zat zelf in het publiek mee te zingen.

leuk naar kijken. Weet je, het mooie is, hij was al zijn hele leven fan van Taylor Swift. Dus dan is het toch extra leuk dat zij het ook nog eens leuk vindt. Zometeen, somber, homewrecker bij 3FM. En eerst is dit...

jij meer van de voorspelbaarheid of hou je van onverwachte dingen? Nou, ik ben wat dat betreft echt van de voorspelbaarheid, hoor. Maar wel zeg maar van eventjes. Ik vind het dan ook wel weer leuk om dan na een tijdje weer even wat nieuws te hebben of zo. Dus ik wil wel een soort van weten waar ik aan toe ben. Maar na een tijdje dan ga ik me weer vervelen. En dan denk ik, nou wil ik wel weer een uitdaging hebben of zo. Ik weet niet hoe dat bij jou zit. Ben je daar ook van? Van de uitdagingen, van de onverwachte dingetjes. Bij Clooney die je net hoorde. Eén en al routine bij die man. Alles is hetzelfde. Hij staat 's ochtends op rond een uur of 7. Dan gaat hij meteen hardlopen 's ochtends vroeg. Dan is hij even zijn hoofd leeg aan het maken en zo. Daarna dan gaat hij aan het werk. Dat doet hij tot 5 uur. En 's avonds dan geeft hij zijn shows. En dat doet hij dus elke dag opnieuw en opnieuw. En dan ziet zijn leven op die manier heel gestructureerd uit. Vindt hij hartstikke fijn. Zorgt voor een relaxed lichaam en een rustig hoofd heeft hij daarmee. En daarmee gaat hij nu dan de hele wereld over met het liedje wat je net hoorde. Free Your Mind was dat. En goedemorgen. Ik ben dan

0: Turnstile hoorde je en Seeing the Stars bij 3FM. Het WK-gevoel. Heb jij dat al een beetje te pakken?
1: Het WK. WK Anthems.
0: Oh, ik vind die muziek eigenlijk het allerleukste bij het WK. Gewoon al die voetballiedjes die weer voorbij komen. Nederlandse artiesten die weer proberen om het allerbeste liedje te maken van iedereen. Nou ja, dat lukt 9 van de 10 keer niet. Maar af en toe zit er zo eentje tussen dat je denkt, ah, dit is het gewoon. Of ga je voor de klassieke liedjes, voor die absolute anthems waarvan je zegt, ja, die gaan al jaren mee. Dat zijn de allerbeste die er maar zijn. Je kan het zeggen, want in het WK WK Anthems bepaal jij wat het allerbeste WK-liedje ooit gemaakt is. Elke dag strijden er 2 liedjes tegen elkaar en er mag er maar eentje mee naar morgen. En staat die van jou nog steeds op de dag dat Nederland eruit ligt of kampioen wordt, dan is het toch echt het allerbeste liedje. Dan heeft hij het overleefd. En is het het allerbeste WK-liedje geworden. Hé, hey, zo mooi is het, hè? Ik heb 2 liedjes voor je. De ene die staat er voor de 3e dag vandaag in. Dat is Shakira, Waka Waka. De andere die is van Thijs. Die heeft hem aangevraagd. En die zegt, ja, dat liedje, dat is het allerbeste liedje. Die moet er gewoon bij. Die moet gewoon absoluut gaan winnen. Het is aan jou. Jij mag het zeggen. Waar heb je meer zin in?

0: kan je ook voor gaan in de NPO Luisterapp. Ik maak even een polletje voor je aan. Dan kan je gewoon klikken op jouw favoriete optie. En die is ingestuurd door Thijs. En Thijs had er ook een mooie motivatie bij.
1: Goedemorgen allemaal. Stem op Dario G, Carnaval de Paris. Hele mooie percussie. Verschillende instrumenten uit verschillende werelddelen. Het verbroedert de mensen gewoon. Het is een hele herkenbare plaat. En ik vind hem na 28 jaar nog steeds gewoon geweldig. Dus vandaar Dario G, Carnaval de Paris.

0: Olivia Rodrigo en Drop Dead hoorde je bij 3FM. Op het veld op dit moment bij het WK voetbal Jordanië tegen Algerije. Maar muzikaal gezien twee tracks.
1: Het WK. WK Anthems.
0: Jij bepaalt namelijk wat het allerbeste WK Anthem ooit gemaakt is. Volgens jou dan. Hè? Dat kan een nieuwe artiest zijn. Een Nederlandse artiest waar je vol trots achter staat. Of misschien is het wel eentje waarvan je zegt, nou, maar die artiest, dat is voor mij gewoon het WK voetbal. Dat geeft dat voetbalgevoel waarmee we de schouders eronder gaan zetten met z'n allen. En allemaal achter Oranje kunnen gaan staan. Twee liedjes, elke dag strijden die twee tegen elkaar. Aan jou dan de vraag, welke mag er mee naar morgen en krijgt morgen dan een nieuwe uitdager? Nou, vandaag de optie van Thijs. Dag 3 inmiddels voor Shakira Waka Waka.

0: is heel veel gestemd in de NPO Luisterapp. Dank je wel daarvoor. Dat mag je altijd doen. Hè. Als we het WK-WK-items spelen, dan is jouw stem echt heilig. En er is een partij veel gestemd vandaag. Onder andere door Ronald. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt op dit liedje gestemd omdat...
1: Toen de tijd vond ik het nog leuk om voetbal te kijken.
0: En nu niet meer?
1: Nee.
0: Wat is er gebeurd al die tijd?
1: Ik vind de kwaliteit minder. En het samen van die jeugdes, van die mietjes geworden.
0: Nou, ik zal je heel eerlijk zeggen. Ik heb het hier aanstaan op een van de 80 schermen in de studio. En het is echt waar. Ja. Elke 3 minuten gaat er wel iemand liggen.
1: Ja, zeg, en voor dat geld. Dan moet ik eens proberen op mijn werk. En daar ben ik mijn baan kwijt.
0: Nou, dat denk ik ook. Ja, wat doe je voor werk eigenlijk?
1: Ik ben chauffeur op een botsabsorber.
0: Oh ja, nee, dat is niet handig als jij gaat liggen. Dat schiet niet op, nee.
1: Nee.
0: Je hebt gestemd en je bent absoluut niet de enige. En dat vind ik best wel grappig. Zo spannend als het gisteren was. Toen was het namelijk 51%. Heeft hij mee gewonnen. En nu 100%. Hebben we ook nog niet eerder meegemaakt. Dus jouw mening is er eentje die er absoluut gesupport wordt. Waar heb je op gestemd?
1: Ja, optie 2.
0: Optie 2. Dat betekent dus het einde aan Shakira in het WK-WK-anthems. Wie had dat gedacht? Nou, bij deze, wat ik zeg, 100% van de stemmen. Dus met vol trots het nieuwe liedje van vandaag. Volgende keer kan je er weer op gaan stemmen. Aanstaande zaterdag. Wat wordt de nieuwe uitdager van dit liedje? Jij mag het zeggen in de NPO Luister-app. Kom maar door als je een goede suggestie hebt. En wie weet wordt dat wel de winnaar. Nu, Dario G.

0: muziek van Jonas Blue hoorde je bij 3FM. Edge of Desire. Zometeen de ochtendshow. Wijnand en Jamie in de ochtend komen er voor je aan. En muziek van Another en 54 Ultra. Talk to you zometeen.
1: 3FM.
2: 3FM.
1: Podcast.
3: Oké, misschien open jij niet elke dag 10 keer de NOS-app.
4: Totaal niet, nee.
3: En het nieuws kijken op tv.
5: Ja, dat gaat heel ver terug.
3: Maar wil je wel weten wat er speelt?
6: Mensen zijn verzwakt, het is allemaal heel gevaarlijk, van alles is verwoest.
3: Precies, daar hebben we een podcast voor. Lang verhaal kort, met elke werkdag.

0: muziek van Jonas Blue hoorde je bij 3FM. Ash of Desire. Zometeen de ochtendshow. Wijnand en Jamie in de ochtend komen er voor je aan. En muziek van Another en 54 Ultra. Talk to you zometeen.
1: 3FM.
2: 3FM.
1: Podcast.
3: Oké, misschien open jij niet elke dag 10 keer de NOS-app.
4: Totaal niet, nee.
3: En het nieuws kijken op tv.
5: Ja, dat gaat heel ver terug.
3: Maar wil je wel weten wat er speelt?
6: Mensen zijn verzwakt, het is allemaal heel gevaarlijk. Van alles is verwoest.
3: Precies, daar hebben we een podcast voor. Lang verhaal kort, met elke werkdag 5 minuten uitleg bij het nieuws.
1: Check de podcast Lang Verhaal Kort via de gratis NPO Luister-app en 3fm.nl/podcast.
2: 3FM.
0: Nelly, zometeen Hot in Here komt eraan. Eerst het laatste nieuws en dat krijg je van de NOS.
7: Lars Militse met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of een ziekte. In Den Hoorn in Zuid-Holland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle en er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Vanwege de hitte opent Amsterdam vandaag zogenoemde koelteplekken. Mensen kunnen daar gratis naartoe voor verkoeling. Er is water, er zijn zitplaatsen en mensen kunnen naar de wc. Het gaat om locaties als buurtcentra, kerken en bibliotheken. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide punten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag is er opnieuw veel zon, er staat weinig wind en het wordt 27 tot 32 graden. En de komende dagen wordt het nog heter. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM.
8: Heb jij ooit jouw zorgervaring ingezet om reizigers van een wildwaterbaan te laten gaan? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
8: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar?

0: Lenscan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
1: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
0: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
2: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
3: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
7: Domino's.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
8: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
11: ANWB en gaan.
12: Ik weet niet wat dit is, maar dit klopt niet helemaal, hè?
13: 3FM.
14: Hallo NCRV.
13: Wijnand en Jamie.
8: We gaan verhuizen.
12: Ja, nou en voor vrijdag zijn we weg. Als je slim bent, dan ga je met ons mee.
8: En waarom, dat hoor je zo meteen. Goedemorgen.

0: Yes.
1: Yes, 9 over 6. Goedemorgen. Het is de dinsdag van 3FM. Bijna van Jamie in de ochtend. Wat heerlijk dat jij er ook weer bij bent.
2: Ik zie meteen alweer gezellige appjes voorbij komen van onze voorhoedeleden. Want dat is altijd leuk als je tussen 6 en 7 wakker bent. Dan hoor je bij ons favoriete clubpie, kunnen we toch wel zeggen.
1: 100%.
2: De voorhoedeleden, de mensen die al gewoon wakker zijn. Al helemaal ready zijn om in deze maatschappij weer een beetje vooruit te komen. En ik zie bijvoorbeeld een appje van voorhoedelid Frank. Die zegt: goedemorgen, al druk aan de gang, want we draaien een tropenrooster. Dat is natuurlijk nu, vooral denk ik als je buiten werkt en zo, dat best wel logisch is natuurlijk dat je dat allemaal gaat doen.
1: Ja, gewoon lekker vroeg beginnen. Maar dan hoop ik ook dat je voor 12 ook weer klaar bent. Want eigenlijk alles vanaf 11, 12 uur wordt gewoon helemaal...
2: Ja, wordt alweer hartstikke warm. Ja, Christy zegt, moet ik mijn zwemkleding meenemen? Nou, dat is misschien wel handig, want we hadden het er net over. We moeten gaan verhuizen. Oh. Heb je even gekeken?
1: Deze dagen, vandaag valt nog wel mee, toch? 29 graden.
2: Dat zijn wel echt typisch in Nederland.
1: In Limburg 32 graden. Maar wat zei jij nou, wat wordt het vrijdag?
2: Ja, vrijdag zag ik staan, in ieder geval hier in Hilversum, 36 graden. Maar jij zei Utrecht 38 graden, dat je dat zag staan.
1: Zag ik ook
2: maar
1: weer,
2: goed,
1: ja.
2: Dit is wel op die Apple-app, weet je wel. Dus dat is altijd een beetje... discutabel.
1: Nou, ik had weer Plaza.
2: Dus, oh, die dus, klopt vaak wel.
1: Je ziet overal over de hele breedte dat het tering heet wordt.
2: Ja, het wordt tering heet. En wij als Nederlanders gaan het er weer lekker uitgebreid over hebben. Er komt ook meteen natuurlijk de voorhoedevraag van vandaag binnen. Die uiteraard daarover gaat. En die is namelijk van Ilsa. Die zegt: jongens, ik heb vannacht echt 2 uur geslapen vanwege die vreselijke hitte in mijn kamer. Maar wat doe je als je 3 uur wakker ligt en niet in slaap kan komen, wat doe je dan? Ga je dan bijvoorbeeld een boek lezen? Ga je een rondje lopen? Ga je schaapjes tellen? Wat is dan daar de oplossing voor? Ik moet zeggen, ik heb dit vannacht ook gehad.
1: En wat heb je gedaan?
2: Ja, ik ben zo'n gigantische kneus. Want ik kom dus altijd er pas op het te laat achter dat het bloed heet wordt. En dan heb ik geen ventilator. Of mijn ventilator is kapot. En dan zijn ze natuurlijk uitverkocht. Ja, weet je wel? Ja. Zeg maar, zo'n type ben ik elk jaar weer.
1: Je moet in de lente moet je in gaan kopen. Of sterker nog, je moet eigenlijk in de winter...
2: In de winter moet je ze kopen,
1: moet je zo'n airco in de aanbieding kopen.
2: En dan ben ik te gierig. Dan denk ik, waarom zou ik hier mijn geld aan uitgeven? En elk jaar komt dat dan natuurlijk toch weer bij je terug. En krap je achter je oren.
1: Maar wat doe je?
2: Dus nou, ik heb dus niks gedaan. Want ik dacht, ik doe die ventilator. Want ik had een tip gezien. Dan doe je er een bakje met ijs. Klonten, doe je ervoor en dan schijnt het te helpen dat er dan koude lucht naar je toe komt. Ja. Ik zweer het je, dit helpt. Dit heb ik een keer gedaan.
1: Ja.
2: En die ventilator van mij, die ging niet meer aan.
1: Nee.
2: Die was er klaar mee, want die heb ik natuurlijk ruim een jaar niet gebruikt.
1: Ik vraag me ook altijd af in hoeverre dat helpt, want tegelijkertijd zo'n ventilator, daar gaat stroom doorheen, er zitten draaiende delen op, dat creëert ook weer warmte.
2: Ja, ook weer stralingswarmte. Ja, dat is ook weer niet zo'n heftig apparaat.
1: Maar zet jij ook ramen open en deuren open?
2: Ja.
1: Dus wel ook tegenover elkaar?
2: Ja.
1: En
2: jouw tip, want jij hebt, ik zie al aan je gezicht, jij hebt weer een tip.
1: Ga koud douchen. Dat is mijn tip.
2: Oh, echt?
1: Ja, dus zorg ervoor dat je zelf helemaal afkoelt. Als je al zo warm bent, dan kun je wachten tot de lucht je afkoelt. Die gaat je niet afkoelen.
2: Mag ik hier wat over zeggen? Want ik heb hier dus iets over gelezen en dit is echt een fabeltje wat jij neerzet. Want op het moment namelijk dat je heel erg koud gaat douchen, dan gaat jouw lichaam weer allemaal energie aanmaken om het zelf weer op te warmen. En dan krijg je het bloed heet van... Ik ga dit even opzoeken en ga kijken wie er gelijk heeft.
1: Ik denk namelijk dat ik heb dat laatst eens gedaan.
2: Ja.
1: Toen ben ik gewoon in een koud bad gaan liggen. Toen kwam ik eruit, toen voelde ik me heerlijk.
2: Maar hoe werd jij wakker?
1: Gewoon
2: bezweet?
1: Ja, maar ik heb airco op mijn kamer, hè?
2: Ja, hier, kijk!

0: is echt.
1: Ik zie het.
0: Ja?
1: Ik zie het. Het is helemaal niet waar wat jij zegt.
0: Stoppen. Wat dan?
1: Na een koude douche kun je warmte minder makkelijk kwijt.
0: Ja, maar wie zegt dit?
1: Ja, RTL.
0: Ja.
1: RTL Nieuws.
0: Sorry, RTL.
1: Experts waarschuwen hiervoor. Experts, ja, hier. Een thermofysioloog, Koen Bongers.
0: Oh ja, Koen Bongers, nou, bij RTL, ik geloof alleen met het middel van de NOS.

0: Prachtig mooie samenwerking. X3FM meegeeft Estien en Oscar en The Wolf en Safe and Sound. Een bijzondere dag vandaag. Als je vaker naar de ochtendshow luistert, bijna van Jamie in de ochtend. Met altijd speciale aandacht tussen 6 en 7 voor de voorhoede. De elite luisteraars van 3FM. Onder andere Brian Geersheuvels hoort daarbij en Wilco Gerrits. Hoe weet ik dat? Nou, deze twee hebben zich geregistreerd. 3fm.nl/voorhoede en gezegd, wij zijn altijd tussen 6 en 7 ergens wakker. Op een maandag, donderdag, op een dinsdag en woensdag, het maakt niet uit. Maar je kan je registreren, dan weten we net iets meer van je. En dan weten we dus ook dat deze twee types vandaag jarig zijn. Brian Geersheuvels, 26 jaar. En Wilco Gerrits wordt 43 jaar.
1: Gefeliciteerd.
0: Van harte gefeliciteerd namens de hele crew.
1: Leuk, leuk, leuk. Hey, dan is meteen ook even de vraag waar wij het net over hadden. En die moet even de wereld uitgeholpen worden. Want Wijnand Spielman die gaf als tip, omdat het nu zo warm is, weet je wel, en je van die nachten hebt dat je dan helemaal wakker ligt, omdat het gewoon bloedje heet is in je huis, kwam bijna met de tip aanzetten. Je moet koud douchen.
0: Ja, even koud douchen.
1: Koud douchen voordat je dan je bed in gaat. En ja, dan is het helemaal super. Toen zei ik, dat klopt niet. Ik heb hier theorie over gelezen. Het klopt niet. Nou, ik kwam net al meteen een artikel tegen van RTL. Waarbij een expert zegt, dit kan niet. Ja. Maar er zijn nu ook allemaal luisteraars die natuurlijk een expertise hebben.
0: Ja, ook in één keer thermologische expert zijn.
1: Ja, want laten we wel verwezen. Vandaag wordt het 28 graden tot 32 graden. Oftewel, bloedje snikkie heet. Dus vanavond als jij in bed ligt, is het gewoon niet uit te houden. Zegt Eugène, Jamie heeft helemaal gelijk. Koud douchen moet je lichaam juist extra hard werken om op temperatuur te blijven. Dus om je temperatuur weer omhoog te krijgen.
0: Interessant.
1: Maar ik vind het wel leuk, want nu komen er heel veel verschillende antwoorden. Want Dion zegt dan weer, je moet gaan douchen op lichaamstemperatuur. Want dan komt je lichaam in een ruststand, waardoor je het niet langer warm hebt. Maar Daniel die zegt, volgens mij is het beter om bloedheet te douchen. Waardoor je lichaam warmer is dan de buitenlucht. En dat je dan denkt,
0: ja, moet af, gaat hij zweten? Ja, ja, gaat hij nog meer zweten?
1: Ja.
0: Nou, Robin die had ook een theorie.
2: Hey, Wijnand en Jamie. Hey, wat Wijnand zegt, dat klopt inderdaad niet hoor. Want als je koud gaat douchen, krijg je een gigantische energieboost. En dan kun je echt niet meer slapen. Wil je echt slapen? Met warm weer? Dat klinkt misschien heel vreemd. Maar hou je sokken aan. Want als je warme voeten hebt, dan kan je lichaam gemakkelijker in slaap komen. Het schijnt zo te zijn. Of het werkt, weet ik niet. Maar het is ooit een keer verteld door een expert.
0: Ja, kunnen we één ding afspreken?
1: Maar ik vind het zo leuk ook dat Robin dan zegt, of het werkt, ja, ik weet het niet. Maar
0: kunnen we iets afspreken?
1: Nou.
0: Dat jij vanavond met sokken aan gaat slapen om dit te testen?
1: Ik wil het best proberen hoor.
0: Ja, dat lijkt me echt heel erg leuk. Ik wil voor jou ook zo'n expert.
1: Maar niet boos voor als ik morgen chagrijnig ben omdat ik geen oog dicht heb gedaan.
0: Oké, ik beloof. De ochtendshow van 3FM met nu Calvin Harris en Ellie Goulding.

0: Vroege ochtend heerlijk die heupjes bewegen op Mando Jao en Dance with Somebody.
1: Ik krijg een berichtje binnen van Harry, die stuurt via de NPO-luisterapp. Goedemorgen, ik ben er ook weer bij, ben onderweg naar Duitsland. Ik heb altijd bij luisteraars een soort van voorstelling. Als ik dan denk aan Harry, dan denk ik ook aan een grote vrachtwagen. Ja. En Harry die gewoon transport internationaal doet, weet je wel. Dus die gewoon ook maandag of dinsdag vertrekt naar Duitsland en die dan donderdag weer terug is.
0: Maar
1: en ook
0: dat je dat nu ziet, omdat hij zegt ik ben onderweg naar Duitsland, ja. Had je dat alleen al door het woord Harry?
1: De combinatie Harry Duitsland onderweg, weet je wel? Zo. Okay. En ik zo heerlijk beeld van Harry die dan ook moet stoppen langs de snelweg en die dan ook slaapt in de cabine. Ik vond dat vroeger al fantastisch en magisch, weet je wel? Vrachtwagenchauffeurs die daarin slapen.
0: Yeah.
1: En zo mooi dat je dan ook voor jezelf kan zorgen. En daar komt de ochtendshow dus ook om de hoek zetten, want heel veel vrachtwagenchauffeurs die hebben hem. En ik weet niet, Harry, ben je vrachtwagenchauffeur? Heb je hem nog niet? Dan ben je bij ons aan het goede adres, de airfryer.
0: Ja. De airfryer, nou dat is inderdaad, ik heb er helemaal niet over nagedacht.
1: Ik volg dus allemaal vrachtwagenchauffeurs. Die maken hele drie gangen diners met een airfryer.
0: Hey, heel eerlijk, zit je nu in je vrachtwagen en denk je, ja, pff, ik heb zo'n ding nog helemaal niet, maar het is hartstikke handig. Hartstikke goed nieuws, je kan hier gewoon kans op maken. Op een airfryer, het enige wat je hoeft te doen, is even het woord airfryer te sturen naar de NPO-luisteraar.
1: Die is zometeen misschien wel van jou. Het is 6:01, Martijn Middel, goedemorgen.
2: Op 3. Ja, goedemorgen. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht een grote brand geweest. Een bedrijfspand is daar bijna helemaal verwoest. Bij die brand kwamen ook roetdeeltjes vrij.
3: Bij deze brand kwam wel heel veel rook vrij. Er zijn ook deeltjes vrijgekomen. En de deeltjes die zijn tot een kilometer ver gevonden door onze meetploegen. Vindt u deze deeltjes in uw tuin of op uw voertuig of iets dergelijks? Advies is opruimen met handschoentjes aan. En iets schoonmaken kan gewoon met water en zeep.
2: Ja, het bedrijventerrein waar de brand woedde ligt vlakbij snelweg A4. Die weg is een tijdje dicht geweest vanwege de rook. Steeds meer mensen hebben moeite om rond te komen. Bijna 40% van de gezinnen heeft er problemen mee, zegt het Nibud. 2 jaar geleden was dat nog maar 32%. Mensen lopen aan tegen hoge woonlasten, de kosten van kinderen en boodschappen. En vooral jongeren hebben het lastig, zegt het Nibud.
4: Jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Er zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert.
2: Ja, gezinnen hebben vaak ook te weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of ziekte.
5: Het WK voetbal.
2: En Frankrijk is door naar de volgende ronde op het WK. Ze wonnen met 3-0 van Irak, mede dankzij Kylian Mbappé.
6: Dankzij Olise en daar is hij. Daar is hij. 1-0 Mbappé, 14e minuut. En WK-goal nummer 15.
2: Ja, hij scoorde daarna ook zijn 16e WK-goal. Er staat nu weer 2 doelpunten achter Lionel Messi, die gisteravond topscorer aller tijden op een WK werd. Ja, die wedstrijd van Frankrijk werd trouwens 2 uur lang stilgelegd vanwege een storm. Fans moesten allemaal schuilen en dat was wel even balen.
7: We got concerned. I'm like, we pay a lot of money. They're not cheap tickets. And I was like, it's been an hour.
8: It's a really long delay, but I'm glad that they went back out on the field.
7: We brought ponchos.
9: Yes.
7: So we brought some ponchos, but yes, after the halftime, we went inside. Wasn't the best, but at the end of the day, great game still. We saw a lot of goals, which is great.
2: Noorwegen is ook door naar de 16e finales na een 3-2 overwinning op Senegal. En op dit moment spelen Jordanië en Algerije nog hun wedstrijd om de derde plek in hun groep lijkt dat te gaan. Het staat daar 1-1.
1: Kleine correctie, het staat daar. Oh ja, sorry, ik dacht dat je zei 1-0.
2: Ja, dat stond in mijn tekst. Stond,
1: maar het staat inderdaad 1-1.
2: We hebben 5 ogen maar bij NOS Nieuwslezers.
1: Dit is expertise, hè? Daarom luister ik altijd naar de NOS.
2: Heb ik nog het weer? Nou ja, dit is wel het perfecte moment voor je workout. Het is nu tussen de 12 en 18 graden, maar er komt snel verandering in. Het wordt weer heet en zonnig vandaag bij 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
1: Martijn, dankjewel. Jo. En tot zometeen verkeersinfo. Het is ook druk op de Nederlandse wegen, 65 kilometer. Files op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Kerkdriel nu een kwartier. A4 Rotterdam richting Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp 20 minuutjes. En de A27 Breda richting Gorkum voor Gorkum wegwerkzaamheden. Daar op dit moment al een kwartier vertraging.

0: Oh, dit nummer geeft mij zulke erge flashbacks naar een ordinaire Jamie-tijd.
1: Oh ja?
0: Ja! Dat heette de Bubbles in Amsterdam, zo'n kroeg. En dan ging ik altijd op de bar zitten.
1: Echt waar?
0: En dan, nee, dit is echt heel gênant. En dan had je dus van die flessen die je dan aan je mond kreeg, weet je, om een shotje te doen. Maar dan deden ze dan een piemel op. En die kwam aan je mond. En dan daarna deze met zo'n hele vieze theedoek. Die ze daar hadden, deze dan zo over je gezicht heen. Omdat natuurlijk al die drank zo langs je gezicht naar beneden liep. Echt zo ranzig.
1: En jij ging daar zitten?
0: Ja, gooi dat ding maar. Verschrikkelijk. Ja, echt. Geen rem zat erop.
1: Wow.
0: Goed, Clean Bennett en Jess Glynn haalt slechts in je naar boven, Ratterby.
1: Ik zie ook in één keer allemaal van die dingen, weet je. Dat ik denk, oh mijn god.
2: Rijnald en Jamie in de ochtend.
1: Ochtendshow van 3FM, Wijnand en Jamie met Marit. Goedemorgen, Marit.
3: Goedemorgen.
1: Kleine theorie. We hebben het idee, er zijn heel veel mensen die druk bezig zijn in de NPO Luisterapp. Jij ook, stuurt allemaal berichtjes. Komt dat omdat je altijd gewoon vroeg op bent en nu in één keer denkt, ik ga even appen? Of heeft het ook nog een beetje met de klamheid van de afgelopen nacht te maken? Misschien vroeg op voor het eerder naar werk gaan of zo?
3: Nee, dit is eigenlijk mijn standaard tijd. Dus ik luister altijd naar de ochtendshow en altijd naar dit spelletje ook.
0: Marit, het klinkt als muziek in mijn oren wat je allemaal zegt.
1: Dan hoef je het ook bijna niet meer uit te leggen. Doe ik het voor de andere luisteraars. Marit kiest zometeen een beginletter en die krijgt dan van Jamie een categorie om een woord mee te maken. Klopt dat antwoord, dan is de laatste letter van haar antwoord meteen de beginletter voor haar volgende antwoord bij een nieuwe categorie. Marit heeft 30 seconden om zoveel mogelijk categorieën weg te spelen. En lukt het Marit om de hoogste score aan het eind van de week neer te zetten, dan wint Marit de airfryer van de ochtendshow.
0: Ik heb morgen wil ik dat je het nog sneller vertelt. Dat het nog sneller gaat.
1: Ja, maar ik denk voor Marit is het helemaal duidelijk natuurlijk.
0: Ja, dat is ook zo. Hey, de score op dit moment die staat op 4 punten. Is gisteren door Rebecca gespeeld. Dus 5 punten, Marit, zou minimaal wel handig zijn. Wat is jouw startletter?
3: De B.
0: Oké, de B van Bernard hebben we het dan over, hè?
3: Yes, klopt.
0: Oké, komt-ie. Meisjesnaam?
3: Bea.
0: Spel?
3: Apenkooi.
0: Beroep?
3: Informatiedeskundige.
0: Lichaamsdeel?
3: Elleboog.
0: Hobby?
3: Grasmaaien.
0: Schoolvak?
3: Natuurkunde?
1: Automerk?
0: Kom op!
3: Oh mijn god,
0: wat is een automerk met een E? Ik heb geen idee.
1: Ik zou ook geen automerk met een E...
0: Ik denk dat het niet bestaat.
1: Ik heb geen idee. Ja, er is al vast een automerk. Ik zie hier dat er een automerk dat Eagle heet. Maar daar heb ik echt nog nooit van gehoord.
0: Ja, Marit, sorry. Ja. Je hebt echt supergoed gespeeld. Je hebt gewoon 6 punten bij elkaar weten. Dus op dit moment de high score voor jou.
1: Leider in het klassement.
2: Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam via de NPO Luister-app en speel zometeen mee vanaf 8 uur.
1: Met zometeen de dame die afgelopen weekend nog voor 70.000 mensen in Landgraaf stond. Ronnie Flex en Roxy Dekker zijn voor je onderweg. Eerst Harry Styles, dit is American Girls, 7:15.

0: Dekker en Ronnie Flex met hoe het is. Oftewel, como es.
1: Como
0: es. Dat is hoe het is. In het Spaans. Ik heb het even opgezocht.
1: Jij hebt even zitten googlen. Ja. Voel je druk vandaag of niet?
0: Como estás. Hoe is het?
1: Voel je druk vandaag?
0: Ja, natuurlijk. Ik heb nog maar 2 punten. Ik moet nog 2 punten behalen en ook nog maar 2 kansen. Dus oftewel, als ik er nu 1 verlies, dan is het gewoon klaar. Finito, dan ga ik niet naar Bad Bunny, waar ik ontzettend graag heen wil. Maar dan ga jij, als je luistert en je wil bij mij mee, ook niet naar Bad Bunny.
1: Het is een competitie.
0: Dus het is niet alleen mijn hele leven staat op het spel, maar ook het hele leven van de luisteraar staat op het spel.
1: De competitie die ik heb opgezet omdat ik 2 kaarten heb wezen los te ritselen van de hoogwaardigheidsbekleder die anders naar Bad Bunny zou gaan. Morgen in de Gelredome in Arnhem. Jamie wil heel graag, maar net als heel veel anderen spreekt ze de taal niet en zei ze van nou, ik zou wel graag willen weten wat ik dan zing. Daar heb ik een soort van spelletje van gemaakt. Elke dag een songtekst die ze te horen krijgt. En samen met jou moet ze raden wat dat betekent. Elke keer een ABC'tje. Van de 10 vragen moet je ruim voldoende halen. 7 punten in totaal. Lukt dat je vandaag? Want je zit op 5. Ja, 5. Dus haal je vandaag de 6 en de 7.
0: Ja, ik moet
1: dan
0: er
1: ga
0: dus
1: je naar Bad Bunny.
0: Ja, oh. Ja.
1: En dan maak je ook een luisteraar gelukkig. Want jij kan mee met Jamie naar Bad Bunny.
0: Ja, dus
1: hoe leuk is dat?
0: Help me vooral.
1: Ja, binnen nu en een uur een nieuwe opgave.

0: Imagine Dragons en Violet en Jamie in de ochtend op 3FM.
1: En ik heb zometeen een dilemma voor alle mannen van Nederland.
0: Oh?
1: Een groot dilemma.
0: Oh?
1: Ja.
0: En
1: ja,
0: heb jij er ook een mening over?
1: Uiteraard.
2: 3FM.
3: Oranje fans opgelet. KPN.

0: binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
1: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
3: Kan het ook sneller?
2: Ondernemers pakken meteen door.
3: Ik voel dat doorpakken niet.
2: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
3: Sneller.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
5: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
4: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.

0: Speelbewust 18 plus.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
1: Precies! Worstje?
3: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
1: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
3: Nee,
1: meerdere
3: worstjes. Nee, dank je wel. Ik hoef geen worst.
1: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
3: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
1: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
3: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
4: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Vergeet je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
9: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30.
3: Kijk op wakkerdier.nl.
4: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Vergeet je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra.

0: Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: De hete zomer, Crayon rolluiken.
5: Geluidsoverlast.
4: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: 3FM. Een hele goede morgen, het is 7 uur. Wijnand en Jamie in de ochtend.
7: Met het laatste nieuwsupdate van NOS op 3 Martijn Middel. Goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen. Steeds meer huishoudens komen moeilijk rond.
9: NOS op 3.
8: Dat heeft budgetclub Nibud berekend. Bijna 40% van de huishoudens heeft moeite met het betalen van de rekeningen. Dat was 2 jaar geleden, 32%. Vooral jongeren hebben het lastig, omdat zij vaak een wisselend en lager inkomen hebben. Onder meer de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen zijn voor veel mensen steeds lastiger te betalen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig op hun spaarrekening staan om klappen op te vangen. In de Canadese stad Montreal heeft iemand uit het raam van een hotel op mensen geschoten. Een burger en een politieagent zijn gedood. Twee anderen raakten gewond. De premier van de provincie Quebec reageert geschokt.
10: I would first like to extend my most sincere condolences to the families and loved ones of those who lost their lives. My thoughts are also with those who were injured, the members of our police services and all those who have been affected by this tragedy.
8: De schutter zelf is door de politie doodgeschoten. Ja, ga je elke dag met het OV naar werk of school en ben je nu ook onderweg? Let op, morgen wordt er gestaakt. Er rijden tot 8 uur geen treinen, bussen, metro's en trams. Vakbond FNV organiseert die staking om te protesteren tegen bezuinigingen van het kabinet. Na 8 uur wordt het OV morgen weer opgestart, maar kan het alsnog even duren voordat jouw trein of bus weer rijdt.
11: Het WK voetbal.
8: En Lionel Messi is de topscorer aller tijden op het WK voetbal. Hij maakte er gisteren 2 voor Argentinië in de wedstrijd tegen Oostenrijk. Ja, hij zet maar weer eens een record op zijn naam, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
12: En dit is wel een bijzondere hoor, want het WK voetbal bestaat al sinds 1930. En er is maar 1 iemand die de meeste doelpunten op zo'n WK heeft gemaakt. En dat was de Duitser Miroslav Klose. Dat is een grote WK-voetballer. Maar hij is absoluut niet iemand die in het rijtje thuis hoort waar wij Messi in zetten. Namelijk de allergrootste voetballers van de wereld. En daar staat hij nu dus bovenaan met 18 doelpunten.
8: Messi wordt wel op de hielen gezeten door een andere grote ster, Kylian Mbappé. Hij scoorde ook 2 doelpunten gisteravond. Hij staat nu op 16 WK-goals. Ja, er is net nog een wedstrijd afgelopen. Jordanië-Algerije eindigde in 1-2. Daardoor is Jordanië nu uitgeschakeld. Het weer, ja, nu is wel het perfecte moment voor je workout. Het is nu tussen de 13 en 19 graden, maar er komt snel verandering in. Het wordt weer heet en zonnig vandaag. Bij 27 graden in het noorden tot zo'n 32 graden in het zuiden van Nederland.
7: Nou, jij zegt het meteen, maar er zijn ook luisteraars echt met een workout bezig op dit moment. Jantina stuurt een berichtje met een foto. Perfect weer voor een weren workout. Lekker aan het hardlopen. Heel veel succes daarmee. Verkeersinformatie, 85 kilometer. Meldingen komen van de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Zoeterwoude-Dorp 20 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht 25. A17 dan Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 10 minuten. En de A27 Breda richting Utrecht voor Noordeloos een kwartier door wegwerkzaamheden.
11: 3FM.
13: Ster.
14: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer

0: Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met de hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
1: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
3: Sorry, maar het is WK!
4: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
1: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je blijft maar zoeken naar een goed energiecontract? Maar hoe maak je de beste keuze? Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso. Die regelt het zo.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check Senso.nl. Senso met een C.

0: thee verwarmen en genieten maar.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Probeer bijna klaar Nasi Goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Nu bij Dirk, Gourmet Gold, 49 cent. Voor je goed, 49 cent.
6: Ophef over een man die zijn verantwoordelijkheid neemt.
7: Ja, dan doet hij dat en dan is het toch niet goed.
6: Nee, je hoort zo meteen wat er compleet misging.

0: Oh, dat is lekker wakker worden, zeg. Nou, misschien wel een hele klamme nacht. Vandaag stijgt de temperatuur ook. 28 graden in het noorden, 32 in het zuiden van Limburg. En Billie Eilish op de radio. Birds of a Feather op de dinsdag van 3FM. Het is inmiddels 10 over 7. Goedemorgen!
1: 3FM. Wijnand en Jamie.
2: In de ochtend.
3: Binnen.
0: Ja.
3: Mag jouw vrouw in de eentje bevallen omdat jij in het buitenland een WK-wedstrijd speelt?
0: Sterke vraag, broeder. Sterke vraag.
3: Sterke
0: vraag. Dit is een serieuze kwestie, hè?
3: Mag jouw vrouw...
0: Mag jouw vrouw...
3: in de eentje bevallen omdat jij in het buitenland een WK-wedstrijd speelt?
0: Sterke vraag, broeder. Waarom vraag je dit?
3: Nou, omdat er de hemel ophef is, en daar weet jij alles van.
0: Ja.
3: Over, spreek je zijn naam uit als Jeremy Doku?
0: Jeremy Doku, ja.
3: Doku, een Belg, die zit natuurlijk in de WK-selectie ook. En zijn zoontje zou geboren worden, is nu ook geboren.
0: Ja.
3: Er was een helemaal ophef over van gaat hij bij de bevalling zijn of niet. En dat iemand het dus belachelijk vond, een Franse presentatrice, dat hij daarheen zou gaan.
0: Dit was serieus de discussie, want ja, die bevalling die stond, ik denk dat die misschien wel, en dat is allemaal speculeren, gepland stond, weet je wel, dat ze al wisten, dan en dan is het moment.
3: Nou, of in ieder geval, je weet waarschijnlijk in deze week gaat het gebeuren.
0: Hij is vertrokken.
3: Ja.
0: En deze Franse presentatrice,
3: ja,
0: die heeft dus allemaal dingen gezegd als, nou ja, hij zou er niet naartoe moeten gaan, want ja, een kind wordt altijd wel een keer geboren, maar een WK-wedstrijd spelen voor je land, dat is once in a lifetime, dat overkomt je anders nooit.
3: En als man, als vader, dan heb je toch eigenlijk niet echt een doel als je bij de bevalling bent, je zit er alleen maar een beetje
0: foto's maken en, ja, je hand vasthouden. En er zijn ook mensen die haar daar een soort van bijval in geven, die dus zeggen van ja, nou, je hebt wel een punt. Wat is nou belangrijker? Je land dienen of naar WK spelen?
3: Ja.
0: Toen dacht ik echt, ho, stop even.
3: Wat gebeurt hier?
0: Wat is nou echt belangrijker? Ben je helemaal fucking koekoek? Die gozer die moet gaan.
3: Ja, die moet naar zijn vrouw.
0: Die moet, natuurlijk moet hij naar zijn vrouw gaan. Natuurlijk is er. Maar er was ook nog iemand anders die zei, of nee, hij had zelf had hij nog gezegd van ja, het is ook nog eens mijn eerste kind. En dan denk ik, gozer, al is het je achtste, je negende, die tiende, daar maak je toch helemaal geen verschil in. Je moet daar gewoon bij aanwezig zijn.
3: Het blijft gewoon belangrijk.
0: En ik denk echt dat deze vrouw, die presentatrice, die France Pierron, ze schijnt inmiddels ook de excuses aangeboden te hebben. Ze is in Frankrijk al niet meer op televisie te zien. Ik denk dat deze vrouw nog nooit een bevalling heeft meegemaakt. Ik denk serieus dat zij geen kinderen heeft.
3: Ik was er best wel verbaasd over, want ik heb natuurlijk ook geen kinderen. Ik heb ook nog nooit een bevalling meegemaakt. Maar ik was er wel verbaasd over dat een vrouw dit zei, omdat ik namelijk me niet kan voorstellen dat je bevalt en je bent samen met je partner nog steeds, of je doet het samen met je partner, en dat je partner er dan niet bij is. Dat je daar oké mee zou zijn.
0: Nou, sterker nog, er is dus nog een andere gozer op het WK. Dat is een Noor, Leo Østigard.
3: Mm-hmm.
0: Die zat in dezelfde situatie. Wat heeft hij gedaan? Moet je nagaan. Zijn vrouw in Noorwegen, hij in Amerika. Hij is niet op het vliegtuig gestapt. Nee, hij heeft de bevalling via een videoverbinding meegemaakt. Nou,
3: dus hij heeft gefacetimed
0: of wat
3: zo.
0: Gaat daar mis in die selectie? Van Noorwegen, dat er niet één gozer is die gozer een klap gegeven heeft van ga weg, ga naar huis. Stel dat het is ook weer een soort van arrogantie dat ze er dan vanuit gaan dat het allemaal wel goed gaat. Die vrouw die doet dat wel eventjes.
3: Ik kan jou vertellen, op het moment dat dit bij mij ooit zou gebeuren en dat ik mag bevallen,
0: mm-hmm,
3: als mijn kerel dan niet aan mijn zijde staat om mij hier doorheen te helpen, nou, dan is er echt bloedbonje thuis. Dan is er echt bloedbonje.
0: Als man moet je toch zelf ook iemand, die verantwoordelijkheid nemen?
3: Ja, maar
0: nemen?
3: Je hebt ook iemand nodig, toch? Die je daar doorheen trekt, die je daarbij steunt, die je een veilig gevoel laat geven. En daarnaast ook, het kan ook van allemaal misgaan natuurlijk tijdens een bevalling.
0: Besef, die Noor die zit dan ergens op een hotelkamer in Amerika, zit hij een beetje mee te kijken via de videoverbinding naar de bevalling van zijn vrouw. En het gaat inderdaad mis, hè?
3: Ja, even afkloppen. Is niet
0: gebeurd, natuurlijk, dat hoop je ook niet. Maar stel dat.
3: Ja.
0: Stel dat. Ja,
3: en dan? Ja.
0: Doku die is vader geworden in Londen, is zijn zoontje Praise geboren. En hij
3: is lekker erbij gegaan.
0: Hij was erbij.
3: Groot gelijk.
0: Dus Jamie,
3: mm-hmm,
0: mag jouw man niet aanwezig zijn bij jouw bevalling?
3: Sterke vraag, broeder. Sterke vraag.
0: Antwoord?
3: What the fuck denk je zelf?
0: Ja, hey, tuurlijk.

0: luisteraar van de show, Ane, die reageert. En Ane, ik hou van luisteraar Ane. Hij stuurt gewoon zelf weten, het kan je wel een plaats in de selectie kosten. Ane, het is allemaal vergankelijk, jongen. Aanwezig zijn bij de geboorte van je kind, dat is... Ja, iedereen moet zelf de keuze hebben. Natuurlijk, daar ben ik helemaal voor met dit. Dan moeten we toch met elkaar zeggen, nee, maar dit is wel echt... Dit is nieuw leven, man. Fuck dat hele WK, dat kleine rotspelletje.
1: En hij kan toch ook weer zelf terug.
0: Dan ga je weer terug. Ja, dan heb je een potje gemist. Zo...

0: Als jij een zangeres was geweest met internationale allure, dan had je niet Jamie Reuter geheten, toch?
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Hoe had je jezelf dan genoemd?
1: Ook... Weet ik veel, daar vraag je me nu
0: toch, toch Jamie Joel? Gewoon je hele naam? Jamie Joel. Jamie Joel kan wel.
1: Waarom doe je daar zo denigrerend over mijn naam? Alsof omdat... het een of andere neppe act is? Nee, zo heet ik gewoon.
0: Nee, maar ik moet gewoon de hele tijd denken aan de gevel van de winkel van je moeder.
1: Ja, dat heet Jamie Joel, ja.
0: Jamie Joel, ja.
1: Ze hadden geen inspiratie meer nadat ze mij hadden.
0: Zo lief, dat vind ik zo mooi.
1: Ja, maar ja, ik Jamie Joel. Jamie Joel,
0: ja. Maar dat had ik ook. Dat is ook een goede artiestennaam.
1: Dank je.
0: Alleen als je Katrien Verbeek heet... En je komt uit België, Katrien Verbeek.
1: Oh, ja. En zij heet dus nu Kate Ryan.
0: Dat
1: Kate
0: is haar
1: Ryan is Katrien Verbeek.
0: Katrien Verbeek is, werd Kate Ryan. Deze chanté. Ja, klinkt gelijk heel internationaal,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, ik dacht dat ze uit Engeland kwam. Nee, dat dacht ik niet. Ik dacht dat ze uit Frankrijk kwam, want ze zingt Frans.
2: Met 3FM ontdek je nog.
0: Maar ja, hey, in België...
1: Kan natuurlijk allebei.
0: Kan het natuurlijk alle kanten
1: op. Laten we
0: wel weken.
1: Ja.
0: Nieuwe muziek op 3FM van een band die wij ook veel gedraaid hebben in de ochtend. Soms met Flyers, soms met gewoon een klein leuk liedje. En dan werd het wel wat groter opgepakt, maar het is nog nooit echt ontploft. Maar zoveel goede liedjes. Wat dacht je van deze? Ik vind...

0: Maar de mannen hebben een nieuwe stap gemaakt. Een nieuwe stap omhoog.
1: Nou, een echte nieuwe stap omhoog. Want dit is echt een. Dit zou gewoon een knaller van een hit kunnen zijn. Laten we wel wezen. Ik denk dat je per direct als je hem hoort dat hij in je oor blijft hangen. Het is een zieke oorworm. En ze hebben het bewezen, want ze stonden afgelopen weekend gewoon voor het allereerst op Pinkpop. En dat is geen spectaculair gezellig feestje te zijn. En als je dit al hoort, dan weet je al, dit is gewoon springen, dit is dansen, dit is gekkigheid.
0: Het is een nieuwe van Flair. Mannen uit Den Haag. Door het oog van de nacht. Het is 5:30. Goedemorgen.

0: te vergelijken in de NPO Luisterapp.
1: Goldband.
0: Ja. Van opvolgers van Goldband. Oh, dit klinkt een beetje als Goldband tot. Waar is Goldband eigenlijk gebleven? Het lijkt er wel een beetje op. Het is toch echt eigen flair. En het komt wel uit Den Haag. Dus misschien dat een beetje de inspiratie
1: is. En ze kennen elkaar. Natuurlijk allemaal, weet je wel. Dus ja, dan gaat het een beetje zo helemaal door elkaar heen vloeien. Nou, hartstikke lekker toch.
0: Stel je voor, je bent groot fan van Bad Bunny. En je hoort dat het concert van Bad Bunny zowel vanavond als morgenavond in het Gelderdom helemaal uitverkocht is. Maar er is één kans om nog te gaan. Dan moet je wel alleen. Of niet helemaal alleen. Dan moet je, mag je met Jamie.
1: Ja.
0: Ja, zei jij heel onzeker.
1: Ja, ik krijg er gewoon een beetje stress van.
0: Ben je eigenlijk een beetje gezellig tijdens concerten?
1: Nou, dat hoop ik wel. Denk jij dat ik ongezellig ben?
0: Ik denk namelijk dat jij iemand bent die er heel leuk uitje van gaat maken. We gaan even lekker wat eten, we gaan even lekker wat drinken.
1: Nou,
0: we gaan
1: ik ga niet helemaal eten wat drinken, want het is in Arnhem, dus je bent wel even onderweg.
0: Nee, maar daar in het stadion. In de Gelderdom.
1: Nee joh, ik ga gewoon staan. Ik wil het gewoon van voor tot achter zien en ik ga lekker dansen. Dat is
0: en
1: wat
0: jij
1: ik ga
0: kan
1: doen.
0: Met Jamie naar Bad Bunny. Het is echt waar. Zometeen hoor je er alles over. Wil je er nog naartoe? En zeg je, hey, met Jamie lijkt me superleuk. Blijf dan vooral luisteren. Binnen nu in 10 minuten hoor je wat jij moet doen en hoe je erbij kan zijn.
2: NOS op 3.
0: 7:30. Martijn Middel, het laatste nieuws. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat zegt budgetclub Nibud. Bijna 40% heeft problemen met het betalen van de rekeningen, tegenover 32% 2 jaar geleden. Vooral jongeren hebben het lastig omdat ze vaker een lager en wisselend inkomen hebben. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. In Montreal heeft iemand uit het raam van een hotel op mensen geschoten. Een burger en een politieagent kwamen om en de verdachte is uiteindelijk ook doodgeschoten door de politie. Opletten als je met het OV naar werk of school gaat. Morgen is er een grote OV-staking. Tot 8:00 ochtends rijden er geen treinen, metro's, trams en bussen. Dat is een actie van vakbond FNV. Die wil een statement maken tegen de bezuiniging op de sociale zekerheid.
4: Ik hoop dat wij kunnen laten zien hoeveel mensen zich hier zorgen om maken. En dat ook de mensen die er misschien een beetje last van hebben, dit accepteren omdat ze snappen, ja, het is eigenlijk ook, gaat ook om mij. Of het gaat om mijn kinderen, of het gaat om mijn vrienden, of het gaat om mijn tante, mijn oom. Maar het gaat ook om iedereen. Iedereen raakt dit. Die verkorting van de WW en de afbraak toch ook wel een beetje van onze verzorgingsstaat.
3: Ja, morgen na 8:00 komt het OV weer op gang. Maar het kan daarna nog even duren voordat alles weer rijdt.
2: Het WK voetbal.
3: En 1:30 geleden is er afgefloten bij Jordanië-Algerije. De wedstrijd tussen de nummer 3 en 4 in groep J. De beslissende goal viel een kwartier voor tijd.
5: Als Jordanië verliest, dan ligt het eruit. Er staat veel op het spel in de slotfase dus. Hajmoussa met de hoekschop, bal blijft liggen en daar gaat hij, 2-1 Algerije.
3: Ja, Jordanië dus uitgeschakeld. In dezelfde groep won Argentinië gisteravond van Oostenrijk met 2 goals van Lionel Messi. Met 18 goals is hij nu WK-topscorer aller tijden.
0: Van harte namens de hele crew.
3: Het weer nu nog aangenaam koel. De rest van de dag heet en zonnig. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
0: Martijn, dankjewel. Verkeersinfo, even een blik op de weg. 152 kilometer. Meldingen van de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg 35 minuten. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Zoeterwoude Dorp 1:30. A27 Breda richting Gorkum. Voor Gorkum nu 20 minuten.

0: Dumont en Need You.
1: Ik heb dat fandom van die gozer bij jou nooit echt helemaal begrepen, maar ik zie het gewoon gebeuren. Bad Bunny, jij bent er fan van. Jij vindt het fantastisch. Jij vindt zijn muziek mooi. Ja. Jij vindt zijn looks.
0: Puerto Ricaanse god.
1: Zijn optredens. Toen hij de Super Bowl deed, toen zat jij het eerste wat je deed toen je hier aankwam, de dag daarna, is dat allemaal terug.

0: in Arnhem. Er is alleen één probleem. Weinig mensen die de Spaanse taal in Nederland echt kennen, waaronder Jamie. Dus ik dacht, als ik jou er naartoe stuur, dan moet daar wel wat tegenover staan. Dan moet je wel een beetje weten waar het over gaat.
1: En dan moet je het ook een beetje kunnen doen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. We zijn dus flink aan het oefenen de afgelopen dagen hier in de ochtendshow. Elke dag hebben we twee opgaves van een songtekst van Bad Bunny. En de vraag is jou in de ABC, wat wordt er nou precies gezongen? Mm-hmm. Dat je een beetje voorbereid bent, maar ook zodat je punten bij elkaar kan spokkelen. In totaal zijn het 10 opgaves. We hebben een heel groot deel al gehad. We hebben er nog 2 te gaan. En je moet 7 punten halen. Dus je moet 7 van de 10 vragen goed hebben.
1: Een ruim voldoende.
0: Dan is het een ruim
1: voldoende. Maar dat is dus het hele probleem hier nu aan, waardoor ik er stress van krijg. Want wat betekent dit nou? Ik moet minimaal 7 punten halen. Ik zit nu op 5 en ik heb maar 2 opgaven. Oftewel, allebei de opgaven vandaag moet ik goed hebben. En anders ga ik niet naar Bad Bunny, maar ga jij dus ook niet naar Bad Bunny als je aan het luisteren bent, want jij kan met mij mee daar naartoe.
0: Als dit een wiskundetest was geweest, dan was je daarvoor geslaagd.
1: Ja.
0: Jouw rekenen, dat klopt helemaal. Dus je moet, als je mee wilt, Jamie helpen bij de volgende
1: graag,
0: opgave.
1: Graag.
0: Wat wordt hier door Bad Bunny gezongen? Luister goed.

0: zware stem heeft hij ook, hè. Vind je dat nou niet?
1: Lorando y bebiendo pitoro de coco que me trajo abuelo pa que vagilara. Wat zingt hij? A. Ik huil en drink pitoro de coco. Opa nam het mee, zodat ik plezier kon maken. B. Ik ben lekker pitoro de coco aan het drinken, samen met je vader. Of C. Ik lust geen pitoro de coco.

0: Marokko. Het doet me denken aan jou. Dat is een beetje de vraag. A, B of C? En het leuke is, als jij een goed antwoord instuurt, dan komt er een lotje met jouw naam op in een grote bak te zitten.
1: Ja.
0: En dan kan het zomaar zijn dat jouw naam, als Jamie alle punten haalt, dus de 7 punten haalt,
1: ja, ik
0: dat
1: zie,
0: ze met jou naar Bad Bunny gaan.
1: Ik zie één woord en ik hoop dat ik weet wat dat woord betekent. En dat is het enige woord wat me opvalt.
0: Pitoro de coco, dat is gewoon een drankje.

0: goedemorgen.
1: Hoi, met Isis.
0: Isis, goedemorgen, ochtendshow van 3FM.
2: Goedemorgen.
0: Jij zou wel met Jamie naar Bad Bunny willen.
1: Ja, heel graag.
2: Oeh. Isis, hoe zie jij deze avond voor je? Dat wij dan met z'n tweeën lekker staan te dansen? Of ben jij meer een stilstaander en die zich gewoon helemaal...
1: Nee, lekker dansen, een drankje drinken. Super gezellig.
0: Oh, dit klinkt al.
2: Deze
0: meid klinkt
2: ook
0: al gezellig. Oké, okay. Het kan zijn dat jij je kwalificeert door Jamie te helpen bij deze opgave. Luister nog één keer heel erg goed.

0: Wat is jouw antwoord hierop? Is het A, ik huil en drink Pitore de Coco, opa nam het mee zodat ik plezier kon maken? B, ik ben lekker Pitore de Coco aan het drinken samen met je vader? Of C, ik lust geen Pitore de Coco, het doet me denken aan jou. Wat denk jij en waarom?
1: Ik denk A, omdat je hoort abuelo en dat is opa.
2: Ja, ja, ja, dit dat had ik ook. Ik dacht ook, het enige woord wat me opviel was abuelo. En toen dacht ik, volgens mij, eerst was ik nog aan het twijfelen, is het nou vader of is het je opa? Maar het is je opa.
0: Dames, A is het goede antwoord. Jamie staat op 6 punten. Dat betekent dat ze over een uurtje nog 1 vraag goed moet beantwoorden. En dan gaat ze misschien wel met jou naar Bad Bunny.
1: Oh, spannend.
3: All right.

0: en Jamie. En die kans op die kaarten komt steeds dichterbij.
1: Ben, ja, maar het gaat ook steeds verder weg.
0: Hoezo?
1: Nou ja, als ik één punt mis.
0: Ja, ja, nee. Binnen nu in 3 kwartier de grote finale. En je maakt kans om met Jamie morgen nog naar Bad Bunny te gaan. Over kansen gesproken, we geven zometeen ook gewoon een airfryer weg.
1: Hé, hey, en het enige wat je hoeft te doen is even airfryer deze kant op te sturen via de NPO Luisterapp.
2: 3FM. Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Heb jij ooit jouw sportiviteit ingezet om 12 surfers op koers te houden? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
4: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
3: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
5: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
6: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
5: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
7: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
8: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
10: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
14: Fans van Zonnig Zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
15: Dat gaan we vieren.
14: Zo goedkoop, daar word je fan van.
16: Dat gaan we vieren.
14: Aldi.
17: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
18: Domino's.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
15: Dat gaan we vieren.
14: Dus nu naar Aldi.
19: Renew.
15: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
16: Leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
18: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
19: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
20: Fans van Zonnig Zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
21: Dat gaan we vieren.
20: Zo goedkoop, daar word je fan van.

0: zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
1: Dat gaan we vieren.
0: Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
4: Honor the craving.
3: Domino's.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: 3FM. Goedemorgen, het is 1 minuut over 8, bijna van Jamie in de ochtend.
7: Met de laatste nieuws, NOS op 3, Martijn Middel.
8: Ja, goedemorgen, de meeste jongeren komen moeilijk rond.
6: NOS op 3.
8: Dat heeft budgetclub Nibud berekend. 2 jaar geleden kon 40% van de jongeren de eindjes lastig aan elkaar knopen. En dat is nu opgelopen naar 54%. De stijgende prijzen van bijvoorbeeld boodschappen raken jongeren harder, omdat hun inkomen vaak lager en niet elke maand gelijk is. Het Nibud heeft ook een advies.
9: Het is in elk geval van belang dat mensen die kunnen sparen dat ook doen. En we zien dat ongeveer een kwart van de Nederlanders minder dan 1.000 euro achter de hand heeft op de spaarrekening. Dan zijn ook problemen die zich voordoen, onvermijdelijke uitgaven, ook in één keer een groot probleem. Dus voor de mensen die dat kunnen, adviseren wij altijd om in elk geval 10% van het maandelijkse inkomen apart te zetten.
8: Mensen hebben vooral moeite met het betalen van de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen, omdat die veel op en neer gaan. Terwijl veel twintigers zich afvragen of ze vanavond naar de kroeg gaan, of misschien naar de sportschool, neemt de 20-jarige Tieme Heringa vandaag plaats in het college van het Friese Dantumadiel. Hij is dan, voor zover bekend, de jongste wethouder ooit in Nederland. Hij krijgt onderwijs, cultuur en jongeren in zijn portefeuille. In Amsterdam openen vandaag 12 koelteplekken waar mensen even kunnen afkoelen. Op de plekken kun je onder meer water krijgen en er zijn zitplekken en toiletten. Die koelteplekken zitten onder meer in een theater, kerk en buurthuis. Toegang is gratis. En je mag je huisdier ook meenemen.
10: Het WK voetbal.
8: En het is tot nu toe het WK van de grote sterren. Messi, Mbappé, Haaland, Kane. Ze hebben allemaal al meerdere goals gemaakt dit toernooi. Mijn collega Jeroen Stekelenburg kijkt ze ogen uit.
11: Tot nu toe is het echt smullen dit WK. Met geweldige wedstrijden en echt met topspelers die elkaar de hele tijd proberen te overtoepen. Want het gebeurt dus nu allemaal op één dag. Messi speelde de eerste wedstrijd van de dag. Nou, dan denk je van die staat op 5 doelpunten. Die is al bijna topscorer van dit WK, maar dan denkt Mbappé van wat jij kan, kan ik ook. En die maakt ook 2 doelpunten. En nou ja, daarna dus Haaland. Als dit zo doorgaat, dan wordt dit echt een heel uniek wereldkampioenschap.
8: Messi is inmiddels de topscorer aller tijden op het WK met 18 goals. Mbappé zit hem wel op de hielen met 16 doelpunten. Het weer nu nog aangenaam koel. De rest van de dag heet en zonnig. Er wordt 27 graden in het noorden, 32 in het zuiden.
7: Martijn, dankjewel. Verkeersinfo, 260 kilometer opvallende files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep nu 55 minuten. A12 dan, Den Haag richting Utrecht voor Woerden 20 minuten. A27 Breda richting Gorkum voor Gorkum nu 25. En de A29 tot slot Bergen op Zoom richting Rotterdam voor de Heinenoordtunnel. Ongeluk gebeurt, weg is gelukkig wel weer vrij. En nu nog een half uurtje vertraging daar.
10: 3FM.
12: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1+1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
15: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
16: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
15: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
17: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1...

0: Zomerleesgeschenk Petit Café er gratis bij.
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Ik krijg plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
5: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
6: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
5: Dus?
6: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
5: Ah, met superkorting.
6: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
7: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
5: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: Ook bij Plus. Plus Spare Ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
8: Als je een huis in Heerenveen bezit, dan ga je lachen, denk ik.
9: Ja, en als je er nog een beetje bij zit, ga je nog harder lachen.
8: Nou, en waarom? Je hoort het allemaal zo.
9: Hier is Taylor Swift.

0: Goedemorgen, 3FM en luistert met Taylor Swift en Elizabeth Taylor.
1: 3FM. Wijnald en Jamie in de ochtend.
2: Vanmorgen toch mijn hart wat een sprongetje maakte toen ik las dat de Olympische Spelen na 102 jaar eindelijk terugkomen naar Nederland. En dan denk je misschien, wat gaat daar gebeuren? De Olympische Winterspelen zijn in 2030 in de Franse Alpen. Maar daar is geen geschikte ijsbaan. Dus het speelde al een tijdje. Tialf, is dat dan geen optie? Het is net de bekendste ijsbaan, schaatsbaan van Europa. En ja hoor, het Internationaal Olympisch Comité, IOC, heeft Tialf goedgekeurd als locatie voor de Olympische Winterspelen in 2030. Dan is het nog geen supergo, maar wel een soort van 95% zeker dat met die optie daar dus ook schaatswedstrijden gereden worden tijdens de Olympische Spelen van 2030. Dus mocht je nog een Airbnb willen opzetten, even een klein likje verf, een tweede bedje. En dan komt het volgens mij helemaal goed. Dan kun je tijdens die week ook nog een klein centje verdienen, toch?
0: Weet je wat ik nou het allerergste vind van alles wat jij hierover zegt?
2: Ja.
0: 2030.
2: Ja.
0: Dat voelt echt alsof het nog 50 jaar is. Is over 4 jaar, hè?
2: Ja.
0: Over 4 jaar is het 2030.
2: Ja, maar dan heb je ook
0: niet normaal.
2: Heb je nog even tijd om te schilderen?
0: Te kijken. Ja, precies. Ja. Hey, vandaag wordt het een heerlijke warme dag. Dus trek vooral iets luchtigs aan. 28 graden in het noorden, 32 kan het in het zuiden worden. En het wordt deze week alleen nog maar warmer. Dus ga er lekker van genieten. Smeer je goed in. En doe rustig aan.
2: En ondanks alle zomerpret, waterplezier en de vreugde om de Olympische Spelen in Tialf, ook vandaag een beetje een dubbele dag. Ik zie er heel eerlijk gezegd als een berg tegenop. Want ik ga zo meteen na de uitzending meteen naar Leeuwarden. En het klinkt negatief als een berg tegenop zien, want het is ook iets bijzonders. Het is ook mooi en ik ben ook heel blij en vereerd dat ik erbij mag zijn. Maar vandaag is de uitvaart van Jelte de Haan. En Jelte ken je. Je hebt het vorige week misschien gehoord in de uitzending als een van de gezichten van 3FM Serious Request 2 jaar geleden in Zwolle. Toen we geld inzamelden voor Metakids. Ongelooflijk veel geld. En hij en zijn ouders en zijn twee zusjes hebben zich naar bizar ingezet eigenlijk. Zij waren overal. Zij deden alles wat we maar vroegen. Terwijl Jelte ook een metabole ziekte had. En ze wisten niet hoe oud hij zou worden. Nou, hij is komen te overlijden vorig jaar.
0: Ja, ook dat bij hem eigenlijk niet meer verholpen kon worden.
2: Nee, er was geen medicijn voor. En hij is vorige week is hij komen te overlijden op 5-jarige leeftijd. En vandaag dus de uitvaart in Leeuwarden. Dus het voelt ook een beetje dubbel. En aan de andere kant, ja, voor mij, ik ben de buitenste ring, om het zo maar te zeggen. Ik mocht een tijdje met dat gezin meelopen. Vooral voor de familie en het gezin natuurlijk vandaag. Een hele zware dag. Waar we met z'n allen ook misschien een lichtpuntje nog van kunnen maken door het leven van Jelte samen te vieren. Want hoe kort het ook was, het was ongelooflijk intens. En de impact die deze jongen heeft gemaakt, nou, we hebben het er tot op de dag van vandaag nog over.
0: En we blijven erover hebben.
2: Vorige week stonden de kranten vol, van de Telegraaf tot nu.nl tot de NOS in het 8-uur-journaal. Iedereen heeft gezien wat voor bijzonder ventje dit is geweest en wat zijn voetafdruk voor de wereld, voor Nederland en voor kinderen met metabole ziekte is geweest. Dus dat is ook iets waar we ongelooflijk trots op mogen zijn. En vandaag dus daar het afscheid in Leeuwarden, waar we ook namens 3FM weer iedereen heel veel sterkte bij wensen vandaag. En bovenal natuurlijk zijn familie. De ochtendshow van 3FM met zometeen Bente. 3, 2, 1, maar eerst Walking on a Dream. Dit is Empire of the Sun.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single.
2: Nieuw op 3FM. Bente. 3, 2, 1.
3: Met 3FM ontdek je nog.

0: Wijnand en Jamie in de ochtend. Ja, met jouw kansen op de Wijnand en Jamie Airfryer. Wat moet je ervoor doen? Meedoen aan het spelletje laatste letter. Je kiest een beginletter, je krijgt een categorie om een woord mee te maken van Jamie. Klopt dat antwoord? Dan pak je de laatste letter van dat antwoord en die gebruik je weer voor een volgend antwoord bij een nieuwe categorie. En in 30 seconden gaat Jamie zoveel mogelijk categorieën op je gooien. Heb je aan het eind van de week de hoogste score behaald, dan ga je er van tussen met de Wijnand en Jamie Airfryer.
1: Christel, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen Jamie en Wijnand.
1: Wat is een beetje de, hoe noem je dat, de warmte in jouw huis? Wat, hoeveel graden is het nu?
2: Ik zie nu op de thermostaat 26 graden.
1: Oh, 26 graden. Ja, want ik heb even te horen gekregen dat jij voor een ventilator staat en daar niet meer van weggaat.
2: Ja, ik blijf de hele dag ervoor staan naar dit gesprek.
1: Ja, ik snap jou. Hey, en misschien dat je het hier alleen nog maar warmer van gaat krijgen. Want een makkelijk spel is het niet. Op dit moment is de hoogste score van de laatste letter op 6 punten geëindigd door Marit. Dat gebeurde allemaal vanochtend. Dus Christel, 7 punten halen, dat zou toch wel handig zijn. Wat is jouw startletter?
2: Mijn startletter is D van Dirk.
1: Oké, dan gaan we. Avondeten.
0: Zijn groen en klein?
1: Oh, kom op, Christel. Avondeten met een D.
0: Die groene eten... kleine balletjes. Kan er ook soep van maken.
2: Nee.
1: Oh, Christel. Nee. Oh.
0: Doperten.
1: Dunner had ook nog gekund.
0: Ja, durum, drumstickies.
1: Ja. Christel, af en toe een blackout. Ik snap het, 26 graden in je huis staat voor die ventilator. Af en toe dan krijg je dan gewoon even een complete blackout natuurlijk.
0: Bevangen door de hitte, dat zal het zijn.
3: Precies. Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam via de NPO Luister-app en speel morgen mee.
0: Doe je een andere keer gewoon weer mee dan, Christel?
2: Ja, ik ga de volgende keer weer meedoen.
0: Dit is Stromae, Papa Ute op 3FM in de ochtendshow. Goedemorgen. Dit

0: Mark Amber, Belong Together. Ja, de spanning stijgt een beetje.
1: Ja, ik ben wel echt een beetje gespannen nu.
0: Niet alleen bij jou, maar ook in de NPO Luisteren. Want Jantina stuurt gelijk net een berichtje. Doe je alleen mee voor Bad Bunny als je gebeld wordt of ook als je juist de antwoord geappt hebt? Ja, het hoogtepunt zit er nu aan te komen. Jij wil naar Bad Bunny.
1: Ik wil heel graag naar Bad Bunny, want deze Puerto-Ricaanse artiest die vandaag en morgen in het Gelderdome in Arnhem staat, is compleet uitverkocht. En het is een man die niet vaak ook in Nederland komt optreden. Wijnand heeft tickets voor mij geregeld, maar niet alleen voor mij, ook voor jou. Alleen heeft hij daar natuurlijk ook weer een spel voor bedacht. Moet ik eerst even je Spaans leren
0: maar
1: door
0: zijn
1: teksten?
0: Nou doe je net alsof ik denk, alsof ik ze ook had kunnen geven. Maar deze zijn eigenlijk voor iemand anders bedoeld
1: dus
0: geweest.
1: Dus je moet ze verdienen.
0: Je moet ze echt verdienen. Ja. Want als dat niet gebeurt, gaan ze ook weer terug naar diegene.
1: Ja,
0: het is wel belangrijk om erbij te zeggen.
1: Dat is een goed detail om erbij te vertellen. Dus oftewel, zometeen spelen we voor het allerlaatst het spel.
0: Mm-hmm.
1: Om de kans te maken op de Bad Bunny kaarten. En als ik die fout heb, dan is het klaar.
0: Ja, ik heb een songtekst voor je, een ABC'tje, en jij moet het goede antwoord raden samen met luisteraars.
1: Want ja, als
0: jij
1: ook met haar wil,
0: moet je het goede antwoord gewoon doorsturen. Samen moet je het met haar gaan doen. En als je dus, Jantina, een goed antwoord instuurt, dan maak jij ook kans op een kaartje om samen met Jamie naar Bad Bunny te gaan. Het zou wat zijn, zeg. Oh, Martijn, iets voor jou, Bad Bunny?
2: Mijn Spaans is echt heel slecht.
1: Ja. Maar je had mee kunnen doen. Je had even kunnen oefenen
2: en
1: met
2: ik
1: ons.
2: Vind dat als je daar daarheen gaat, dan moet je ook die heupen een beetje kunnen losgooien.
1: Ja, dat is wel waar.
2: Ja, mijn heupen zitten echt hartstikke vast.
1: Maar je hebt ook stoelen daar, dus je had ook kunnen zitten.
2: Ja, maar daar ga je niet voor.
0: Nee, gaat hem wel te dansen.
1: Nee, moet wel dansen.
0: Ja. Binnen nu in 10 minuten kansen op kaarten voor Bad Bunny is het laatste nieuws. Martijn, wat heb je meegenomen?
2: Ja, veel scholen werken vanaf vandaag of morgen met een tropenrooster. De lessen beginnen eerder, de lunchpauze is korter en kinderen zijn eerder vrij. Vooral oudere schoolgebouwen met platte daken zijn extra warm deze dagen. Op deze school in Veenendaal hebben ze ook een tropenrooster en dat is wel nodig.
3: Ik heb het nogal heet. In de schaduw zit in de pauze heel veel water drinken.
4: Ik doe soms op het toilet een beetje water op mijn nek en op mijn gezicht en veel water drinken.
5: Soms word je wel een beetje afgeleid door de hitte.
4: Dan zweet je heel erg en dan plak je de hele tijd aan je stoel.
2: Ja, vandaag valt het nog een beetje mee, maar vanaf morgen wordt het nog warmer met vrijdag temperaturen van 37 graden.
0: Bij ons ook, hoor. Normaal tussen 8:30 en 8:45 brengen. Dat is nu 8:45 geworden. En normaal 3:15 ophalen. Het is nu 1:30 geworden.
2: Ja, dat is.
0: Dus het is voor
2: lange
0: ouders.
2: Middag.
0: Maar voor ouders is het soms ook nog een beetje een uitdaging, kan ik je melden.
2: In Den Hoorn bij Delft is 's nachts een bedrijfspand uitgebrand. In het gebouw zit een bedrijf dat kunstskipistes bouwt. Het is onduidelijk hoe het vuur is ontstaan. Door de rookontwikkeling moest snelweg A4 een tijdje dicht.
6: Het WK voetbal.
2: Voor het eerst dit WK is er een wedstrijd stilgelegd vanwege het weer. Tijdens Frankrijk-Irak trok er een enorme onweersbui over het stadion in Philadelphia. Op beelden vanuit de catacombe is te zien dat fans met poncho's in de stromende regen stonden. Toch heeft deze fan zich prima vermaakt.
7: The game was great. Over the top great. Soaking wet. To the bone. But great.
2: Ja, na 2 uur wachten ging die wedstrijd weer verder. Het werd 3-0 voor Frankrijk. Dat inmiddels zeker is van een plekje in de volgende ronde.
0: Die Amerikanen vinden echt alles mooi, hè?
2: Ja, en oud-voetballer Miroslav Klose, die heb ik ook nog even voor je. Die heeft Lionel Messi gefeliciteerd met zijn WK-doelpuntenrecord. Messi nam het record gisteravond van de Duitser over. Hij staat na 2 goals tegen Oostenrijk nu in totaal op 18 treffers op een WK. Tegen een Duitse krant zegt Klose dat hij daar vrede mee heeft. Ik heb toch altijd gezegd, die Messi is niet slecht. Lionel Messi is voor mij de beste voetballer aller tijden. Gefeliciteerd kampioen,
0: Anders
2: Klose.
0: Al een hele prestatie van Miroslav Klose. Want Miroslav Klose was nooit een echte hoogvlieger. Hij is nooit een spits van wereldformaat geweest.
2: Ja, ik denk dat heel veel mensen nu ook denken, wie?
0: Miroslav Klose. Maar hij heeft het gewoon echt tijdens die WK's heel goed gedaan.
2: Heb ik nog het weer? Ja, nu nog aangenaam koel. De rest van de dag dus heet en zonnig. 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
0: Even een blik op de weg, kijken hoe druk het is. Op dit moment in totaal 215 kilometer aan file. Drukste op de A4 Rotterdam richting Amsterdam voor Nieuw-Vennep. File van 55 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht heb je 20 minuten op onthoud. De A17 Roosendaal richting Dordrecht. Knooppunt Klaverpolder, 34 minuten vertraging. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum wegwerkzaamheden. Je bent daar 20 minuten langer onderweg.

0: van 3FM en Bibi Rexha en Faithless, New Religion.
1: Het had mij dus echt superleuk gevonden als ik bijvoorbeeld vroeger met Giel Beelen naar de Foo Fighters had gekund. Of met Annemieke Schollaert naar de Sheer. Of met Erik Carton naar Ramstein.
0: Ja, maar
1: of zo.
0: Je bent me nu ook wel met hele grote namen aan het vergelijken. Maar ik vind het wel heel gezellig als iemand met me mee wil. Dat wel.
2: Con Jaime a Bad Bunny.
1: Schrijf jezelf ook niet af.
2: Jimmy naar Bad Bunny.
0: Kijk, het enige wat ik kan zeggen, we gaan er wel een feestje van maken.
1: Dat dacht ik, ja. Bad Bunny morgenavond en vanavond in de Ziggo Dome, wil ik even zeggen. Maar het is de Gelre Dome, de allereerste dome van Nederland in Arnhem. En ja, alles uitverkocht, geen kaarten meer te verkrijgen. Wat heb ik geregeld? Iemand zou twee kaarten krijgen. Die zijn nu een soort van naar ons geschoven onder voorwaarden dat we er wel iets mee gaan doen. En dat betekent dat Jamie die heel graag wil, Jamie kan wel gaan, maar ze moet sowieso met een luisteraar, dus misschien wel met jou. En ze moet er ook echt wat voor doen, want we hebben het vaker besproken in de show. Heel veel mensen, heel veel fans die naar Bad Bunny gaan, die gaan ook echt Spaans leren, omdat ze anders niet verstaan wat er gezegd wordt.
0: Nou, heel even, als jij niet bekend bent met Bad Bunny, wat natuurlijk ook gewoon kan. Dit is een van de grootste artiesten op dit moment van de wereld, maar alles is Spaanstalig, want hij komt uit Puerto Rico.
1: Juist.
0: En het is allemaal een beetje naar deze muziek die op de achtergrond hoort, lekker met de billetjes schudden en hartstikke wild en gezellig. Oftewel, zomers fun feest. Daar wil je gewoon bij zijn. Maar je verstaat er geen reet van als je geen Spaans kan.
1: Nee, daarom gaan we een beetje Spaans oefenen. Of hebben we een beetje Spaans geoefend aan de hand van zijn songteksten. We hebben, nou ja, 9 opgaven gehad. Dit wordt de 10e opgave. En gezegd, je moet er ruim voldoende halen. Dus 7 van de 10 vragen moet je goed behalen. Je staat wat dat betreft op matchpoint, want je hebt er nu 6 gehaald.
0: Oh.
1: En als je deze vraag goed beantwoordt, ga jij er naartoe. Voor de duidelijkheid, ik ga niet over mijn hart strijken. Als het niet lukt, dan is het ook echt niet gelukt. En ga jij niet.
0: Ja, maar
1: en
0: nu maak je me nog zenuwachtiger.
1: De opgave, de allerlaatste opgave. Deze moet je dus goed hebben. Luister heel goed naar een liedje. La noche de anoche.
3: Me dejaste el cuerpo caliente infierno. Pero me dejaste el corazón frío invierno.
1: Ja. Tu me dejaste el cuerpo caliente infierno, pero me dejaste el corazón frío infierno. Is het
0: niemand
1: antwoord
0: wordt hier duidelijker van.
1: Is het antwoord A? Oké, ik ga nog 1 keer laten horen.
0: Ja.
1: Nog 1 keer, heel goed.
3: Me dejaste el cuerpo caliente infierno, pero me dejaste el corazón frío invierno.
1: Ja. A. Ik wil samen de zomer beleven. Ik wil samen de winter beleven. B. Je weet, ik hou niet van de warme zomer. Ik maak je hart liever heet in de winter. Of C. Je liet mijn lichaam heet achter, hel. Maar je hebt mijn hart koud gemaakt, winter.
0: Oh.
1: A. B. Of C.
0: Oh.
1: Je mag erover nadenken. En als je nu luistert, mag je ook advies geven via de NPO Luisterapp. A, B of C. En als je een goed antwoord instuurt, dan kwalificeer je jezelf voor de grote tombola. Kan jouw naam eruit komen. En ga jij misschien wel samen met Jamie.
0: Ik wil hier heel even over nadenken, want 2 lijken er heel erg op elkaar. Dus daarom twijfel ik. Oh, ik word heel zenuwachtig.
1: Waar ga je nu voor? Wat denk je?
0: Ik denk B. Ja.
1: Je weet,
0: ik hou niet van de warme zomer. Ik maak je hart liever heet in de winter.
1: Wat denk jij, A, B of C? Stuur het door via de NPO Luisterapp.

0: Bad Bunny, Bad Bunny. J Balvin, Bad Bunny. Dua Lipa. Un día.
1: Con Jaime a Bad Bunny. Met Jamie naar Bad Bunny.
0: Het is un día. Het is een dag. Maar niet zomaar een dag. De dag dat Jamie zichzelf en jou naar Bad Bunny in Gelderdoom Arnhem kan gaan spelen. Afgelopen week hebben we een competitie gehad. 10 vragen in totaal over songteksten van Bad Bunny. Om Jamie een beetje textueel voor te bereiden, want ze spreekt amper Spaans en is wel lekker als je een klein beetje mee kan zingen. Je hebt mee kunnen helpen met goede antwoorden geven en ruim voldoende was goed genoeg. Ze staat nu op 6 punten en ruim voldoende is 7. Dus dit is de laatste vraag die je goed moet beantwoorden.
2: Maar ik kan je ook niet uitleggen, ik ben er echt een beetje zenuwachtig voor, want het is, dit is zeg maar het concert van het jaar voor mij. En ik baalde er zo erg van dat dit was uitverkocht. Ja. En dat het niet te verkrijgen was. Dus ik vind het super, super, super fijn dat je dit überhaupt willen regelen.
0: Dankjewel.
2: Maar het is niet alleen voor mij. Maar er zijn zoveel enthousiaste mensen ook in de NPO-lijst die zeggen, ik wil hier ook zo graag naartoe. En ik verpest het ook voor een van die mensen als ik het niet goed heb.
0: Maar linksom of rechtsom, we gaan niet huilen. Dat is het niet waard.
2: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
0: Luister nog één keer goed naar deze opgave. De vraag is, wat wordt hier gezongen? Ik leg het nog één keertje uit. Is het A? Ik wil samen de zomer beleven. Ik wil samen de winter beleven. Is het B? Ik weet, ik hou niet van warmte, van de warme zomer. Je weet, ik hou niet van de warme zomer, moet ik zeggen. Ik maak je hart liever heet in de winter. Of C, je liet mijn lichaam heet achter, hel, maar je hebt mijn hart koud gemaakt, winter.
2: Oh, ja, ik denk nog steeds B. Ik durf niet te switchen van mijn antwoord, omdat ik denk, ik zei het net ook al.
0: Op basis waarvan denk je B?
2: Nou, omdat Corazon zit er natuurlijk sowieso in, dat is hart. Nou, in B en C zit allebei iets met je hart. En ik weet, want ik ben altijd met Italiaans, weet ik altijd dat je caldo en frio hebt en zo. En dat haal ik altijd door elkaar. Maar volgens mij is frio warm.
0: Levi.
2: Heeft dat met warm te maken.
3: Hey, goedemorgen.
0: Sluit jij je hierbij aan?
3: Nee, Jamie. Ik denk dat je de antwoord gewoon verkeerd hebt. Ik denk dat dat C is.
0: En waarom denk je dat dan, Levi?
3: Nou, kijk, ik ben ook niet 100% in Spaans, maar ik ben echt 80% zeker dat het zo is. En Jamie, als je dus geen Spaans kent helemaal, dan kan je ook een beetje logisch nadenken van de vertaling van de tekst.
2: Ja.
3: Weet je, Bad Bunny die heeft het vaak over liefde en sowieso Spaanse nummers hebben heel vaak over het lijden, weet je, van het liefde.
2: Mm-hmm.
3: En de vertaling van C, dat is eigenlijk wat de tekst is. Want ja, je hebt mij warm gemaakt en dat is hel. En nu ben je weg van mij en dat is koud. En frio is ook koud.
2: Jij zegt frio is koud. Ja, want daar ben ik dus in de war van. Is frio koud of is het warm?
0: Ik wil nu een antwoord. Is het A, B of C? Ga je met Levi mee? Zeg het maar.
3: Ik ga C doen, Jamie. Doe maar C.
2: Oh, weet je het zeker, Levi?
0: Ik wil nu horen wat je gaat kiezen.
2: Okay,
0: A, B of C.
2: Oké, Levi zegt het, dan zeg ik C.
3: Ik weet het, ja, ik ga voor C.
2: Oh, is het goed?
0: Levi en Jamie.
4: En het
3: is
4: goed!
3: Yeah! Yeah! Oh, Levi! Oh my god, ik geloof het niet.
0: Uit de hel getrokken. Dit betekent, Levi, dat jij je gekwalificeerd hebt voor die tickets van Bad Bunny. Dat betekent dat jij morgen misschien wel samen met Jamie naar het Gelderdoom gaat om daar te genieten van Bad Bunny.
3: Oh my god, dat zou echt leuk zijn. Dat
2: ja,
3: echt tof
2: morgen
3: zijn,
2: lekker luisteren en ik ga voor je duimen. Want eerlijk, Levi, je hebt het gered. Je hebt ons gered. Eerlijk is eerlijk.
0: Misschien tot morgen, Levi.
3: Tot morgen.

dankzij Levi, dat moet ik toch wel echt zeggen, want door mij kwam het niet. Maar dankzij Levi is ervoor gezorgd dat we naar bed binnen kunnen. En morgen kom je er dus achter wie vanaf, laten we zeggen, 6 uur. Dat je dan te horen krijgt wie er met mij meegaat naar bed. Dat is toch echt een partijtje spannend, hè? Oh. Wie weet ben jij het? Ik zou het ontzettend gezellig vinden in ieder geval. Zometeen Ivo met onder andere, wat zag ik nou? Oh ja, Carly Rae Jepsen, zin in.

0: 30. Altijd laag.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
6: Kan het ook sneller?
5: Ondernemers pakken meteen door...
6: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
5: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
6: Sneller!
7: Ah, nee hè.
8: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
7: Ja, weer eens.
8: Nou, pof jij even.
7: Oh ja?
8: Ik heb net koffie gezet.
7: Lekker.
8: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
9: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
12: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
13: Zeker! Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
14: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
15: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je wil groeien, maar het energienet zit vol. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso. Die regelt het zo.
16: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
15: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check Senso.nl. Senso met een C.
17: 3FM.
18: Goedemorgen en welkom op je dinsdag. Zometeen tijdloze tracks, onder andere Teddy Swims en Anne-Marie. Eerste nieuws van 9 uur, Martijn Middel. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. De waterkwaliteit in Nederland is zo slecht dat het binnenkort de bouw stil kan leggen.
3: NOS op 3.
19: Ja, het kabinet hoopt deze week maatregelen te nemen waardoor Nederland eindelijk van het stikstofslot kan. Maar belangenorganisaties waarschuwen dat de kwaliteit van het water in Nederland voor een volgend slot kan zorgen. Want Nederland voldoet nu niet aan Europese waterregels. En dat kan leiden tot rechtszaken, zegt mijn collega Ewout Kiewiet.
0: Vergunningen die voor de rechter gaan komen, dan heb je bijvoorbeeld over bouwvergunningen. Je wil ergens gaan bouwen, komt er rechtszaak over, gaat mogelijk niet door. Nou, dat klinkt heel bekend, maar zo ging het dus met stikstof ook. Als we het water straks niet meer mogen, als het water straks niet meer mag verslechteren, dan kan het dus ervoor gaan zorgen dat projecten niet doorgaan.
19: Het opschonen en onderzoeken van water kan ook nog eens flink in de papieren lopen. Israël en Libanon gaan vandaag in Washington verder met hun gesprekken om een einde te maken aan de gevechten in Zuid-Libanon. Correspondent Lennart Swols weet wat er besproken wordt.
6: Dat het Israëlische leger zich moet gaan terugtrekken voor nu tot in ieder geval onder de Litani-rivier. Nou, waar het Israëlische leger dan is teruggetrokken, daar komen dan bepaalde zones waar het Libanese leger de controle gaat krijgen. Nou, in dat gebied moet ook Hezbollah dan vertrekken en het Libanese leger moet daar dus op gaan toezien. Dus het gaat eigenlijk om een geleidelijke terugtrekking van het Israëlische leger nu en een overdracht van de macht aan het Libanese leger daar.
19: Het stoppen van de gevechten in Libanon is ook een van de onderdelen van het akkoord tussen de VS en Iran over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten.
20: Het WK voetbal.
19: Ja, het Nederlands elftal hoefde gisteren niet te voetballen, maar er was wel een persconferentie. Rechtsback Denzel Dumfries nam daar even de rol van teamarts op zich en vertelde hoe het staat met de fitheid van de selectie.
21: Volgens mij is iedereen fit. Ziet er allemaal goed uit. JP is op blauwe ogen is volgens mij weg. Er zit maar veel een klein verbandje van een soort lijm hier rondom zijn wenkbrauw. Timber, goed volgens mij.
22: Meegetraind,
21: zit er goed in. Dus ja, volgens mij ziet er allemaal goed uit. Ja.
19: Nederland komt in de nacht van donderdag op vrijdag weer in actie. Om 1 uur speelt Oranje dan tegen Tunesië. Het weer nu nog aangenaam koel. De rest van de dag heet en zonnig bij 27 graden in het noorden tot ongeveer 32 in het zuiden.
23: Dankjewel Martijn. 3FM verkeer dan door de ANWB. Je krijgt van mij de 3 langste vertragingen in Nederland. Te weten op de A2.
19: Het kabinet hoopt deze week maatregelen te nemen waardoor Nederland eindelijk van het stikstofslot kan. Maar belangenorganisaties waarschuwen dat de kwaliteit van het water in Nederland voor een volgend slot kan zorgen. Want Nederland voldoet nu niet aan Europese waterregels. En dat kan leiden tot rechtszaken, zegt mijn collega Ewout Kiewiet.
0: Vergunningen die voor de rechter gaan komen, dan heb je bijvoorbeeld over bouwvergunningen. Je wil ergens gaan bouwen, komt er rechtszaak over, gaat mogelijk niet door. Nou, dat klinkt heel bekend, maar zo ging het dus met stikstof ook. Als we het water straks niet meer mogen, als het water straks niet meer mag verslechteren, dan kan het dus ervoor gaan zorgen dat projecten niet doorgaan.
19: Het opschonen en onderzoeken van water kan ook nog eens flink in de papieren lopen. Israël en Libanon gaan vandaag in Washington verder met hun gesprekken om een einde te maken aan de gevechten in Zuid-Libanon. Correspondent Lennart Swols weet wat er besproken wordt.
6: Dat het Israëlische leger zich moet gaan terugtrekken voor nu tot in ieder geval onder de Litani-rivier. Nou, waar het Israëlische leger dan is teruggetrokken, daar komen dan bepaalde zones waar het Libanese leger de controle gaat krijgen. Nou, in dat gebied moet ook Hezbollah dan vertrekken en het Libanese leger moet daar dus op gaan toezien. Dus het gaat eigenlijk om een geleidelijke terugtrekking van het Israëlische leger nu

0: Nou, waar het Israëlische leger dan is teruggetrokken, daar komen dan bepaalde zones waar het Libanese leger de controle gaat krijgen. Nou, in dat gebied moet ook Hezbollah dan vertrekken en het Libanese leger moet daar dus op gaan toezien. Dus het gaat eigenlijk om een geleidelijke terugtrekking van het Israëlische leger nu en een overdracht van de macht aan het Libanese leger daar.
1: Het stoppen van de gevechten in Libanon is ook een van de onderdelen van het akkoord tussen de VS en Iran over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten.
2: Het WK voetbal.
3: Ja, het Nederlands elftal hoeft gisteren niet te voetballen, maar er was wel een persconferentie. Rechtsback Denzel Dumfries nam daar even de rol van teamarts op zich en vertelde hoe het staat met de fitheid van de selectie.
4: Volgens mij is iedereen fit. Ziet er allemaal goed uit. JP zijn blauwe oog is volgens mij weg. Er is maar veel een klein verbandje van een soort lijm hier rondom zijn wenkbrauw. Timber, goed volgens mij.
5: Meegetraind?
4: Meegetraind, zit er goed in. Dus ja, volgens mij zit er allemaal goed uit. Ja.
1: Nederland komt in de nacht van donderdag op vrijdag weer in actie. Om 1 uur speelt Oranje dan tegen Tunesië. Het weer, nu nog aangenaam koel. De rest van de dag heet en zonnig. Bij 27 graden in het noorden tot ongeveer 32 in het zuiden.
6: Dankjewel Martijn. Yo. 3FM verkeer dan door de ANWB. Je krijgt van mij de 3 langste vertragingen in Nederland. Te weten op de A2 Den Bosch-Utrecht voor Waardenburg 26 minuten. Dan de A4 Rotterdam-Amsterdam voor Nieuw-Vennep 54 minuten. En nog een lang op de A27 die eruit springt. Breda-Gorkum voor Knabbert-Gorkum. Daar is je vertraging 24 minuten.
7: En zo meteen door je Ivo.
2: 3FM.
8: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
9: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
10: Huh? Mart, wat ga je doen?
11: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
12: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
12: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
16: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
17: Honor the craving. Domino's.
18: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
19: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
20: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact.

Californication hoorde je bij 3FM in tijdloze tracks met nu een soort van de Jantje Smit van Engeland. Ook al zo lang bezig. Als 12-jarige stond ze al in Les Miserables op West End. Samen met overigens een piepjonge Jessie J. En tegenwoordig kennen we haar onder de naam Anne Marie.

0: tijdloze tracks. Ivo van Breukelen.
1: Hey, ik vind dat zo lekker plaat blijven. Teddy Swims hoorde je bij 3FM, Mr. Know-It-All en ook nog Ciao Adios en Marie.
0: Tijdloze tracks.
1: Goedemorgen, het is inmiddels 10 minuten voor 9:30 op deze dinsdag 23 juni. Tot 12 uur alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde. Tijdloze tracks bij 3FM. En mag ik zeggen, een bijzondere tijdloze tracks vandaag. Het is namelijk, de 200ste. 200 keer tijdloze tracks vandaag. Gratis koffie voor iedereen die in de uitzending komt vandaag. Dus dat betekent dat die vroeg open gaat. 09091336. En waar je normaal altijd mee moet doen met spelletjes en dergelijke. Hè, dat je echt nog met je poot in de klei moet staan om koffie te winnen. Is het vandaag gewoon gratis. Hangen is vangen op de...

0: of T, daar is de eerste al. Goedemorgen, met wie?
1: Hi, goedemorgen.
0: Hallo, met wie?
1: Hi, met Sjoerd.
0: Sjoerd, van harte gefeliciteerd. Wat wil je, koffiebonen, gemalen koffie of thee?
1: Gemalen koffie, lekker.
0: Sjoerd, ik schrijf het even op. Sjoerd, gemalen koffie. Oké, dankjewel. Gaan we even naar B. Hallo, met wie? Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen met Sjoerd.
0: Sjoerd, koffiebonen, gemalen koffie of thee? Zeg het eens, jongen.
2: Gemalen koffie, alsjeblieft. Nee, koffiebonen.
0: Koffiebonen, toch koffiebonen. Weet je dat zeker?
2: Jazeker.
0: Sjoerd. Wacht even hoor, ik ben het ook aan het noteren allemaal. Sjoerd, koffiebonen, hè, zei je.
2: Alsjeblieft.
0: Gaan we daarmee door. Oké, jongen,
2: lekker,
0: fijne dag.
2: Dankjewel.
0: Even eentje nog dan. Goedemorgen met wie?
3: Hallo, met Corrie van Ravenhorst.
0: Dag Corrie.
3: Hoi hoi.
0: Hartelijk 200 keer tijdloze tracks.
3: Ja, jij gefeliciteerd.
0: Dankjewel. En wie jarig is of iets bijzonders te doen heeft, die trakteert. Dus zeg het maar, wil je koffiebonen, gemalen koffie of

0: Harry Styles en Music for a Sushi Restaurant hoorde je een tijdloze tracks bij 3FM. Ja, we hebben het druk bij...
1: The Coffee Hotline!
0: Het is de 200ste tijdloze tracks vandaag. Dat iedereen die in de uitzending komt een bakkie breuk wint. Dus ja, hij staat wagenwijd open deze ochtend.
1: The Coffee Hotline.
0: Goedemorgen, met wie?
2: Met Linde.
0: Dag Linde, jij hebt ingebeld op 0909-1336. Wat zou je willen hebben? Koffiebonen, gemalen koffie of thee?
2: Koffiebonen, alsjeblieft.
0: Koffieboontjes, dan gaan we kakelverse boontjes jouw kant op sturen. Dankjewel en nog een fijne dag.
2: Lekker, hetzelfde.
0: Dankjewel. Eens even kijken, we gaan door. Hallo met wie? Goedemorgen, met Ivo.
3: Met Michel.
0: Hey Michel, ben jij een koffieleut of een theeleut?
3: Koffieleut en een lekkere boontjes.
0: Boontjes gaan we jouw kant op sturen, Michel. Thanks voor het bellen. Hoi hoi.
3: Yo, yo.

koffiebonen, gemalen koffie of thee?

gelang om echt een zo slecht mogelijke plaat af te leveren. Ik denk dat hij dan alsnog een hit scoort, want werkelijk waar alles wat de man aanraakt, dat verandert in goud. De vorige hit Fever Dream was maandenlang de vaakst gedraaide plaat op de radio. En Ordinary was de meest populaire plaat van het hele jaar 2025. Nou, dan doe je het goed. Ook knallers uitgekomen, ook in 2025. Dus dat is best bijzonder. En zou mij niet verbazen als de plaat die je net hoorde hetzelfde lot zal

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Oranje fans opgelet,

0: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de jaar van Jumbo.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Profiteer nu met Clubcar Wij van wel 35% korting op ZHB Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Car Wij, maak het mooier.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.

0: euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: 3FM.
5: Tijdloos Tracks luistert hier bij 3FM met zometeen nog Tracy Chapman en Fast Car. Komt eraan. Maar eerst het nieuws van 10 uur. Martijn Middel, goedemorgen.
6: Goedemorgen. De temperatuur kruipt weer richting de 30 graden.
7: NOS op 3.
6: En dus zoeken scholen naar manieren om het hoofd koel te houden. Op verschillende plekken wordt daarom overgestapt op een tropenrooster. Eerder naar huis en eerder naar school ook. Mijn collega Josephine is op zo'n school waar dat rooster vandaag van kracht is. Basisschool De Wilgentoren in Hilversum.
8: Nou ja, het is even eerder wakker worden, maar verder.
9: Ik vind het heel verstandig. Ik was gisteravond aan het voetballen met mijn kinderen op het voetbalveld. En het was er zo warm. En toen dacht ik, nee, dit is niet goed voor ze.
10: Lekker weer vandaag.
11: Jij ziet er top uit voor de hitte. Zonnebril, pet, hemdje, korte broek, slippers. Ingesmeerd al?
10: Nee.
11: Oh, dat had mama even moeten doen, of niet?
12: Ja, eigenlijk wel, maar houdt er niet zo van. Daarom moet hij die pet al op, dan hoeft zijn gezicht in ieder geval niet.
6: Meer dan de helft van de jongeren komt iedere maand moeilijk rond. Dat is een stijging ten opzichte van 2 jaar geleden. Toen nog maar 40% van de jongeren het einde van de maand financieel niet haalde. Blijkt uit onderzoek van budgetclub Nibud.
13: De jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Ze zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen.
2: Maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
7: 3FM.
5: Hey, goedemorgen. Tijdloos Tracks luistert hier bij 3FM. Met zometeen nog Tracy Chapman en Fast Car. Komt eraan. Maar eerst het nieuws van 10 uur. Martijn Middel, goedemorgen.
6: Goedemorgen. De temperatuur kruipt weer richting de 30 graden.
7: NOS op 3.
6: En dus zoeken scholen naar manieren om het hoofd koel te houden. Op verschillende plekken wordt daarom overgestapt op

0: Dus zoeken scholen naar manieren om het hoofd koel te houden. Op verschillende plekken wordt erom overgestapt op een tropenrooster. Eerder naar huis en eerder naar school ook. Mijn collega Josephine is op zo'n school waar dat rooster vandaag van kracht is. Basisschool De Wilgentoren in Hilversum.
1: Nou ja, het is even eerder wakker worden, maar verder.
2: Ik vind het heel verstandig. Ik was gisteravond aan het voetballen met mijn kinderen op het voetbalveld. En het was er zo warm. En toen dacht ik, nee, dit is niet goed voor ze.
3: Lekker weer vandaag.
4: Jij ziet er top uit voor de hitte. Zonnebril, pet, hemdje, korte broek, slippers. Ingesmeerd al?
3: Nee.
4: Oh, dat had mama even moeten doen, of niet?
5: Ja, eigenlijk wel, maar huid er niet zo van. Daarom moet hij die pet al op, dan hoeft zijn gezicht in ieder geval niet.
0: Meer dan de helft van de jongeren komt iedere maand moeilijk rond. Dat is een stijging ten opzichte van 2 jaar geleden. Toen nog maar 40% van de jongeren het einde van de maand financieel niet haalden. Blijkt uit onderzoek van budgetclub Nibud.
6: De jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Ze zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert.
0: Nou, het betalen van de vaste lasten lukt jongeren vaak nog wel. Maar de kosten van variabele uitgaven zoals boodschappen, vervoer en kleding wordt steeds lastiger. Het is vandaag 10 jaar geleden dat Groot-Brittannië naar de stembus ging voor het Brexit-referendum. Uiteindelijk verlieten de Britten de EU. De BBC kondigde dat toen zo aan.
7: Well, at 5:20, we can now say the decision taken in 1975 by this country to join the common market has been reversed by this referendum. The British people have spoken and the answer is we're out.
0: Sindsdien heeft het land ook 7 premiers versleten. Gisteren maakte premier Starmer nog bekend dat hij opstapt. En ga je elke dag met het OV naar werk of school? Let op, morgen wordt er gestaakt. Er rijden tot 8 uur geen treinen, bussen, metro's en trams. Vakbond FNV organiseert die staking om te protesteren tegen bezuinigingen van het kabinet. Na 8 uur wordt het OV morgen weer opgestart, maar kan het alsnog even duren voordat jouw trein of bus weer rijdt. Het weer, ja, nu nog aangenaam koel. De rest van de dag heet en zonnig. 27 graden in het noorden, 32 in het zuiden.
8: Dankjewel, Martijn. 3FM verkeer door de ANWB. 2 vertragingen in Nederland. De A2 Den Bosch-Utrecht voor

0: Heb jij ooit jouw organisatietalent ingezet om 17 Italiaanse ijsjes te bestellen? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
0: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Ja, het is weer giga gratis.

0: Reizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Van Breukelen.
4: Een hele goede morgen. Tot 12 uur alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde. Tijdloze tracks hier bij 3FM. Ik ben Ivo.

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Ik krijg plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
3: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op

besef even dat het nog maar 2 weken duurt. En dan weten we, ik gok met 90% zeker, hoe het nieuwe werk van de Opposites gaat klinken. Al 13 jaar lang moeten we het zonder nieuwe muziek van de Opposites doen. En die gasten hebben eerder dit jaar Twan en Willem aangekondigd dat ze weer een beetje in de studio zitten en zo. En dat er misschien. Op mijn verjaardag, 10 juli, geven ze een concert in het Zuiderpark in Den Haag. Ze hebben bevestigd dat daar ook nieuw werk gespeeld gaat worden. Dus dan weten we op 10 juli...

0: Quebec. We hadden iemand hangen op 0909-1336, maar die hangt net op. Ja, als je nou blijft hangen, dan was je misschien in de uitzending gekomen. En voor iedereen die vandaag in de uitzending komt, geldt gratis bakkie breuk. Want we bestaan 200 afleveringen lang.
1: 100 lieben glazen globen.

0: toevallig de einddirecteur staat ook in de studio. Teun, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ben je het er eigenlijk mee eens dat we al de hele ochtend koffie weggeven aan iedereen die in de uitzending komt?
1: Ja hoor.
0: Oh, gelukkig.
1: Ik ben zelf ook gek op koffie.
0: Oh, dus, kijk aan.
1: Meer koffie is beter.
0: Nu mag ik leuk.
1: Lekker.
0: Heerlijk. Tijdloze tracks vandaag van haar. Kom je in de uitzending, dan ben je een bakkiebreuk. En nu middels antwoord geven op de vraag: welke twee tracks zitten er in de mashup? Dat noemen we Beukies Blend. Als je het antwoord weet zo, welke twee platen hierin verwerkt zitten, stuur het dan in via de gratis NPO Luisterapp om kans te maken op een bakkiebreuk. Nou, daar val jij dan net nog voor. Hallo, met wie? Met wie zei je? Je valt steeds weg bij je naam. Nog een keer. Henk!
2: Ja.
0: Ja, je valt nog steeds weg, maar goed, Henk. Koffiebonen, gemalen koffie of thee, zeg maar. Ik versta er echt geen zak van. Ik denk koffiebonen.
2: Ja.
0: Oké, blijf hangen, dan hopen we dat we zo meteen je adres kunnen verstaan. Voor nu, graag antwoord op de vraag: welke twee tracks zitten in deze mashup? Drop het via de NPO Luisterapp.

Laat maar weten via de gratis NPO-luisterapp. Maak kans op een bakkie breuk. Dus drop in de NPO-luisterapp welke twee tracks in deze mashup zitten. En win een bakkie breuk. Dan meteen in de bouw staat Magnetic. En eerst even de zomer op die radio.

0: Koffiebonen, gemalen koffie of thee?
1: Bonen.
0: Bonen. Komen jouw kant op, jongen. Yes. Dankjewel, hè. Hoi, hoi.
1: Hey, super. Dankjewel. Hoi, hoi.
0: En zo gaan we lekker door de hele ochtend. 200ste tijdloze tracks namelijk van

0: Utrecht. Eliana, goedemorgen.
1: Hey, nou, wat leuk.
0: Jij had hem even niet aanzien komen, begrijp ik.
1: Nee. Ik zat nog te denken, what are the chances?
0: Nou, best groot dus, zo zie je maar weer.
1: Oh, wat grappig.
0: Hey, heb je een lekkere dag?
1: Ik heb een heerlijke dag, Ivo, jij?
0: Ik ook,
1: voor jou,
0: ja.
1: Speciaal natuurlijk.
0: Ja, 200 keer tijdloze tracks, hè?
1: Ja, fantastisch. Gefeliciteerd.
0: Dankjewel. Vind je niet zuur dat je de eerste bent vandaag die wel iets moet doen voor de koffie?
1: Nou, eigenlijk niet, want ik zet hem net aan, Ivo.
0: Oh, oké. Okay. Oh, dan is het goed. Dan is het goed. Nou, kom maar snel door dan. Welke twee tracks staat in deze mashup, Eliana?
1: Domino van Jesse J. En Apple van Charlie XCX.
0: Dat is hartstikke goed. Hartstikke idee. En aan jou de keus. Wil je koffiebonen, gemalen koffie of thee in je bakkie breuk?
1: Koffiebonen.
0: Kakelverse boontjes komen jouw kant op. Ik wens je nog een zonnige dinsdag, Eliana.
1: Fantastisch, dankjewel.

0: nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
2: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
3: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
4: Kan het ook sneller?
3: Ondernemers pakken meteen door.
4: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
3: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
4: Sneller!
2: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
11: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
12: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
11: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
14: Hey jij daar!
15: Heb je ook zo zin in vakantie?
14: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
15: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
14: Prijsvrij vakanties.

0: Uit de potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Boek nu een reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
5: Rick, goedemorgen. Je mag het zeggen, koffiebonen, gemalen koffie of thee. De vraag is wat je wil hebben.
6: Koffiebonen, alsjeblieft.
5: Kom maar jouw kant op, jongen. Blijf hangen.
6: Toppie, dank u.
5: Eerst het nieuws van 11 uur. Martijn Middel, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen. Er zijn tientallen chatgroepen waar mannen stiekem naaktbeelden...

0: delen van hun partner. NOS op 3. De Vlaamse omroep VRT is erachter gekomen. Na een verhaal over zo'n chatgroep in Italië tipte een vrouwelijke kijker ze dat het ook in België gebeurt.
1: Zij kwam er 4 jaar geleden achter dat haar partner, waar ze op dat moment al 20 jaar mee samen was, eigenlijk al jarenlang stiekem naaktbeelden van haar maakte. Als ze in de douche staat, als ze zich omkleedt in de badkamer, als ze naakt slaapt. En hij deelde die foto's, meer dan 1200 foto's zelfs, met andere mannen op verschillende fora en in chatgroepen.
0: De VRT heeft zo'n 20 van die sites en chatgroepen ontdekt. Daarin zijn naast Belgen ook Amerikanen, Italianen en Nederlanders actief. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar oud en krijgt in de Friese gemeente Dantumadiel de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren. Naast wethouder is hij ook nog rechtenstudent in Groningen. Heringa zegt dat hij als wethouder jongeren meer wil betrekken bij de lokale politiek. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven om burgers te beschermen. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat dat ook de gevechten in Libanon moeten stoppen. En een camper die vorige week door een houten vlonderpad zakte in een natuurgebied in Drenthe, blijft daar voorlopig staan. Mensen keken donderdag raar op toen het gebeurd was.
2: Ik werd gebeld door een omstander, een recreant, die had gezien dat er een camper door onze fietsbrug is gezakt.
3: Oké, ik zie dus dat er een camper...
4: Dat is inderdaad een camper die door de brug is gezakt.
3: Juist.
5: Vervelend voor hun.
0: Ja, de bestuurder had waarschijnlijk de verkeerde afslag genomen. Het weghalen van de camper blijkt nu ingewikkeld. Doordat het om een kwetsbaar natuurgebied gaat, kunnen ze niet met zware machines werken. En ook zijn ze bang dat als ze het verkeerd doen, de camper kapot gaat en er diesel uitlekt. Een bergingsbedrijf gaat nu kijken hoe die camper weg moet, maar dat kan nog wel even duren. Het weer, het is inmiddels bijna overal boven de 20 graden. Het wordt een zonnige en warme dinsdagmiddag waar mannen stiekem naaktbeelden delen van hun partner. NOS op 3. De Vlaamse omroep VRT is erachter gekomen. Na een verhaal over zo'n chatgroep in Italië tipte een vrouwelijke kijker ze dat het ook in België gebeurt.
1: Zij kwam er 4 jaar geleden achter dat haar partner, waar ze op dat moment al 20 jaar mee samen was, eigenlijk al jarenlang stiekem naaktbeelden van haar maakte. Als ze in de douche staat, als ze zich omkleedt in de badkamer, als ze naakt slaapt. En hij deelde die foto's, meer dan 1200 foto's zelfs, met andere mannen op verschillende fora en in chatgroepen.
0: De VRT heeft zo'n 20 van die sites en chatgroepen ontdekt. Daarin zijn naast Belgen ook Amerikanen, Italianen en Nederlanders actief. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar oud en krijgt in de Friese gemeente Dantumadiel de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren. Naast wethouder is hij ook nog rechtenstudent in Groningen. Heringa zegt dat hij als wethouder jongeren meer wil betrekken bij de lokale politiek. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in

0: Naast wethouder is hij ook nog rechtenstudent in Groningen. Heringa zegt dat hij als wethouder jongeren meer wil betrekken bij de lokale politiek. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven om burgers te beschermen. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat dat ook de gevechten in Libanon moeten stoppen. En een camper die vorige week door een houten vlonderpad zakte in een natuurgebied in Drenthe, blijft daar voorlopig staan. Mensen keken donderdag raar op toen het gebeurd was.
1: Ik werd gebeld door een omstander, een recreant, die had gezien dat er een camper door onze fietsbrug is gezakt.
2: Oké, ik zie dus dat er een camper...
3: Dat is inderdaad een camper die door de brug is gezakt.
2: Juist.
4: Vervelend voor hun.
0: Ja, de bestuurder had waarschijnlijk de verkeerde afslag genomen. Het weghalen van de camper blijkt nu ingewikkeld. Doordat het om een kwetsbaar natuurgebied gaat, kunnen ze niet met zware machines werken. En ook zijn ze bang dat als ze het verkeerd doen, de camper kapot gaat en er diesel uitlekt. Een bergingsbedrijf gaat nu kijken hoe die camper weg moet, maar dat kan nog wel even duren. Het weer, het is inmiddels bijna overal boven de 20 graden. Het wordt een zonnige en warme dinsdagmiddag bij 27 tot 32 graden.
5: Dankjewel, Martijn. Yo. 3FM verkeer. Oh, wacht even, daar hangt weer iemand op de koffie hotline 0909-1336. 200ste tijdloze track van tijdloze tracks vandaag. Dus voor iedereen die in de uitzending komt, gratis koffie. Hallo, met wie?
6: Ivan.
5: Hey, ik versta je naam niet.
6: Ivan.
5: Ivar, koffiebonen, gemalen koffie of thee?
6: Koffiebonen, alsjeblieft.
5: Gaan we die jouw kant op sturen? Dankjewel voor meedoen. Eens even kijken, wie hebben we hier dan? Ja, daar gaan ze weer allemaal. Goedemorgen, met wie? Koffiebonen, gemalen koffie of thee?
6: Etion, bonen, alsjeblieft.
5: Boontjes, komen je kant op. Blijf hangen. En dan hebben we hier nog iemand. Hallo, met wie? Hallo, hallo.
7: Ja, Peter.
5: Peter, die weet het beter. Wil je koffiebonen, gemalen koffie of thee?
7: De koffiebonen, alsjeblieft.
5: Boontjes, komen jouw kant op. Blijf hangen.
7: Dankjewel. Yo.
5: Tegen van verkeer dan door de ANWB. Twee vertragingen in Nederland. De A4 Den Haag Amsterdam voor Roelevarensveen 10 minuten. En de A12 Arnhem-Olbehausen voor de Duitse grens. 12 minuten vertraging. Heel veel sterkte en een goede reis.
8: En zo meteen hoor je Ivo.
9: 3FM. Wil je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol? Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Autotaalglas zit echt overal.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
14: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
15: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
16: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
15: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
16: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
17: Tijd voor gesponsorde vacatures.
14: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
19: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
20: Fans van Zonnig Zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
21: Dat gaan we vieren.
20: Zo goedkoop, daar word je fan van.
21: Dat gaan we vieren.
20: Aldi.
19: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.

0: Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink, per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: 3FM.
5: Hallo NCRV.
4: Ivo van Breukelen.
6: En een goedemorgen tot 12 uur. Alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde in deze 200ste tijdloze tracks bij 3FM. Met corona.

0: Corona, the rhythm of the night, hoorde je in tijdloze tracks bij 3FM. Heel even snel kijken wie er hangt op...
1: The Coffee Hotline.
0: Goedemorgen, met wie spreek ik?
2: Met Camille, goedemorgen.
0: Camille, goedemorgen. Wil je koffiebonen, gemalen koffie of thee?
2: Ik wil jou eerst feliciteren met de 200ste uitzending en ik wil graag die koffiebonen dan.
0: Ah, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Koffiebonen komen jouw kant op. Fijne dag.
2: Goed zo, dankjewel.
1: Hoi. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie.
0: Heerlijk.
1: Wat knapt de mens daarvan op?
0: Zeg dat, ja, daar zijn ze weer hoor. Hallo met wie?
3: Bram, morgen.
0: Bram, koffiebonen, gemalen koffie of thee?
3: Ja, heerlijk, die boontjes mag.
0: Boontjes, kakelverse boontjes gaan we opsturen. Dankjewel, fijne dag.
3: Lekker.
0: Hoi, oh, weg was hij alweer. Nou, eentje, twee nog. Hallo, goedemorgen met wie?
4: Goedemorgen, mijn held, hallo.
0: 200 keer tijdloze tracks, dus iedereen die in de uitzending komt krijgt koffie. En wil jij bonen, gemalen koffie of thee?
4: Nou, liefst de boontjes.
0: Boontjes. Gaan we, ja, dankjewel. We komen je kant op, hoi hoi. Gas geven.
5: Hop, hop, gas erop. We zetten het in het vuur op zijn kop.
0: Ja, hop, hop, gas erop.
5: Ja, we gaan er tegenaan.
0: Ah, het is een dieseltje. Een echte gas geven komt zo met Another M54 Ultra. Talk to you. Komt eraan na Chef Special. Try again. In tijdloze tracks, nummer 200.
6: Looking down with your toes pressed to the edge.

Another en 54 Ultra, you're the talk to you in tijdloze tracks bij 3FM. Een hele goede morgen. Zometeen dan gooien wij weer een balletje op ons roulettewiel om erachter te komen in welke muzikale categorie jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. Dat zometeen in een nieuwe request roulette. Pedro komt eraan. Je hoort Stromae en hier is deze tijdloze classic van Genesis. Oeh.

0: Agatino Romero en Rafaela Carayorde. Pedro, Pedro, Pedro in tijdloze tracks bij 3FM. Ja, in de request roulette hadden we gisteren nog een Italiaans klappertje. De vraag is namelijk welke muzikale categorie het vandaag wordt. En in welke categorie jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. Daarvoor hebben wij elke dag een roulettewiel in de studio staan. We gooien een balletje op, die komt stil te liggen. En dan weten we meer. En dat is eigenlijk de uitleg in het kort. Je zou kunnen zeggen een bloemlezing van de uitleg. Invalgroepje, bent u zover?
1: Ik ben zover.
0: Dat is hartstikke mooi. Dan heb je hier weer, dat is wel even hartstikke mooi, de pauken van Rob Jansen. Wij zijn Rob tot in de lengte vandaag ontzettend dankbaar. Rob, dankjewel voor het leden van de pauken. Hier heb je ze. Take it away.
1: Oké, daar gaan we.
0: Ik hoor hem niet.
1: Jawel.
0: Ja, daar is hij. En gelukkig.
1: Oh, dit gaat nog wel even duren, ben ik bang.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dat geeft allemaal niks. Oh, ik hoor het, ja. Er komt geen eind aan, zo.
1: Bijna.
0: Ja,
1: het is geworden nummertje 21 hip-hop buitenland.
0: Oké, dat is een heerlijke categorie. 21 hip-hop buitenlands. Laat maar weten, wat wil je horen? Wil je gaan voor

0: Hallo Mans, goedemorgen.
1: Hi Ivo.
0: Hey jongen, alles lekker?
1: Ja, jij?
0: Ik mag niet klagen.
1: Gefeliciteerd met je 200ste aflevering.
0: Ja, dankjewel jongen, dankjewel, dankjewel. Ook voor jou dus een bakkie breuk. Koffiebonen, gemalen koffie of thee?
1: Doe maar gemalen alsjeblieft.
0: Gemalen koffie komt jouw kant op. En wat is jouw ultieme tijdloze track in de categorie hip-hop buitenlands?
1: Eminem, Like Toy Soldiers.

0: koffie of thee?
1: Bonen.
0: Bonen. Oké, blijf hangen. Komen kakelvissen bonen jouw kant op.
1: Oh.
0: Mart, goedemorgen.
2: Goedemorgen, van harte ja. Met de 200ste, Ivo.
0: Dankjewel. Ook jij bent in de uitzending nu. Wil je gemalen koffie, koffiebonen of thee?
2: Bonen, alsjeblieft.
0: Oké, blijf hangen voor je gegevens.
2: Ja, ga ik doen.
0: Zometeen hier de 3 over 12.
2: Ja, ik zei net al tegen jouw collega buiten de uitzending, ik zou het liefst dan bonen willen. Dus als ik moet, dan blijf hangen. Goed. Zometeen inderdaad de 3 over 12, de belangrijkste liedjes van vandaag. Daarin zit de man die naar Nederland komt vanavond en morgen. En een vrouw die een heel bijzonder eigen festival gaat organiseren. Oh. Ook zometeen.
0: Veel plezier zometeen met de lunch van 3FM, Mart Meijer. En nog een mooie dag.

0: Dit was een programma in de zendtijd voor...
1: Zometeen op 3FM. Maart. Met onder andere...

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
9: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
10: Dat gaan we vieren.
9: Zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Dat gaan we vieren.
9: Aldi.
12: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
13: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
14: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
13: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekuit, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Dat gaan we vieren.
9: Dus nu naar Aldi.
15: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
16: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
17: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
16: Nu bij Dirk, Nescafé ijskoffie. 89 cent, dat is een ijskoude aanbieding.
18: Heb jij ooit jouw zorgervaring ingezet om reizigers van een wildwaterbaan te laten gaan? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
19: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
18: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
19: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
20: 3FM. Heel goedemiddag. Binnen een paar minuten ben je weer op de hoogte van het belangrijkste muzieknieuws van vandaag. De 3 belangrijkste tracks komen er zo meteen aan. Eerst gaan we naar het nieuws van 12 uur. Krijg je van Stef Bandstra.
21: Goedemiddag. In België zijn minstens 20 websites in chatgroepen ontdekt... waar mannen stiekem naaktfoto's van hun partner deelden.
22: NOS op 3.
21: Dat heeft de Vlaamse omroep VRT ontdekt. De mannen maken beelden van hun vrouw die onder de douche staat of zich aan het aankleden is. En delen die vervolgens met andere mannen. In sommige gevallen is het al jaren aan de gang. Een van de slachtoffers zegt dat haar toenmalige echtgenoot zelfs mannen naar haar werk toestuurde, zodat ze haar in het echt konden bekijken.
0: Die foto's waren ook totaal niet anoniem. Mijn voornaam, mijn familienaam, gewicht, lengte, alles. En ja, dus ook waar dat ik werkte, waar het mannen mij konden zien. Dat vind ik heel belangrijk, dat er nog altijd. Dat er eigenlijk nog mannen zijn die komen waarvan dat ik altijd mij afvraag. Zij heb je ook een van die.
21: Ja, veel mannen zouden het ook zien als een wedstrijd. Ze worden namelijk populairder als er meer mannen opgewonden raken van stiekem foto's van hun vrouw. Ander nieuws dan. 5 leden van de Taliban zijn voor een bezoek in Brussel. De delegatie is uitgenodigd door de Europese Commissie om te praten over uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De commissie benadrukt dat het echt alleen maar technische gesprekken zijn, zegt onze correspondent Kiesja Hekster.
3: Die gesprekken worden dan gevoerd door ambtenaren. De gesprekken zijn ook niet in een EU-gebouw, maar waarschijnlijk in een hotel. Allemaal anders dus dan een normaal bezoek van een delegatie aan de EU. En dat is allemaal omdat de Europese Commissie probeert te voorkomen dat het erop lijkt dat ze door deze gesprekken de Taliban zouden erkennen.
21: Maar de EU wil dat niet, omdat de Taliban een terroristische organisatie is. En ondertussen zijn dijkinspecteurs in Delft druk bezig om in deze hitte te checken of de dijken niet te warm worden.
22: Want je dijk moet nat blijven. Als hij uitdroogt, dan wordt de grond compacter en dan scheurt hij uit elkaar. Want wat gebeurt er als deze dijk hier doorscheurt? Nou, je kan je voorstellen dat het achterland, dat ligt 3 meter lager, dat aardig vol zou stromen als hier de dijk doorbreekt.
21: Maar voorlopig ziet het er nog goed uit, hoor, daar. De rest van het weer, het is inmiddels boven de 20 graden overal. Het wordt een zonnige en warme dinsdagmiddag bij temperaturen van 27 tot 32 graden.

0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Scoor jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Scoor die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
7: Huh? Mart, wat ga je doen?
8: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
9: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: 3FM. Mark Meijer.
12: Welkom bij de 3 over 12. Dit is je dagelijkse lijst met de 3 belangrijkste liedjes van de dag. 15 jaar na de release van deze track is hij terug in de hitlijsten en de streamingcharts. Vanwege de grote trend die gaande is op TikTok. Op nummer 3, Katy Perry en The One That Got Away.

0: si el más borracho que bebe me ayuda.
1: Het is 3FM met op nummer 2 in de
2: 3 over 12.
1: Bad Bunny. Vanavond en morgenavond staat hij in de Gelre Dome in Arnhem met zijn... Daar komt hij aan. Debi Tirar Mas Fotos. Wereldtour. 2 keer helemaal uitverkocht. Je hoorde Bad Bunny met het gelijknamige liedje. Vaker afgekort op DTMF. Op nummer 2 in de 3 over 12 van 3FM. Dan groot nieuws gisteren over Olivia Rodrigo. Anderhalve week na de release van haar album heeft ze ook een eigen festival aangekondigd. Met alleen maar vrouwen op de line-up. En artiesten die eigen festivals aankondigen, dat is soms heel leuk. Soms zijn het gewoon mensen van een eigen platenlabel die ze een beetje proberen te pushen. Of dat moet van een baas of wat dan ook. Maar holy moly, Daisy Chainfields Festival gaat het heten. En niet de minste naam op de line-up. Chappell Roan staat er. Stevie Nicks, die kan je kennen als de zangeres van Fleetwood Mac. Cat's Eye komt. Doechii komt. En nog heel veel andere vrouwen gaan daar ook optreden. Het is op 29 augustus. Kaartje kopen kan je doen. Maar je moet er wel voor naar California afreizen. Om dit heugelijke nieuws staat Olivia vandaag bovenaan de 3 over 12. Met haar liedje dat deze week ook nog eens 3FM mega hit is. Op nummer 1 hoor je Stupid Song. 3.

Bovenaan de 3 over 12 van 3FM van vandaag hoorde je de mega-hit van Olivia Rodrigo. Die heet Stupid Song, want ze heeft haar eigen festival met alleen maar vrouwen op de line-up aangekondigd. Waaronder Stevie Nicks, waaronder Chappell Roan, waaronder Cat's Eye. Dat moet live worden. Haar mega-hit heet de Stupid Song. Olivia Rodrigo hoorde je bij 3FM. En

uurtje bij 3FM, waar je binnen een paar minuten Lil Nas X met Industry Baby hoort. Ja, en daarna gaan we het loket weer even openen. Mart Staaljournaal komt eraan. Op onregelmatige basis behandelen we dingen die opvallen in de taal. Als er ooit iets is waar jij iets over wil weten, of iets dat je hoort, je afvraagt of het klopt of waar het vandaan komt, ben je altijd welkom via de NPO Luister-app. Dit keer is mij eens opgevallen. Ja, voetballers en mensen die over voetbal praten hebben altijd de prachtigste uitdrukkingen. Eentje die nog niet bestond, een prachtige contaminatie van twee uitdrukkingen, gaan we zometeen toevoegen aan het gezamenlijke woordenboek. Eerst op 3FM is dit Gotcha.

0: 3FM. Je hoorde Lil Nas X en Jack Harlow en Industry Baby. Een heel goedemiddag. Het is 12:30 geweest op de dinsdag van 3FM. Mijn naam is Mart en de afgelopen weken ben ik een beetje aan het experimenteren met een duistere kant van mij blootgeven op de radio. Dat is mijn grote liefde voor de taal. Ik ben er veel om verguisd op de middelbare school. Mensen corrigeren op hun taalgebruik. Mensen vinden me een nerd. Mensen vinden me vervelend. Maar de afgelopen jaren zie ik steeds meer in hoe mooi het is dat de taal verandert. Dus ik ben gestopt met mensen corrigeren, met taalfouten verbeteren. Over het algemeen. En ik ben meer de schoonheid in gaan zien van de veranderende taal. Daarvoor heb ik in het leven geroepen.
1: Ze maken gewoon een vlieg van een olifant.
2: Alles pak je met zijdehandjes aan.
3: Ik heb niet meer behoefte om ergens mijn ei kwijt te leggen.
4: Ze hadden me echt met gevolgsnaren geraakt.
0: Mart's Taaljournaal. Als er iets gebeurt, als er vragen of opmerkingen zijn rondom de Nederlandse taal. We houden het voorlopig even bij Nederlands. Dan ben je welkom in Mart's Taaljournaal. Je mag als gastspreker aanschuiven. Maar als mij zelf iets opvalt, dan hoor ik het ook graag. Dan vertel ik het vooral graag. Ik hoor het ook graag, maar ik moet het toch uiteindelijk zelf vertellen. Inmiddels voorbijgekomen in het Taaljournaal onder andere de prachtige uitdrukking met open ogen tegen de muur lopen. Achteraf is het mooi scoren, vond ik ook prachtig. En we hebben weer een mooie nieuwe uitdrukking om aan het woordenboek toe te voegen. Die hoorde ik in de podcast die ik het allermeeste luister. En zeker deze weken. De NOS Voetbalpodcast. Maak je geen zorgen, verder heeft het niks met voetbal te maken als je dat niet interessant vindt. Maar ik luister veel naar de NOS Voetbalpodcast. Commentatoren en analisten van de NOS die dit WK iedere dag vertellen wat ze opvalt in voetbalwedstrijden. En daar hoorde ik een prachtige contaminatie van de presentator van die podcast. Zijn naam is Cherry Bone. Luister even.
5: Ja, ik vind het een beetje... hoe zeggen ze dat ook weer? Op kleine wonden zout leggen?
0: Ja. Op kleine wonden zout leggen. Vind ik zo. Het klinkt gewoon mooi. Je ziet ook meteen iets voor je, toch? Ik zie zo die Salt Bae, weet je wel, die vroeger viral ging. Die dan zo heel raar vanuit zijn hand zo die zoutkorrels liet vallen. Zo heel precies op een heel klein wondje dat zout leggen. Voor de duidelijkheid is een contaminatie van op alle slakken zout leggen. Wat betekent dat je heel moeilijk doet over niks. En zout in de wonden strooien. Wat betekent dat je iets wat al heel vervelend is, nog een keertje extra gaat benadrukken. Nou, ik hoef je misschien niet uit te leggen, op kleine wonden zout leggen bestaat niet. Maar ik dacht wel bij mezelf, wat zou het kunnen betekenen? Op kleine wonden zout leggen, bijvoorbeeld dat je iemand constant op alle kleine dingetjes pakt. Zelfs de allerkleinste fouten moet je even benoemen. Iemand per se pijn willen doen, hoeveel moeite dat je ook kost. Als je een heel klein wondje zout wil leggen, moet je heel goed je best doen om zout in die wond te wrijven. Een beetje zoals ik vroeger met de Nederlandse taal omging eigenlijk. Heel goed mijn best doen om iedereen op alle kleine dingetjes te pakken. Nou, ik dacht, misschien is het een leuke om tegen je managende baas te zeggen vandaag. Vind jij het nou nodig om op alle kleine wonden zout te leggen? Probeer hem eens uit.

0: alle kleine wonden zou te leggen. Kon je liever praten over muziek? Ga ik dat nu doen, Hans. Jorden Somber en Homewrecker.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Oké, praten over muziek dan. Toen ik de kaarten voor de tour van Bruno Mars in de verkoop zag gaan, toen dacht ik bij mezelf, prima, laat ik wel een andere. Ik ga in een jaar niet naar superveel shows. Ik vind het duur. Ik laat hem even schieten. Ik hoor later wel hoe het geweest was. Vet artiest, maar deze laat ik even voorbij gaan. En nu heb ik spijt, want ik heb gisteren wat beelden zitten kijken van de tour van Bruno Mars, The Romantic Tour. En daar zit echt alles in. Ongekend. Echt Michael Jackson-achtige dansmoves. Een achtergrondkoor met perfecte choreografie die ook nog loopzuiver zingen. Heerlijke lichtshow. Bruno is in topvorm. En bij dit liedje, ik kreeg de indruk dat het een beetje aan het einde van de setlist zit, maar dat weet ik niet zeker. Heel veel vet vuurwerk. Echt een feestje om naar te kijken. Het is het nieuwste liedje van Bruno Mars. Hij is hier bij 3 en hij heet On My Soul.

0: 3FM met de Kings of Leon en You Somebody. Vandaag 30 graden. Het loopt tot en met vrijdag op richting 37. Dus toen dacht ik, ik haal eventjes weer iets uit de kast. Een jaartje geleden, toen het ook zo bloedheet was als nu, sprak ik een expert over hoeveel je nou eigenlijk gedaan krijgt op het moment dat je nou in deze bloedhitte moet werken.
1: Zeg maar, het bloed gaat veel naar de huid en je hart moet harder werken. Er gaat wat minder bloed naar je hersenen. En dat maakt ook dat je wat minder geconcentreerd bent, minder gefocust bent. Dus het is een combinatie van factoren waardoor je eigenlijk dat je toch iets minder energiek en iets minder gefocust en geconcentreerd kunt werken.
0: Nou, geef deze

0: Girls No More, Harry Styles, hoorde je bij 3FM binnen een paar minuten. Maak jij kans op iets wat, wat voortaan, moet goed zeggen, iedere werkdag een klein beetje leuker gaat maken. Misschien wel een groot beetje.
1: Zometeen op 3FM.

Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met, het beste matras van Nederland.

0: mee verwarmen en genieten maar.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: Oranje fans opgelet.

0: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
1: Kan het ook sneller?
0: Ondernemers pakken meteen door...
1: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
0: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
1: Sneller!
2: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Numbers. De complete oplossing voor HR en salaris.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: 3FM. Van Will Smith, zometeen hier op 3FM. En we gaan een spelletje doen. Kan je mooie prijzen mee winnen. 1 uur, het nieuws met Stef Bandstra.
10: Hey Bart, goedemiddag. Ik heb weer hitte nieuws.
11: NOS op 3.
10: Want het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is uitgebreid naar 6 provincies. Dat betekent dat mensen die pech krijgen met een auto nu zo snel mogelijk naar een tankstation of een parkeerplaats worden toegebracht. Want op het asfalt kan de temperatuur flink oplopen. Rond 12 uur vanmiddag, een uurtje terug, was het hier en daar al 35 graden op de snelweg. En het protocol gold al in Limburg en Noord-Brabant. Er zijn nu Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bijgekomen. Door naar de Tweede Kamer, want daar komt vandaag een enorme lading post aan. Het gaat om een actie van Kerkasiel Kampen, die zou aandacht wil vragen voor meer dan 400 kinderen die hier in Nederland zijn geworteld, maar nog geen verblijfsvergunning hebben. Bijna 60 postzakken worden vandaag in Den Haag bezorgd, zegt de initiatiefnemer bij Hart van Nederland.
12: In totaal zijn het 120.000 kaarten. Ik kwam een tekst tegen van een mevrouw, denk van 96 jaar, die de oorlog heeft meegemaakt. En die daarin schrijft, ik ben er met de 96 en we hebben gezegd van dit nooit meer, dat we mensen uitzetten. Dus laat alsjeblieft die kinderen hier blijven. Ja, dat zijn natuurlijk hele bijzondere kaarten. Ja,
10: het plan was om die brieven per postkoets met paarden naar Den Haag toe te brengen. Maar door de hitte is besloten om ze nu in een oud Volkswagenbusje te vervoeren. En voor wie de hitte al flink zat is, in Amsterdam kun je nu in een soort van diepvrieskamer stappen. Ja, voor zo'n €29 kom je terecht in een ruimte waar het min 114 is. En daar mag je dan maximaal 3 minuten in blijven. Deze verslaggever van NH Nieuws moest nodig afkoelen, maar zijn apparatuur moest wel even buiten blijven.
13: Ik moet in ieder geval, ik heb nu slofjes aan en ik heb sokken aan. Ik moet ook handschoenen aan, want de puntjes van je lichaam...
14: Ja, die moet je natuurlijk beschermen. Je oren en je krijgt ook een mondkapje op.
13: Ja, precies. Ja. Bril af.
14: Bril af,
10: ja. Nou, de reporter hield het een minuut vol in dat freeze lab en kwam met witte wimpers en wenkbrauwen weer naar buiten.
14: En hoe gaat het?
13: Oh, wat is dat koud. Ik heb gewoon ijs om mijn armen.
10: Nog weer voor je. Nou, dat is geen verrassing meer inderdaad. Overal zonnig en droog, heet wel te verstaan. 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
9: Dan 3 van verkeer van de ANWB. Je hebt het net al bij Stef gehoord. Doe voorzichtig alsjeblieft als je de weg op gaat. Neem wat water mee. Ik zou wel willen zeggen een ijsje, maar daar heb je dan halverwege je route niks meer van over. Op de volgende plek in Nederland staat het op dit moment vast. Allereerst op de A2 tussen Maastricht en Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp is een ongeluk gebeurd. Rechte rijstrook is dicht. Je verliest daar 10 minuten. De A28 tussen Amersfoort en Zwolle. Bij knooppunt Hattemerbroek ook een ongeluk. 1 rijstrook minder en 10 minuten. En dan nog de A50 tussen Arnhem en Oost, dat is wel best wel een lange file voor knooppunt Valburg. Daar staat een vrachtwagen met pech, daardoor is de rechte rijstrook dicht. Heb je op dit moment een half uur vertraging.
15: 3FM.
16: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
17: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
19: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
20: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
19: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
21: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
22: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
23: 3FM. Mark Meijer.
9: En zo is die werkdag alweer doormidden. Gewoon 1 uur geweest. Gaan we rustig richting het einde van die werkdag. Hopelijk in de airco en met de muziek van 3FM. Nieuwste muziek van Isabel van Gelder. I Don't Wanna Fall In Love Again. En ook zeker...

0: ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen, al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
2: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
4: Eerder stoppen met

0: showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarden.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
3: 3FM. Mark Meijer.
4: En zo is die werkdag alweer doormidden. Gewoon 1 uur geweest. Gaan we rustig richting het einde van die werkdag. Hopelijk in de airco en met de muziek van 3FM. Nieuwste muziek van Isabel.

0: want hij komt al met de naam en dan weet je hoe die heet. Dat is ook super cute. Het enige dat je hoeft te doen is even goed luisteren. Want jij hoort zometeen de stem van een bekende Nederlander en allemaal achtergrondgeluiden van een bepaalde werkplek. Alleen, die bekende Nederlander, die kennen we helemaal niet van die werkplek. Dat komt omdat ik dat in mijn fantasiewereld in mijn hoofd heb laten ontstaan. Omdat ik het leuk zou vinden om te zien hoe deze BN'er zich zou redden in deze baan. Nou, zien kan niet, horen kan wel. Dus de vraag is, van wie is deze stem en op basis van de achtergrondgeluiden? Welke nieuwe baan heb ik deze BN'er gegeven?
1: Ja, het gaat ook om het voetballen. Dus dit weekend als ze gaan voetballen, dan moeten ze sowieso door zijn. En dan komen ze in de volgende koel. Dan ligt er ook nog aan. Moet ik naar Mexico? De 29e of de 30e naar Amerika. Dus het hangt echt van de voetballers nu af. Daarom zeg ik, ik hoop dat Koeman tegen ze zegt, joh, kom, dus doe je best.
0: Oké. Ik ben zeer benieuwd. Ik ben trots op je als je dit weet. Dus waag je gokje of geef gewoon het goede antwoord als je het zeker weet. Via de NPO Luister-app, dan kan je een gratis berichtje sturen. Wie was deze BN'er en welke nieuwe baan heb ik diegene gegeven op basis van de achtergrondgeluiden? Het juiste antwoord is een kantoorplant waard. Nieuw talent op 3FM, Isabel van Gelder. I don't wanna fall in love again, nu.

0: Goedemiddag, ik ga jou een geheimpje vertellen.
1: Oh.
0: Wist je dat als jij bij ons aan de telefoon hangt en we lekker muziek aan het draaien zijn, dat wij stiekem kunnen horen hoe ontzettend lekker jij aan het meezingen bent? Jij bent gewoon een vrolijkert. En dat vind ik heel knap, want jij staat buiten te werken op een steiger. Dat is toch niet vol te houden, gozer?
1: Ja, ik sta nog in de schaduw, dus het zonnetje kon net om het huis heen. Dus dat is wel goed te doen, hoor.
0: Je bent de aannemer, jij staat nu buiten te schilderen. Ik vroeg me eigenlijk twee losse dingen af. Eén, heeft de warmte en de zon nog invloed op schilderwerk? Zeg maar, ja, dat is eigenlijk mijn vraagpunt.
1: Ja, ik moet vooral gewoon de tijd stoppen, want zometeen komt de zon erop en dan droogt het veel te snel. Dus,
0: dat is het. Oké, interessant. Ja. En vraag twee, jij bent natuurlijk aannemer en dan is het af en toe wel lekker om dingen zelf te doen, want dat scheelt je gewoon iets in de kosten. Maar heb je dan toch niet vandaag gedacht, weet je wat, ik huur toch even iemand anders in en ik ga lekker met mijn voeten in een zwembadje zitten?
1: Nou ja, het is een lichte gedachte geweest, maar ik vond het zelf wel leuk om te doen. Dus,
0: Oké, het had niet alleen met die eindafrekening te maken. Goed om te weten. Je kunt een 3FM kantoorplantje winnen als je meedoet aan BN'er met een baan. Nou, dat doe jij. Ik ga nog even één keertje de opgave laten horen. De vraag is dan dus welke BN'er je hier hoort en welke nieuwe baan ik diegene gegeven heb. En dat klonk juist zo.
2: Ja, het gaat ook om de voetballers. En dit weekend als ze gaan voetballen, dan moeten ze sowieso door zijn. En dan komen ze in de volgende pool. Dan ligt er ook nog aan. Moet ik naar Mexico? De 29e of de 30e naar Amerika? Dus...
0: Nou, zeg het maar. Wie heb je hier gehoord en welke nieuwe baan heeft zij gekregen?
1: Ik denk dat dit Orgel Joker was met als baan badjuffrouw.
0: Ja, die badjuffrouw, dat was wel te horen. We gaan nog eventjes naar die stem luisteren.
2: Daarom zeg ik, ik hoop dat Koeman tegen ze zegt, joh, Orgel Joker komt, dus doe je best.
0: Dat was inderdaad Orgel Joker. Zo vaak heb ik er nog niet horen babbelen eigenlijk, Orgel Joker. Fijne stem heeft ze.
1: Ja, het is best gelukt.
0: Ja, jij had het goed herkend en dat betekent dat de 3FM kantoorplant naar jou toe komt. Heb jij een kantoor als aannemer of werk je vanuit huis?
1: Ik werk vanuit huis, dus hij komt bij mij op tafel te staan.
0: Nou, dat is hartstikke gezellig. Dat gaat ze leuk vinden. Ze heet Cornelia. Ze komt naar je toe.
1: Cornelia, leuk. Dankjewel.
0: Sterkte vandaag en geniet van zometeen hopelijk ergens nog een beetje in de schaduw kunnen zitten.
1: Ja.

3FM met het nieuwste van Bente. Die heet 321. Hey, ik heb een busje. En er zitten niet echt ramen in of zo. Maar je mag wel achterin zitten als je wil. Dan gaan we lekker samen naar muziek luisteren. Ik denk dat Stranger Danger in jouw hoofd nu zegt... ik weet niet wat deze gozer van me wil, maar ik zet hem even op Sky Radio of zo. Maar dit is een beetje wat ik voor me zie als ik kijk naar een post van Charlie XCX op Instagram. Die heeft een soort side-account waar ze allemaal vage dingen post. En ze heeft een post geplaatst met als caption... Get in, angels, we're going on tour. Dus kom, gezellig met me mee op tour. Maar de foto die erbij staat is haar van binnen. En als mijn ouders dan vroeger, of ja, eigenlijk vooral klasgenootjes... dan vertelden over dat er een kinderlokker in de buurt was... dan zag ik echt precies dit voor me. In van dat doodeng, roestig busje waar niks in zit, geen ramen, helemaal niks. Maar ik moet toch zeggen, kijk, als een meneer in een lange jas mij een suikerspin belooft... dan denk ik niet dat ik daarin ga, daar ben ik oud genoeg voor. Maar als Charlie XCX voor me staat en zegt... hey, kom je even in mijn busje muziek luisteren? Maakt niet uit, doe met me wat je wil als ik jouw nieuwe album alvast mag horen. Daar ben ik hartstikke bij. Je hoort Charlie XCX nu op 3FM samen met Icon.

altijd de neiging om, als ik dit liedje dan meezing, om het ook helemaal met zo'n Noorse K uit te spreken. Dan doen ze... Hold me close, magnetic. Maar dat zo zin is helemaal niet. Ze zingen keurig Engels. De Bouwzaam, Magnetic, hoorde je bij 3FM. Ik vertelde gisteren nog dat deze mannen naar Nederland komen. Toen zei ik, ja, 21 oktober is nog wel een beetje ver weg. Ik registreerde vandaag pas dat dat natuurlijk dag 1 van ADE is. Dan staan ze in parallel in Amsterdam om ADE af te trappen. Amsterdam Dance Event. Veel plezier als je van plan was daar naartoe te gaan. Lijkt me de perfecte aftrap. Oh, en nu zo'n fijn liedje voor je, waar je niet te veel op hoeft te concentreren in de warmte, waar je heerlijk naar kan luisteren en waar een paar vakartiesten aan meegewerkt hebben. Op de achtergrondzang. Je zou het niet weten als ik het niet zou zeggen, maar nu ik het ga zeggen, ga je het ook horen. Zometeen op de achtergrondzang zit Beyoncé. Die heeft gezegd, ik hoef niet op de credits, helemaal niks. Ik wil gewoon lekker een stukje meezingen. De producer van het liedje die bijna alle instrumenten heeft ingespeeld, die je hier dus gaat horen, dat is Pharrell. En de man die daadwerkelijk met alle eer mag strijken is Frank Ocean. En op zich al terecht. Wat een legend. Pink and White is hier nu bij 3.

0: ongeveer ieder amateurkoor in de wereld uitgevoerd met wisselend succes. Niks zal ooit zo goed worden als het origineel. Misschien wel dé definitie van een tijdloze track. Misschien wel dé meest tijdloze track ooit. Toto op 3FM, je hoorde Effort.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Weinig overeenkomsten met de volgende artiest. Behalve Africa heeft de Zuid-Afrikaanse roots... heeft daar een soort ongelooflijke, weet niet, muzikale oprechtheid aan overgehouden. Puur en zonder concessies, heel bijzonder om te horen. We kennen Joshua Peter, ons 3FM talent inmiddels... van een aantal liedjes die van, zeg maar, in het genre pop-rock... wat meer aan de popzijde zitten. Hij heeft nu een nieuw liedje, dat zit overduidelijk meer aan de rockzijde. Denk een beetje richting... Nou, bijvoorbeeld de pittigere liedjes van Imagine Dragons. We horen hem echt eventjes op een heel andere manier... maar ik ben heel erg onder de indruk van het nieuwste liedje van Joshua Peter. Hij is 3FM Talent en het nieuwe liedje heet Inside My Mind.

0: Ik weet één ding zeker, ik heb allemaal dingen te doen en allemaal meetings en zo meteen, maar ik ga stiekem de hele tijd één oortje inhouden met de radio aan. Want het playlistje van Sophie is om je vingers weer af te likken zo.
1: Zometeen op 3FM. Sophie. Met onder andere deze.

0: ontdekte Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Scoor jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Scoor die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
3: Oh, wat een goal!
4: Goal?
5: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
7: Huh? Mart, wat ga je doen?
8: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
9: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
9: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
11: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
13: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
16: Domino's. Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
17: 3FM. Goedemiddag en happy dinsdag met zometeen even een wegdroommomentje tijdens Ben Howard en Keep Your Head Up. Eerst het nieuws van exact 2 uur. Stef Banstra, een hele goede middag.
18: Hey Sofie, goedemiddag. Het is 30 graden buiten, maar we moeten toch even over schaatsen hebben.
17: NOS op 3.
18: Ja, waarom? Hoor je zo meteen. Ik praat je eerst bij over de hitte in ons land. Want gemeentes nemen nu ook maatregelen. Zo kun je in Amsterdam nu op 12 plekken verkoeling zoeken. Zoals in een theater of een kerk, zegt de GGD.
19: We hebben inderdaad die locaties benaderd van... de buurt wil heel graag bij jou verkoeling vinden. Zou je extra maatregelen willen nemen bij zo'n hittegolf... zoals water neerzetten, stoelen, zodat mensen echt even kunnen uitrusten. En ik hoop inderdaad dat mensen hier gebruik van gaan maken.
18: Het gaat al een proef van de gemeente... die nu hoopt dat meer organisaties mee willen doen. Op zeker 20 websites en chatgroepen worden stiekem gemaakte naaktfoto's van vrouwen gedeeld. Die beelden wordt door hun vriend of partner gemaakt tijdens het omkleden of het douchen, ontdekte de VRT. Mannen zouden onderling afspreken om bij die beelden uit te wisselen. En daar zitten ook Nederlanders bij.
4: Ja, we zien dat die groepen en fora, dat die wel echt een internationaal gegeven zijn. Dus we zien daar Belgen, maar we zien ook Nederlanders, Amerikanen, Italianen. Soms zie je dat mensen van dezelfde nationaliteit in kleinere chatgroepen verder zullen praten. Maar in het algemeen zijn die groepen wel heel internationaal. En kunnen we wel zeggen dat het een wereldwijd fenomeen is.
18: De VRT sprak onder andere een slachtoffer die er na 20 jaar huwelijk achterkwam dat haar man meer dan 1000 stiekem gemaakte foto's van haar had gedeeld. En dan moeten we het toch nog eventjes hebben over de winterspelen. Beetje gek, ik weet het, met deze temperaturen. Maar de kans is steeds groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Want het Internationaal Olympisch Comité heeft die locatie nu goedgekeurd. En nu gaat het Franse organisatiecomité zich er nog over buigen. De winterspelen zijn in 2030 in de Franse Alpen. Maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. En daarom wordt er nu uitgeweken naar Tialf. Dat volgens commentator Jan Kees van der Kun wel zo'n 800 kilometer verderop ligt.
20: Dan krijg je toch een apart schaatstoernooi, terwijl de rest van de Spelen een eigen feestje heeft in die Franse Alpen en de ijsonderdelen in Lyon, toch ook een beetje buiten de Alpen, maar dat is nog te rijden. Dat is het jammere, maar het zou prachtig zijn als dan weer eens Olympische wedstrijden gaan plaatsvinden in Nederland. Dat was voor het laatst bij de zomerspelen van 1928, dus dat is ruim 100 jaar geleden dan.
18: Ja, het Franse comité gaat er volgende week maandag verder over vergaderen. We hebben nog weer voor je nou, dus geen verrassing, hè? Overal zonnig en droog, ook wel heet genoemd. 25 graden in het noorden nu tot 32 in het zuiden. Ja, morgen hetzelfde recept, Sophie, dan nog ietsjes warmer dan vandaag.
17: Ik wilde zeggen lekker, maar ik weet het gewoon even niet. Maar toch bedankt in ieder geval, Stef. De ANWB verkeersinformatie, er staat file op de A50 Arnhem richting Os. Bij knooppunt Grijsoord, 10 minuten.
21: 3FM.
22: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
23: Sorry, maar het is WK!
24: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
25: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
26: Morgen eert Domino's die verrekte lekke bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
27: Domino's. Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Ik krijg plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
28: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
29: Wie, ik?
28: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
29: Echt waar?
28: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
29: Dat is stoer van mij.
28: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
29: Woehoe!
28: Op sunweb.nl.
30: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
31: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena, 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/theweeknd.
32: Heb jij ooit jouw sportiviteit ingezet om 12 surfers op koers te houden? Word teamleider bij buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
33: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund, make money smile.
0: Word teamleider bij Buitenhof Reizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
33: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
1: Sophie Hielkema.
17: Een hele goede middag. Ja, ik wil je schaamteloos gebruiken zometeen. Ik heb je advies nodig. Iets met een feestje en voor 18 mensen eten maken. Ik kan het goed gebruiken. Eerst nog Ben Hauer bij 3.

0: dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/TheWeeknd.
2: Heb jij ooit jouw sportiviteit ingezet om 12 surfers op koers te houden? Word teamleider bij buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
3: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund.

airco in een camper. Het levert in ieder geval heerlijke radio op. Maar goed, zover is het nog niet. Eerst een klein stukje zelfoverschatting. Ik vier dus ieder jaar mijn verjaardag. In mijn achtertuin. Nou, aanstaande zaterdag is het zover. Dan is het 31, 32 graden. Dus nou, dat kan perfect. Alleen in al mijn enthousiasme heb ik tegen iedereen, vrienden en familie, gezegd dat ze vanaf 4 uur welkom zijn. Met de verwachting, een kwart gaat sowieso afzeggen. Want dat gebeurt altijd, toch? Maar goed, warempel, uitzonderlijk genoeg, iedereen kan. Dat betekent dat ik voor 18 mensen eten mag gaan verzorgen. Nou, ik dacht aan een soort van buffet. Ik zag het helemaal voor me. Lekkere pastasalade, stukjes watermeloen, van die cocktails erbij en zo'n grote limonadetap met ijs erin. Ik heb al 43 recepten bekeken vanochtend. Het ding is alleen, ik moet het ook zelf gaan regelen. Dus je begrijpt, zo'n hocus-focus-mix, die heb ik niet alleen voor jou bedacht. Je persoonlijke koploper in chaos is weer aanwezig, want ik kan er zelf ook heel erg goed gebruiken. Nou, mocht je nog recepten voor me hebben voor 18 man, niet te moeilijk. Help me uit de brand en meld je even een NPO Luister-app. En anders wordt het een maandsalaris uitgeven aan de frietkraam. Ja, ik heb het ervoor over. Voor nu ga ik je niet langer lastigvallen met mijn chaos, maar wel met de meeste muziek van Nederland. Nothing but thieves, hoor je nu. Dit is Evolution.

Magic inderdaad. Nou goed, als je airco hebt. Ik sla even een kruisje voor iedereen die alleen zo'n warme ventilatiestromende auto heeft. Ja, ik weet hoe het is. Om dan ook met een extra shirt achterin je auto te hebben. Omdat je anders dan doordrenkt in het zweet in die ene meeting moet. Ik denk aan jou dat je dat maar even weet. Ik heb straks om die zomer vol te omarmen een zomertrack voor je. Nou, ik was sceptisch, jij misschien ook. Totdat je voelt dat je hele lijf automatisch meebeweegt als je hem hoort. Nou, dan weet je, je bent de Sjaak, want je gaat er lekker op. Het is de nieuwste Frenna op de playlist. Ook de Freak komt er nog aan. Maar eerst even zwoel deze warmte met Artemis.

Ali, Ronnie Flex en Frenna, die namen superstar van Jamilia, die Zero's hit, die ken je wel. En die maakten er een eigen versie van, met succes. Net als die Bibi Rexha met die sample van Fetus erin. Het is even wennen in het begin, maar daarna wil je niks anders meer. Populair die je net hoorde. Xavier die gaat er ook heel lekker op. Laat je weten in de NPO Luister-app. Oef, ik ga hier zo lekker op Thanks So voor draaien. Geen enkel probleem. Hey, zometeen een mega hit. Er zit geen stof op. Hij is 2 jaar oud. Maar als je net zo vergeetachtig bent als ik, dan is het alsnog even graven in je geheugen, zo nu en dan. Mijn naam is Sophie en ik ben dol op sentiment. En ik weet dat jij dat ook hebt als ik de NPO Luister-app mag geloven. En het leuke is, we kunnen samen iedere dag hier op de radio wegzwijmelen bij al het leuks dat er ooit voorbij is gekomen op 3FM in de categorie Mega Hits. Gisteren hadden we de Thang Song, vorige week de Macarena op de radio. Echt alles komt voorbij. En ook vandaag hoor je weer een parel voorbij komen. Maar hoe scherp ben jij op de dinsdag? Dat ga ik even testen, want ik heb er een paar seconden uitgeknipt. En aan jou de vraag, welke hoor je hier? Ben je er klaar voor? Komt-ie aan. Zoek de artiest en de titel. De artiest en de titel van de Megahit Memory van vandaag. Ik ben heel erg benieuwd of je hem weet te raden. Jezelf bewijzen mag je doen in de

maar mee. Ik neem je mee. 2 jaar terug. Coachella, dat supergrote Amerikaanse muziekfestival. Je zag daar een dame met een petje op, achterstevoren. Heel erg aangeschoten, heel tipsy, een beetje rebels. Een grote superster die dacht, nou, fuck it, ik ga het gewoon laten horen. Nou, beelden ging het internet over. Een heel klein clubje met mensen stonden daar omheen. Overduidelijk een afterparty waar het er lekker aan toe ging met de cocktails. En wat deed zij? Aan het kleine publiek alvast haar nieuwe liedje laten horen. Nou, toen die eerste tonen klonken, mensen begonnen te gillen op dat filmpje en te joelen. Want die tekst die gaf iets weg wat we toen nog niet wisten. Billie Eilish, die ook op vrouwen valt. Nou, wat mannen voorbij te hebben zien komen op de rode loper met haar. Daar zing ze in dit liedje over, nou, hele spannende dingen doen met de vrouw. En ze zei daar op Coachella op die afterparty, ja, dan weet je het maar, dit is mijn boodschap, doe ermee wat je wil. Een nieuwe fase in haar carrière brak ook aan. Ze werd wat losser, ze ging daarna in zee met Charlie XCX. Die guest die was ook heel spicy en dat smaakte naar meer. In ieder geval een stempel op dat liedje. Wij bij 3FM wilden deze zeker niet aan ons voorbij laten gaan. En daarom ook te horen in Megahit Memories. Nou, ik heb het heel lastig gemaakt, zie ik, met die 1 seconde. Dus groot applaus voor Siree. De Megahit Memory als enige wist te raden. Nou, ik vind het echt super knap. Het gaat inderdaad over Billie Eilish. De Megahit Memory is lunch.

And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And

0: gewoon niet. Dat je zoveel soul in je stem kan hebben en dan uit 2005 komt. 20 jaar oud, Sienna Spyro.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Sophie.
1: Met

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle

0: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
1: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
2: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
1: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
3: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
4: Kan het ook sneller?
3: Ondernemers pakken meteen door...
4: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
3: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
4: Sneller!
5: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh! Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
6: Autotaalglas zit echt overal.
7: Opgelost. Autotaalglas.
5: Numbers. De complete oplossing voor HR en salaris.
8: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
9: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
10: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Morgen eert Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
12: Domino's.
13: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
14: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
15: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
16: Rook?
15: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
16: Nee, rook uit de meterkast.
14: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
15: Zo, koffie?
14: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
17: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/theweeknd.
17: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
20: 3FM.
21: Ja, goedemiddag en welkom bij de show met straks een heerlijke nieuwe Hocus Focus mix en ook de nieuwste van Tove Lo en Stromae. Eerste nieuws van 1 voor 3, Stef Banstra. Een hele goede middag.
22: Goedemiddag. De lucht kan er de komende dagen wel eens een beetje viezig uit gaan zien.
23: NOS op 3.
22: Want het RIVM waarschuwt voor smog. In het midden en zuiden van het land is de luchtkwaliteit morgen en donderdag slecht. Ja, omdat het weinig waait, hoopt de luchtvervuiling op. En vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen daar last van krijgen. Morgen is volgens het RIVM de smog het ergst. Smog moet zeggen het ergst in delen van Flevoland, Utrecht en Brabant. En donderdag heeft vooral de hele zuidelijke helft van Nederland er last van. Ouders van hele zieke en gehandicapte kinderen stonden vanochtend voor de rechter. Ze willen voorkomen dat 2 villa's met gespecialiseerde zorg hun deuren binnenkort sluiten. Ze willen dat de eigenaar Villa Expert Care de zorg blijft aanbieden, zolang er nog geen alternatief is. Ze eisen dan ook dat de inspectie ingrijpt en daar zit wel haast bij, zegt onze verslaggever Mark Hamer.
24: Het was een zitting bij de kortgedingrechter met een spoedeisend karakter, want ze moeten binnenkort sluiten. Dat is al 1 juli, dat is volgende week woensdag. Maar de rechter in kort geding komt pas 2 juli met een uitspraak. De ouders en de advocaat die ik net sprak zijn bang dat het eigenlijk te laat is.
22: Ja, dus zitten de ouders nu nog met veel vragen en onzekerheden.
24: Ze waren eigenlijk in verbazing, bleven ze achter. Van ja, want ze willen inloggen op het rooster, kijken wie gaan mijn kinderen vanaf volgende week woensdag behandelen. Ja, en die roosters zijn vooralsnog leeg.
22: En volgende week donderdag is dus de uitspraak. Dan nog een oproep aan kateigenaren in Amsterdam. Steriliseren kun je leren, zeggen de dierenasiels daar. Want het aantal zwerfkatten in die stad is superhoog en de opvangen zitten allemaal overvol. Zelfs zo vol dat ook de kantoren van die asiels nu worden ingericht om de dieren op te kunnen vangen. Ja, het kan zo echt niet langer, zegt deze opvangmedewerker.
0: Ja, je denkt heel snel van, nou, eindelijk, we hebben wat katten verplaatst naar de kennels. Het is achter weer een beetje leeg. Kom de volgende dag binnen, zit weer bomvol. Heel soms voelt het een beetje als dweilen met de kraan open, weet je wel. Dus je doet wat je kan doen, maar soms is het wel een beetje te veel. Ja.
1: Dus we zijn dringend op zoek naar zowel vrijwilligers die ons komen helpen als pleeggezinnen die katten kunnen opvangen. Ja.
22: Heb ik nog weer voor je. Nou, na een hete dag volgt ook een hete avond. Komende nacht daalt de temperatuur tot een graad of 14 in het noordoosten, tot een graad of 24 in de grotere steden. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag.

0: Gorkum bij Nieuwedijk. 10 minuten. 3FM.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Morgen eert Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
7: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: It's gonna be amazing. It's gonna be huge. It's gonna be orange. Today from 4 p.m.
10: Barend en Banner
9: in the USA. 3FM. Sophie Hielkema.
11: Kan je wel wat extra energie gebruiken? Dat komt goed uit, want na 4:30 hoor je uiteraard weer een nieuwe Hocus Pocus mix. Raspa en Clooney komen er ook aan, maar eerst nog Bruno Mars.

van artiesten die een liedje samen hebben en daarmee dan gaan optreden. En die dan heel close zijn tijdens dat live moment. Nou, onder andere Shakira en Burna Boy die zaten daartussen met de WK-song die ze voor de eerste wedstrijd zongen 2 weken geleden. Dat was wel grappig, toen vergat Burna Boy overduidelijk mee te zingen met de band. Waarschijnlijk omdat Shakira wel heel sexy naast hem stond te dansen. Nou goed, ik snap dat je daarvan afgeleid raakte. Het is hem vergeven. Maar er is nog zo'n duo. Sterker nog, het is heel lang een setje geweest. Ik vind ze ook heel cute samen. Maar het was nog niet bekend toen ze voor het eerst deze samen gingen zingen, die ik nu voor je ga draaien. Het was op de AMA's, de American Music Awards. En dat liedje dat eindigde dan met die twee die dan heel dicht bij elkaar stonden. Ze werden super close, gingen dan heel romantisch samen door één microfoon zingen. Nou goed, ik ga je de details allemaal besparen. Het is al

0: fantastisch doet op de grote dancefestivals. Zoals Tomorrowland en Ultra Sweet Dreams van Eurythmics.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: En wat mij betreft ook wat op de grote festivals terug mag komen, zijn de volgende namen: Stromae en Tovlo. Mijn absolute favoriete liedje van het moment hebben ze gemaakt, met de titel Des Fleurs. Ik draai hem al een tijdje, maar omdat de songtekst deels in het Frans is, weet ik zeker dat ik niet de enige ben die de betekenis van het liedje nog niet helemaal kende. Des Fleurs kwam ik nog wel uit, dat gaat vast over bloemen, maar blijkbaar geeft die titel nou een iets romantischer beeld dan in het liedje daadwerkelijk bezongen wordt. Stromae die zegt, ik ben gewoon een man, het gaat niet per se om gevoelens. Het gaat over lust, het gaat over verlangen en een kortstondige liefde. En echt niet over heel veel diepgang. Nou, dat is een interessante quote. Des Fleurs dus, nieuw liedje.

wel bezig met je financiën? Of ben je de paklijst voor Down the Rabbit Hole aan het bedenken? Ben je het ene muurtje aan het sausen? Als je echt een lucky bastard bent, dan ben je nu een nieuwe ijsmachine aan het installeren. Nou, correct me if I'm wrong. Ik hoor heel graag van je waar je dan wel mee bezig bent op dit moment. Ik wil eigenlijk in de NPO Luister-app een soort van overzicht gaan creëren. Mag met foto of een spraakmemo erbij. Mag ook gewoon een droog berichtje zijn. Maar zet even in dat bericht waar je mee bezig bent op dit moment qua klusje. Of misschien sta je wel op het punt van beginnen. Dan weet ik een beetje hoe het ervoor staat aan de andere kant van de radio. Ik heb namelijk een dagelijkse prijs weg te geven in de vorm van een snoeppot. En ik wil die overhandigen aan iemand die heel lekker bezig is geweest tijdens de Hocus Focus Mix. Die heb ik weer voor je klaarstaan. Iedere dag na 3:30 kan je die verwachten. Na de show zet ik ze ook online via 3fm.nl/mix. Dus weet dat die mix altijd voor jou beschikbaar is als je een klusje moet uitvoeren. Ga je even naar die site en dan kan je hem zo opzetten. Maar voor nu dus een berichtje in de NPO Luister-app. Wat ga jij fixen tijdens de mix? Als je dat doet, maak je dus kans op die snoeppot. Zou lekker zijn toch voor op de werk.

mix vandaag die er voor je klaar staat. Onder andere 50 Cent is daarin te vinden, All Saints. Els die zegt op weg naar mijn laatste klant om wat af te leveren en ook om te laden. Daarna heel snel naar huis en dan heb ik er 845 kilometer op zitten. Nou Els, wat een dag voor jou. Meesie zegt Hazervier lekker bezig met een groen muurtje aanstippen. En ik vind dit echt flink klotenwerk. Nou Mees, dat komt goed uit. Want deze mix gaat het allemaal verzachten, dat weet ik zeker. Hey, als je dan denkt, ik wil ook wel beloond worden voor mijn harde werk met een snoeppot, meld je dan nu in de NPO Luister-app. Doe je dat niet? Ook helemaal prima. Krijg je alsnog de Hocus Pocus mix.

0: Jan Tina, die was tevreden.
1: Oh, lekker mixje weer, Sof. Beetje Super Bowl halftime show vibes met Snoop Dogg, 50 Cent en Mary J. Blige.
0: Yeah.
1: Lekker hoor. Zo komen we die hete middag wel door.
0: Kijk.
1: Succes nog even. Groetjes.
0: Dankjewel Jantina. De mixen zijn ook terug te luisteren via 3fm.nl/mix. En iemand die er ook lekker op ging, dat is Dylan. Dylan, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Sophie.
0: Jij ging helemaal los.
2: Ja, ik vond die doorstart van jou, die was echt geweldig. Dat was mijn hoogtepuntje deze keer.
0: Dat hoor ik graag, dat hoor ik graag. Nou, ook voor jou de tip, 3fm.nl/mix. Ik zet iedere dag die mixen, nadat ik ze hier heb uitgezonden, ook online. Dus dan kan je ze ook nog on-demand luisteren als je daar behoefte aan hebt.
2: Nou, ik ga die doorstartje wel even terugluisteren, ja, want die was echt goed.
0: Heel goed. Hé, hey, maar laat het even over jouw talent hebben, want jij hebt ook weer mensen blij gemaakt. Wat heb jij gedaan tijdens die Hocus Focus mix?
2: Ja, ik ben nou aan het terugrijden, maar ik heb zojuist verlichting gefixt en geïnstalleerd op een kermisattractie.
0: Nou ja, dat geloof ik bijna niet, wat een originele klus. Is dit jouw vaste fulltime job?
2: Nee, ik zit eigenlijk in de sturingsinstallaties.
0: Ik heb geen idee wat het is.
2: Ja, allemaal PLC's en frequenties, zeg maar het aansturen van industriële dingen.
0: Ja,
2: motoren en
0: ja.
2: Heel moeilijk.
0: Ja, nee, dit is hier Pianneke genoeg voor mij. Ja, zeker.
2: Dat. En ik doe eigenlijk voor kennissen, die hebben er een attractie. Meerdere attracties eigenlijk. En daar doe ik een beetje verlichtingen aan klussen.
0: Kennissen van jou hebben een attractie. Staat het dan gewoon in de voortuin of zo? Zo'n enorm reuzenrad?
2: Nee. Er staat wel een turbopoliep op het industrieterrein. Maar niet in de voortuin helaas.
0: Maar vertel even, van welke attractie heb je de verlichting gefixt?
2: Van de X-Factory.
0: De X-Factory? Wat is dat voor ding?
2: Dat is zo'n bank, zeg maar. Dan weet iedereen wel wat ik bedoel.
0: Ja, precies. Ja, essentieel dat die lichtjes erop zitten. Anders is het natuurlijk echt geen zak aan. Hoe zit jij op gebied van angsten? Ja, dat is ook wel zo praktisch. Hoe zit jij op gebied van angsten voor kermisattracties? Ben je zelf ook fan?
2: Ja, ik heb echt nul angst. Ik ga echt overal in. Ja. En dan gewoon 20, 30 keer achter elkaar.
0: Nou, ik sprak je een minuut en toen wist ik dat eigenlijk al. Ja,

0: pure woede. Je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Ik krijg plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Heb jij ooit jouw organisatietalent ingezet om 17 Italiaanse ijsjes te bestellen? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1+1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is die aan van Jumbo.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
10: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Goedemiddag, welkom. Het is exact 4:00. We zijn na een bizarre avond waar ik je zo meteen meer over ga vertellen. Hopelijk op dit moment holbaar. Laat dat ook even weten via de NPO Luister-app. En te horen vanuit, nou ja, ergens tussen Houston en Kansas. En dat is waarschijnlijk de plek Oklahoma, of de staat in ieder geval. 3FM. Maar wat een bizarre reisdag hebben wij gisteren gehad. Maar Team Barend en Benner zit voor een goede 66% in ieder geval weer klaar. En we gaan even schakelen naar onze vriend Stef Bantra. En dan is het 3, exact 4:00.
11: Goedemiddag, of zoals Joseph zou zeggen.
12: Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! My lords! My ladies and gentlemen!
11: NOS op 3. Ja, en zo meteen hoor je wat deze man in vredesnaam aan het doen is. Ik begin met ander nieuws, want het is bloedheet in delen van Europa. Vooral in Frankrijk en Spanje sneuvelen de temperatuurrecords. Hier in Nederland geldt vanaf morgenmiddag 12 uur code oranje voor 9 provincies vanwege de hitte. En onze weerman Peter Kuipers-Munneke heeft de cijfers.
13: De temperaturen die we op dit moment hebben, daar kun je voor morgen rond deze tijd gerust 7 graden bij optellen. En dan hebben we in het noorden van het land morgenmiddag temperaturen van 2 of 33 graden. In het midden wordt het 34 en in het zuiden van het land 36 graden. En volgens de laatste verwachtingen voor de vrijdag zien we op dit moment in de verwachtingen 38 graden voor het midden van het land. En dan komen we in het zuiden van het land wel echt heel dicht tegen die, ja, eigenlijk bijna ondenkbaar gedachte 40 graden uit in juni.
11: Een ander hittenieuws is er ook nog, want het RIVM waarschuwt voor smog. In het midden en zuiden van het land is de luchtkwaliteit morgen en donderdag slecht, zeggen ze. Omdat het weinig waait, hoopt de luchtvervuiling op. En vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen daar last van krijgen. In de Jordaanse hoofdstad Amman is iemand om het leven gekomen bij een gedrang onder voetbalfans. In het centrum van die stad kwamen mensen vannacht samen om de WK-wedstrijd tussen Jordanië en Algerije op grote schermen te volgen. En in de menigte raakten mensen in de verdrukking. 9 mensen werden gewond naar het ziekenhuis toegebracht, van wie er eentje later overleed. Ja, en het zal je buurman maar zijn. Joseph uit Canberra in Australië is officieel de luidste man ter wereld.
12: Oh yeah! Oh yeah!
11: Ja, hij zette een wereldrecord neer door superhard te schreeuwen. 122,4 decibel haalde hij. Even ter vergelijking, de muziek in een club moet rond de 100 decibel zijn. En dat kun je eigenlijk niet voor oefenen, zoiets, zegt hij.
7: No, you can't really practice for it, but it's a lot of fun when you're doing it.
11: Nou, Joseph deed eerder mee aan dorpomroeperwedstrijden en begon daarna toch groter te dromen. Hij belde het Guinness World Records, deed auditie en haalde dus een wereldrecord met zijn luidste schreeuw. Maar in het dagelijks leven doet Joseph eigenlijk heel iets anders.
7: High clean air conditioners. So I guess I could be up a ladder saying, oh yay, oh yay, oh yay, your aircon's clean.
11: Ja, de hardste schreeuwer ter wereld maakt normaal gesproken dus airco schoon. Ga maar weer toe. Ja, het wordt zo'n nacht waarvan je denkt...
12: Oh yeah! Oh yeah! Ja,
11: oh jee, inderdaad. Een plaknacht komt eraan. 14 graden in het noordoosten tot nog steeds 24 graden in de grotere steden. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag.
10: Zo, goedemiddag. 3FM met het verkeer. Allereerst de A2 Amsterdam-Utrecht voor Maarse 22 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam voor Prins Klausplein 25. De A7 Zaanstad-Horen voor Weidewormen 17 minuten komt een ongeval. De A12 Utrecht-Arnhem voor Veenendaal West 33. En de A20 Gouda-Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 33 minuten. Eens even kijken, jongens. Ik heb mijn spul niet helemaal klaarstaan zoals ik dat normaal gesproken klaar heb staan. We zitten eigenlijk met een hand en een tand proberen de boel net overeind te houden. En we krijgen het voor elkaar. En we zijn binnen nu een paar tellen terug met de peppers. 3FM.
14: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
15: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
16: Hola, ¿dónde está mi casa?
15: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
16: Paella, paella.
15: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
16: Buenas noches.
15: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
14: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
17: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
18: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
19: Eén man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
20: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
21: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je blijft maar zoeken naar een goed energiecontract. Maar hoe maak je de beste keuze? Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso. Die regelt het zo.
22: Morgen eert Domino's die verrekte lekke bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
23: Domino's. Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check Senso.nl. Senso met een C.
8: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1+1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
0: of America. The 3FM Middag Show. 3FM. Barend en Benner.
10: Ja, het is bijna niet voor te stellen, Nel, maar volgens mij zijn we gewoon weer te horen.
1: Ja, ik denk het ook.
10: Ik denk het ook, zeg. Wat een ongekende dag hebben we gehad. We gaan je zo meteen meenemen. Eerst en niet, de Peppers.
0: Vanuit de camper. Let's go! Yeah. In Amerika.
2: Barend en Benner in de USA.

love them.

0: 5. Waarom belt Wijnand mij nou 2 keer? En het schandalige is van wat er gebeurd is. We hebben vorige week natuurlijk allemaal getreurd en gerouwd om het berichten dat Jelte is vorige week overleden in de armen van zijn moeder. Jelte, het gezicht van 3FM Serious Request editie 2024 in de strijd tegen metabole ziekte. En het gekke is, het leven gaat hier zo hard door. We zitten met zo'n tijdverschil dat ik gisteravond toen ik naar bed had aan het gaan was, helemaal niet meer in de gaten had dat de begrafenis van Jelte dus vanmorgen zou zijn, terwijl wij lagen te slapen. En dat is ook niet erg, want het draait niet om ons. Maar Wijnand was erbij en die vertelde zulke ongekende, indrukwekkende verhalen over hoe liefdevol het is geweest, hoe ze Jelte hebben weggedragen en alle details. Daarover vind ik niet respectvol om te vertellen. Maar Wijnand is, zoals je hem kent, een hele sterke jongen. Een hele krachtige man. Hè. Dat laat hij ieder jaar wel weer zien door de loopjes. Of nou ja, loopjes. De grote lopen die hij maakte voor Serious Request. En ook iemand die goed zijn emoties in bedwang kan houden. Beter dan dat ik te kan. Maar was zo verdrietig. Zo verdrietig, maar ook zo geraakt door het liefdevolle gebeuren waar hij was geweest. De begrafenis was zo... Ik vind het moeilijk, ik kan niet in details praten, maar dat vind ik niet... Dat moet Wijnand morgenochtend doen. Ja. En ik ben er niet bij geweest. Maar Jelte is op een hele mooie manier, hoe het dan ook mooi kan zijn, omdat het zo'n verschrikkelijke omstandigheid is, naar zijn allerlaatste rustplaats gegaan. En ik wilde toch nog even... Ja, we zijn bij die ouders in gedachten. Het zijn allemaal te weinig woorden, maar het is wel wat het is. En Jelte Rustzacht, kleine, lieve, dappere strijder. Onze grote vriend waar we nooit een woord mee hebben gewisseld. Maar waar we zo ontzettend veel van hebben gehouden en altijd zullen houden. En wat we vorige week ook gezegd hebben. Joh, we zullen de rest van ons leven, ook al is het een veel te kleine pleister op een veel te grote wond, zullen we ons best blijven doen om deze jongen op welke manier dan ook te blijven herinneren. En Wijn, heel fijn dat je namens ons erbij was. En Hein en Sanne, de ouders van Jelte. We denken aan jullie. En in mijn geval zal ik voor jullie bidden. Zo makkelijk is het. Ja.
1: Zullen we zijn liedje nog even draaien?
0: Zijn liedje nog even draaien? Zullen we dat toch even doen?
1: Ja, want we hebben zo'n hele vrolijke Gerrit Joling klaarstaan.
0: Dat is ook niks.
1: Niet helemaal het moment.
0: We kunnen hem ook niet. Nee, dat is, ik zat ook te zoeken in mijn hoofd naar waar ga ik de schakeling nou maken. En inderdaad, dat is wel heel goed. En
2: ja.
0: Ja, kleine lieve vriend. Kleine mooie jongen die er vanaf vandaag echt niet meer is. En dit is het liedje wat ons voor altijd aan hem zal blijven doen herinneren. Rustzacht, lieve Jelte.
3: Yo, wij zijn Chef Special op 3FM. We want more.

0: USA. Gisteren met de camper weggereden. Vanuit Houston onderweg naar Kansas. En nou hoor ik je denken, daar zijn jullie dan toch al wel. Nou ja, Kansas is dan op papier een uurtje of 10 rijden. Met de camper werd het gisteren. Ook al een stukje of tien.
1: Maar dan halverwege.
0: Maar zijn we nog niet op de plek van bestemming. We zijn gisteravond Oklahoma binnengereden. En ja, ik moet je zeggen, een geweldige omgeving. Wow. Prachtig, glooiend landschap met heel veel dieren. En allerlei reclameuitingen met mooie neonverlichte borden. Klinkt een beetje gek wat ik allemaal zeg, maar wel heel Amerikaans. Mooie wijken, prachtig. Alleen gisteren was ook even een beetje een dag dat we iets anders waren aan het doen dan dat we gewend waren. Normaal gesproken maken we deze show. Gaan we naar buiten? Gaan we mensen interviewen? Gaan we de gas opgeven? Maar gisteren hadden we daar gewoon echt geen tijd voor. En ik wil even beginnen met een groot applaus voor Jelmer.
2: Woehoe!
3: Ja, dank je.
2: Echt hoor, echt. Man, wat heeft hij afgezien.
0: Mijn rijbewijs is verlopen. Nel durft logischerwijs in dit gekkenhuis niet te rijden. En Jelmer heeft gisteren alleen maar achter de tetten gezeten.
1: Vond ik ook leuk hoor, moet ik zeggen.
0: Ja?
1: Ja, en jullie waren ook hele fijne. Jij zat op de shotgun.
0: Ja, shotgun.
1: Je was de DJ.
0: Even een beetje bleren af en toe.
1: Ja, dat was gewoon. Ik heb me geen moment verveeld. En het was ook echt lekker. Totdat we gingen lunchen bij de Buckies.
0: Daar gaan we zo meteen even op terugkomen. Daar gaan we zo meteen even op terugkomen. Want dat is de fout die jij waarschijnlijk ook wel zult herkennen als je het zo meteen hoort. De fout die je altijd maakt onderweg vanuit een soort, ja, gedreven iets wat je moet doen. Nou ja, oké, daar komen we zo meteen op terug. Waar ik eerst even op terug wil komen, is de kleine schakeling die ik in mijn hoofd ook even moet maken. En ik wil het helemaal niet over mij laten gaan, maar ik hang net een hele verdrietige Wijnand Speelman op van de ochtendshow van 3FM. Ik dacht vanmorgen al,

0: Zouden die gasten van Chef Special? Nee, natuurlijk hebben ze dat niet. Maar ooit geweten wat voor bizarre plaat die gasten hebben gemaakt. Al met Anjo voor Stichting ALS. Die bij Wijnand in de ochtend zijn laatste gesprek eigenlijk deed met... Met de mensheid, om het zo maar te zeggen.
1: Ja,
0: zo en deze trek daarbij. En dit was ook echt de slottune van 3FM en Serious Request 2024. Met Jelte er nog bij op zijn bedje. De kleine drappere soldaat die vandaag naar zijn laatste rustplaats is gebracht. Of laatste rustplaats. Ik moet even goed blijven praten. Ja, dat was vandaag allemaal in Leeuwarden. Op een dag dat het in Nederland 700 graden is. En dat wij in de meest krankzinnige positie ter wereld zitten. Dat we op een vak... Of ja, een vak doen wat we ook weer gewoon een switch moeten maken naar het...
1: Naar het camperleven.
0: Naar de camperlife,
1: naar
0: weet je wel.
1: Naar de roadtrip camperlife. Road ik heb gisteren, ik moet echt zeggen... Jel zit echt lekker in de wedstrijd. Kijk, ja. Jelmer is natuurlijk onze boer.
0: Ja.
1: En die vindt eigenlijk overal geen kloot aan.
0: Ja.
1: Die is eigenlijk het liefst gewoon bij zijn paardjes. Ja, en af en toe bij ons.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Maar ik heb hem echt de laatste dagen echt zien genieten.
0: Ja, zeker.
1: Echt,
0: ja.
1: Echt, we zijn ook echt met z'n allen laat. Nou, het is een lach en een traan.
0: Ja.
1: Maar gisteren kwamen we hier aan.
0: Ja.
1: En Jelmer had 10 uur gereden.
0: Ja.
1: En we waren bij de Bucky's gaan eten.
0: Ja.
1: Ja, daar hebben we hebben echt gewoon zo'n roadtrip gehad dat we al het goors naar binnen hebben gewerkt.
0: Ja. Nou, je hebt vanuit een soort oerinstinct. Op een gegeven moment denk je, je hebt honger en je moet tanken. Ja, en dan ben je in Amerika, het land waar alleen maar vreten ligt, waar je van in je linkerwang al 9 kilo per minuut bij aankomt.
2: Ja, en ik heb dan ook nog het nadeel dat ik vegetarisch ben. Dus ja. Ik vroeg aan zo'n vrouw daar. Ik zei, I have got a stupid question.
0: Ja.
2: En toen zei ze, there are no stupid questions. En toen zei ik, only stupid answers.
0: Ja.
2: Nou, dat stomme antwoord kwam.
0: Ja.
2: Want ik vroeg, heb je iets vegetarisch?
0: Ja.
2: En toen zegt ze, yeah, come. En toen heel vriendelijk nam ze me mee en zegt ze, this is vegetarian with chicken.
0: Ja.
2: And, and this is vegetarian with beef.
0: Ja.
1: Ja.
2: Zeg, do you also have vegetarian with vegetables? Oh yeah. Toen was ze 1 burrito.
1: Ja.
2: En nou, die heb ik genomen. Jij ook, NL.
1: Ik ook, ja.
2: En jij had...
0: Ik heb er 3 naar binnen zitten
1: kijken. Jij hebt een hele kinderboerderij, joh.
0: Ik heb een crispy chicken, een tacootje chicken en een turkey barbecue dingetje.
1: Maar als hier maar was gebleven, dan vroeg jij nog wil je nog een bananenpunnetje voor meenemen.
0: Ja, ik mijn bananenpunnetje. En hoe die toen in de camper was, dat hoor je over nu in een paar minuten. Laten we eerst even de sfeer ietsjes opleuken met onze

0: een beetje hetzelfde krijgen als dat we in Houston hadden. Weer een soort van oase krijgen van Amerikaanse Nederlanders met Nederlandse ouders en Amerikaanse kinderen, zoals afgelopen weekend in Houston het geval was.
1: Ik hoop dat mijn radar goed staat, maar als ik nu zo kijk, twijfel ik toch eigenlijk.
2: Waarom?
1: Ik denk niet dat jullie uit Nederland komen, of wel?
3: Zeker.
1: Jij wel.
3: En zij zijn een half Nederlands.
4: Ja, ja. We spreken een beetje Nederlands, maar ja.
1: Oh, toch met, ik hoor een kleine Engelse tongval.
4: Ja, zo gaat het, weet je.
1: Zijn jullie hier in Amerika geboren?
4: Ja, ja, onze twee wel.
1: Oké, okay, en moeders komt uit Nederland.
3: Ja.
1: Waar bent u geboren?
3: Oh, in Voorschoten.
0: Kijk.

0: De man die aan het doorbreken is in Amerika. Feest DJ Ruud.
1: Ja, echt grote.
0: Feest DJ Ruud is echt hier zijn naam aan het vestigen.
1: Ja, hij is aan het knallen.
0: Alle grote nieuwsoutlets, Fox News, hele grote social media kanonnen die hem plaatsen. En die staat die bus natuurlijk voor allerlei nationaliteiten op die bus te draaien. Staat hij de boel compleet op zijn kop te zetten. We hebben ze morgen, waarschijnlijk of overmorgen, weer in de show. Schuif ze weer even aan. Mooi. Kunnen we even naar uitkijken. Ondertussen is het 1 minuut over 4:30.
2: NOS op 3.
0: Met niemand minder dan Stef Bastera. Stef, goedemiddag. Wat is het laatste nieuws?
3: Goedemiddag. Het OM eist 7 jaar cel in TBS tegen een conciërge van een basisschool in Zoetermeer. De man van 58 wordt verdacht van ontucht met 2 leerlingen. En ook zou hij kinderen daar in het geheim hebben gefilmd. En ook thuis had hij een enorme hoeveelheid kinderporno. De zaak kwam aan het rollen na een klacht van een moeder 4 jaar geleden. NS zet vanaf morgen minder treinen in vanwege de hitte. Het gaat om 5 trajecten in totaal, zoals van Rotterdam naar Schiphol en van Den Haag Centraal naar Amsterdam toe. Volgens NS kunnen treinen vaker met storingen te maken krijgen door de hoge temperaturen, doordat onderdelen 's nachts niet kunnen afkoelen. Morgenmiddag 12 uur gaat op de meeste plekken in ons land code oranje in vanwege de hitte. Deze onderzoeker van het KNMI staat ook te kijken van het weerbeeld voor de komende dagen.
4: Ja, we hebben natuurlijk al een aantal hete dagen gehad, maar we zien dat de temperatuur weer gaat stijgen. Tot wel 36, 37 en ook wel 38 graden in delen van Nederland. Dat is echt heel erg uitzonderlijk. Zijn temperaturen die we niet vaak zien in Nederland. Eens in de zoveel jaren.
3: Ook andere bedrijven nemen morgen maatregelen. Zo mogen bezorgers van boodschappen in pakketjes de komende dagen extra pauzes inlassen. En ook krijgen ze extra water mee. Postbodes van PostNL mogen hun werktijden aanpassen. En nog eventjes goed opletten als je bij de TT in Assen komend weekend in een taxi stapt. Die oproep doet taxichauffeur Monique. Ze waarschuwt voor malafide nepchauffeurs.
5: Assen trekt natuurlijk 200.000 bezoekers. En dat kunnen wij met onze eigen taxis die hier in Assen en omstreken rondrijden niet allemaal bedienen. Het trekt natuurlijk allemaal taxis vanuit het midden van het land en vanuit de randsteden hier naartoe. Ja, en die vragen soms absurde prijzen. Maar die rijden soms ook in taxis die illegaal zijn. En ik vind het onze taak dat wij onze bezoekers goed gaan informeren.
3: Ja, ze zegt pak alleen taxis met een blauw kenteken, want de rest is hartstikke illegaal. En Monique heeft ook stickers uitgedeeld onder lokale taxichauffeurs daar in Assen om ze te onderscheiden van de boeven. We hebben nog weer voor je. Er komt een plaknacht aan. 14 graden in het noordoosten tot nog steeds 24 graden in de grotere steden. En in het zuiden en het westen morgen nog een paar graden warmer dan vandaag.
0: Nellebel, waar staat het vast?
1: Nou, hier wordt ook flink geplakt hoor, op de wegen. Ja, de A2 Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel staat 29 minuten file. De A2 Amsterdam-Utrecht voor Maarsen 19 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam voor Prins Klausplein 22 minuten. De A12 Utrecht-Den Haag voor Prins Klausplein 24 minuten. En de A13 Rotterdam-Den Haag voor Delft-Noord 15 minuten.

0: Maar binnen nu in 10 minuten, of nou ja, laten we zeggen binnen nu in 5 minuten, heb ik ook een soort zomerhit waarvan ik denk, ja, dit kan wel eens een hele grote doorbraak betekenen voor een paar gasten uit Den Haag. Trek heb je waarschijnlijk wel gehoord, maar je hoort hem binnen nu in een paar minuten gegarandeerd in Barend en Midden. Oké, je zou het bijna vergeten door alle gekke tijdzones waar we in zitten, in blijven, maar gewoon alle avonturen die we meemaken. Dat gisteren gewoon voor Nel, ik en jou een geweldige dag was, heel bijzonder, bij het grote reisavontuur om. Zijn we gistermorgen om 6 uur aangeschoven bij de grootste ochtendshow van Texas. En je moet je voorstellen, wij zijn alle drie supergrote radioliefhebbers en we maken het niet alleen. We zijn ook bezig met ons vak en aan het kijken van, nou, wat kunnen we doen en hoe maken anderen maken ze het, en dat doen we dan vooral in Nederland. Maar we waren nu even de gast bij, ja, gasten in Texas. Die gewoon tussen 7 en 8 morgens tussen de 3 en 400.000 luisteraars tegelijk hebben.
1: Ja.
0: Weet je, een bereik van 1 miljoen per uitzending of zo. Is niet normaal.
2: Ja, wij denken dat wij veel berichtjes krijgen via de NPO Luisterapp. Maar daar, joh, dat was niet normaal. Dat ratelde maar door.
0: Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik had geen zenuwen van tevoren. Maar ik had wel van tevoren, toen we daar aanschrijven, ik ben heel erg beperkt in mijn taal.
1: Ja,
2: dat is altijd moeilijk.
0: Nou, nee, laten we eerst maar eens even luisteren.
1: Ja,
0: Oké. De Rula Show in Eric.
1: Ja.
0: En geweldig team, stonden daar 8, 9 mensen van allerlei dingen uit te halen. Wij doen alles met z'n drietjes. En onze TikTok-koning in Gaby, die is buiten op dit moment weer dingen aan het klapperen.
1: Onder andere ook dit.
0: We gaan zo meteen eens even wat laten horen. Weet je? Ja. Dat je denkt van, hè? Oké. In die ochtendshow, we hadden ook niet helemaal door hoe groot het was.
2: Nee.
0: Maar het is wel fantastisch. En je hoort het zo direct. Eerst Ellen Walker. Dit is Faded bij 3FM.

0: volgens Soshi Queen Gaby Moi Boys. Tenminste, twee daarvan.
1: Alles mag, wat ik krijg door het oog van de nacht.
0: Door het oog van de nacht bij Barend en Menner. De plaat die ook Goldblad had kunnen maken, maar ze maken hem toch een soort van eigen.
2: Ja, en dan zuiver gezongen.
0: Het is wat het is. We leven in een vrij land, hè?
3: Heel goed.
2: Ik bedoel, dat is
3: je bent nog steeds een beetje zagrijnig van.
2: Dat begrijp ik ook. Ja, ik heb het ergste gedaan wat ik. Ja, ik vind het echt verschrikkelijk.
3: Ja.
2: En ik heb. Het spijt me. Het moest, het kon niet anders.
0: Ja.
2: En ik zou jullie adviseren, niet die achterste boom. Nee, daar moet je gewoon even niet zijn.
3: Oké, grote honden.
0: Oké, jongens. Voordat we dit geven, het verhaal van Jelma, wat je niet wil horen, hoor je binnen nu in 20 minuten. Eerst even terug naar hetgene waar we het over hadden. We waren gistermorgen te gast in de grootste ochtendshow van Texas. De nummer 3 van het land, Amerika zelf.
3: Ja.
0: De Ruler Show met Eric. En we waren daar gisteren te gast. En dan moet je als twee Nederlandse radiomakers uitleggen wie je bent, terwijl je niet zo heel goed Engels kan, moet je horen.
4: Hi guys.
5: Good morning, Houston. Yeah. Good morning.
4: Hey.
5: Thank you so much for inviting us. So impressive, the studio, the gear.
4: We're flabbergasted.
5: We're flabbergasted.
4: Really?
5: But Houston's number one.
4: How long have you guys been doing your show together in the Netherlands?
5: We started in October 2022.
4: Okay,
5: so
4: 22.
5: Almost for 4 years.
4: Oh, wow.
5: But I'm on the radio for almost 90 years. And Nelly was back in the days an actress. And a TV personality.
4: Awesome. Oh, wow.
5: She did a big show about doing drugs live on TV.
4: Wait, what?
6: Kevin's like, wait, where do I sign up?
4: About doing drugs live on TV. What was the show called?
7: The show called Drugs Lab.
5: Yeah.
7: It's on YouTube.
4: Yeah. Okay.
7: And on television, we were hosted by the Dutch public broadcast station.
4: Wow. Yes.
7: Yeah, and all about. It's a bit strange to talk about.
5: It's typical in the Netherlands.
7: So we're talking about sex and drugs and all, doing like it's as safe as possible.
5: Oh,
7: and
5: okay.
7: If you're doing it, mm-hmm. how to do it. But yeah, it's.
4: Wow.
7: Yeah, it's like interesting.
6: Your cousin in Australia, when he was here, was saying, remember when a certain. Big music festivals, they have like little areas to test.
4: Oh, right.
6: Safe. Like in America, they don't do that.
4: You're right. Good memory, Eric. Good memory. That's right.
7: Our slogan was, we do it so you don't have to.
5: Yeah.
7: Right. But if you do it.
5: But it didn't work out. Hey, gewoon even een woordje mee tetten.
2: Hey, netjes hoor.
5: In de US of A.
2: Ik vond het heel goed.
5: Ik vond het
2: trots. Pretty good, hoor.
5: Pretty good.

Kun je in het leven toch positief worden gekieteld door gewoon iets simpels als een goede Chesto-plaat? Heerlijk man, hitte plan 2026. De winnaar vanuit Amerika en Drifting op 3FM nu.

0: zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
1: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
3: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
4: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
7: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
8: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
10: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
11: Mart, wat ga je doen?
12: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
13: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
15: Domino's.
13: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
16: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
17: 3FM.
18: Veronica
17: Oh, die arme Jomer, die heeft alle schaamte opzij moeten zetten. En heb je wel eens gehoord van de schande van Gijon? Gaan we het zo meteen over hebben. Eerst NOS op 3 met Stef Banstra.
19: 1-0, goedemiddag. Na de zomer gaat het openbaar vervoer vaker en langer plat.
20: NOS op 3.
19: Daarvoor waarschuwt vakbond FNV. Zij organiseren een week lang vol met acties tegen de plannen van het kabinet. Morgenochtend bijvoorbeeld rijdt er 4 uur lang al geen openbaar vervoer. En op dit moment is er een demonstratie aan de gang in Amsterdam. Onze economieverslaggever Roeland Muller is daarbij.
21: Het staat hier best wel vol op het beursplein. We hebben net de speech van FNV-voorman Hans Spekman achter de rug. Er zijn door het hele land demonstraties of werkonderbrekingen. Ja, morgen hebben we dan die OV-actie. Zeker heel vervelend, maar je merkt ook wel, ze zijn nog niet vol op het orgel. Ze houden echt nog wat middelen achter de hand. En vandaar dat we vandaag ook hoorden dat we na de zomer meer acties kunnen verwachten op het moment dat het kabinet die bezuinigingen in de sociale zekerheid, op de sociale zekerheid, niet van tafel haalt.
19: Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran gaan er steeds meer schepen door de Straat van Hormuz heen. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Het zal nog wel eventjes duren voordat de scheepvaart weer op het oude niveau zit, want op de hoofdroute liggen nog steeds mijnen op de bodem. En voor de oorlog tussen de VS en Iran voeren er dagelijks meer dan 100 schepen door de Straat van Hormuz. De Formule E komt naar Zandvoort. Dat is de volledig elektrische variant van de Formule 1. Ja, in juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. Het is volgens het circuit zelf een goede opvolger van de Formule 1 die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De enige Nederlander in de Formule E is Nick de Vries, die in 2019 wereldkampioen werd. Ja, het is warm, hè? Puffen buiten. Het wordt nog steeds warmer de komende dagen. Veel gemeenten komen daarom met speciale ruimtes die ze openstellen, waar mensen even kunnen afkoelen van de hitte. Onze verslaggever Onno Beukers was in Amsterdam bij zo'n koelteruimte.
15: In een supermarkt in Amsterdam-West. En daar zitten mensen eigenlijk tussen de koelschappen in om bij te komen van de warmte.
18: Ja.
15: U komt hier even de koelte opzoeken?
18: Nou, zeker weten. En de gezelligheid. Ik wist dat er hier koelte was. Dat we wat konden drinken. Ik moest een paar boodschappen doen. En dan val ik met mijn neus in de boter.
19: Heb ik nog de rest van het weer voor je. Er komt een plaknacht aan. 14 graden in het noordoosten tot nog steeds 24 graden in de grotere steden in het zuiden en westen. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag.
22: Dan 3FM met het verkeer. De A2 Eindhoven-Utrecht voor Waardenburg 27 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam voor Hoogmade 53 minuten. De A15 Rotterdam-Gorkum voor Hardensveld-Giessendam 20 minuten. De A20 Gouda-Hoek van Holland voor Kleinpolderplein 20. En de A27 Breda-Gorkum voor Gorkum 24 minuten. Kom de wegwerkzaamheden.
23: 3FM.
24: Ster. Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
25: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
26: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
27: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
28: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
29: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
30: De beste plek voor jou, NVM.
28: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
31: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
32: Domino's.
33: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.

0: Future en Summer bij Barend en Benner op 3FM. Here we go, jongens. Het is 8 minuten over 5 in Nederland, 900 dus al. Het is bij ons de 9 over 10. Goedemorgen. Het is Barend en Benner die je hoort. En ik ben even aan het denken, zullen we gewoon even de drie dingen van de dag
1: doen? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, er is zoveel gebeurd.
0: Ja, het is ongelooflijk wat er allemaal gebeurt.
2: Barend en Benner. The three things of today that matter. Or mattered.
0: Drie dingen van de dag die RTL of Today de trap bij je af met de absolute koning van gisteren, namelijk de chauffeur, Jelmer Gussinklo.
3: Ja, dankjewel. Ja, ik vond het fantastisch om die camper te rijden. Het is zeg maar een soort vrachtwagen.
0: Ja.
3: En ik heb echt genoten. Jullie waren super bijrijders ook. Jullie hebben me lekker wakker gehouden. Jij was de shotgun barend.
0: Ja.
3: Je draaide de plaatjes. Nelly hielp me met de navigatie, want die afritten hier die zijn echt crazy.
0: Nel,
3: dus ja, even meekijken. Doe ik het goed?
0: Hier,
3: ja, hieraf? Ja. En dan het eind was alleen best wel pittig, want het werd donker. De wegen hier, nou ja, als je wel eens door Duitsland rijdt bij de bouwstellen, dat keer drie, dat was een drama. En we kwamen dus aan op een camping.

0: Usher en Summer bij Barend en Benner op 3FM. Here we go, jongens. Het is 8 minuten over 5 in Nederland, 900 dus al. Het is bij ons de 9 over 10. Goedemorgen. Het is Barend en Benner die je hoort. En ik ben even aan het denken, zullen we gewoon even de drie dingen van de dag
1: doen? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, er is zoveel gebeurd.
0: Ja, het is ongelooflijk wat er allemaal gebeurt.
2: Barend en Benner. The three things of today that matter. Or mattered.
0: Drie dingen van de dag die RTL of Today de trap bij je af met de absolute koning van gisteren, namelijk de chauffeur, Jelmer Gussinklo.
3: Ja, dankjewel. Ja, ik vond het fantastisch om die camper te rijden. Het is zeg maar een soort vrachtwagen.
0: Ja.
3: En ik heb echt genoten. Jullie waren super bijrijders ook. Jullie hebben me lekker wakker gehouden. Jij was de shotgun barend.
0: Ja.
3: Je draaide de plaatjes. Nelly hielp me met de navigatie, want die afritten hier die zijn echt crazy.
0: Nel,
3: dus ja, even meekijken. Doe ik het goed?
0: Hier,
3: ja, hieraf? Ja. En dan het eind was alleen best wel pittig, want het werd donker. De wegen hier, nou ja, als je wel eens door Duitsland rijdt bij de bouwstellen, dat keer drie, dat was een drama. En we kwamen dus aan op een camping bij een

0: Lekker en Summer bij Barend en Benner op 3FM. Here we go jongens. Het is 8 minuten over 5 in Nederland, 900 dus al. Het is bij ons de 9 over 10. Goedemorgen, het is Barend en Benner die je hoort. En ik ben even aan het denken, zullen we gewoon even de drie dingen van de dag
1: doen? Ja, tuurlijk. Ja, er is zoveel gebeurd.
0: Ja, het is ongelooflijk wat er allemaal gebeurt.
2: Barend en Benner. The three things of today that matter. Or mattered.
0: Drie dingen van de dag die er toen nog te deden. Trap wij af met de absolute koning van gisteren. Namelijk de chauffeur, Jelmer Gussinklo.
3: Ja, dankjewel, dankjewel. Ja, ik vond het fantastisch om die camper te rijden. Het is zeg maar een soort vrachtwagen.
0: Ja.
3: Ik heb echt genoten. Jullie waren super bijrijders ook. Jullie hebben me lekker wakker gehouden. Jij was de shotgun barend.
0: Ja.
3: Je draaide de plaatjes. Nelly hielp me met de navigatie. Want die afritten hier die zijn echt, echt crazy.
0: Nel,
3: dus, ja, even meekijken. Doe ik het goed.
0: Doe het goed hier. Ja.
3: En dan, het eind was alleen best wel pittig, want het werd donker. De wegen hier, nou ja, als je wel eens door Duitsland rijdt bij de bouwstellen, dat keer drie, dat was een drama. En we kwamen dus aan op een camping bij een overgang, waarbij een spoorboomovergang. En toen zei ik nog, ja, deze trein...
1: Het werkt waarschijnlijk niet.
3: Het ziet er zo agnebbes uit. En we kwamen er overheen en we hoorden achter ons... Een trein kwam aan.
0: Ja.
3: Bleek dus dat wij met onze campertje naast het spoor staan. En ik was natuurlijk zo gaar als een klontje. En ik had net bij de Buckies een tortilla gehad... die een beetje begon te protesteren tegen mijn onderbroek.
1: Ja, dus, al vijf uur lang.
3: Ja. Dus ik wilde naar het toilethok.
0: Ja.
3: En die was hier niet.
1: Nergens.
3: En je moet hier overal altijd een code hebben om naar binnen te kunnen.
1: Ja.
3: En die hadden
1: we ook niet.
3: Dus we liepen hier rond en ik werd al zagrijniger. En ik zag Barend met zijn zaklampje over dit terrein. Ja, een soort verlaten... het is gewoon een grote...
0: Ik werd een beetje bang.
3: Vlakte.
1: Je dacht echt op een gegeven moment... er komt hier ergens een grizzly bear uit.
3: Ja, het was een beetje eng allemaal.
0: Maar die grizzly bear die hebben we gevonden.
3: Ja, want uiteindelijk ben ik dus maar in het bos gaan zitten... en heb ik daar even lopen beren.
0: Ja, excuses daarvoor.
1: Jelmer heeft in het bos gekakt.
3: Ja, het was echt...
1: Ik heb hem een rolletje toiletpapier meegegeven.
0: Keukenpapier.
1: Toen hij terugkwam heb ik hem van het alcohol en natte doekjes neergelegd voor hem. Ach, arme gast. Na 10 uur rijden.
3: Excuses.
0: Nel heeft zometeen nog iets over het wonder van Gion. Of eigenlijk het debakel van Gion.
1: Ja, het trauma of het schande van Gion. Dan kan je merken dat ik helemaal met mijn hoofd in het voetbal zit. Want dit is crazy en het gaat misschien weer gebeuren.
0: En ik heb zometeen nog een kleine ode aan de wonderboy van mijn sluis.

0: Middagshow 3FM, Charlie XCX en boom, clap. Terwijl we hals over kop allerlei dingen in ons hoofd aan het breken zijn. Hoe we de komende dagen gaan volmaken qua rijden. We moeten nog naar Kansas, we moeten nog naar het Nederlands elftal. We hebben morgen weer de hele camper vol zitten met allerlei toppers uit het Vaderlandse Journaal. En entertainment en toestanden. Maar het is echt nog wel een beetje ons hoofd breken over hoe we op de juiste manier komende...
1: Het is een hele planning.
0: Dagen de laatste meters gaan vullen. Terwijl we er ook nog lang niet weg zijn. We zijn er nog even lekker.
1: Nee, we zitten nu lekker in Oklahoma.
0: En we zitten ook gewoon nog even lekker in het WK.
2: Barend en Bedder in de USA.
0: Nel, jij hebt even iets over een bijzondere wedstrijd van de dag van gisteren.
3: Nou,
0: van vandaag eigenlijk.
3: Ja, echt. Kijk, we hebben het natuurlijk heel vaak erover gehad. Het is een prachtig feestje. Het is mooi, het is saamhorig, het is gezellig. Maar ja, er spelen zich ook wel wat schandalen af in de voetbalwereld. Ik bedoel, we hebben niet alleen achter de schermen, maar ook in het voetbalwezen zelf.
0: Ja.
3: Het is gek om uit mijn mond te horen, want je zou het eerder uit jouw mond horen. Maar in 1982 sprak men van de schande van Gijon.
0: Ja.
3: Of de trauma van Gijon. En dat was eigenlijk voor de Algerijn. Want op dat moment was er een wedstrijd in de pool. Daar zaten de Oostenrijkers, de Duitsers en de Algerijnen. En wat gebeurde daar? Oostenrijk had een wedstrijd tegen Duitsland. En op het moment dat ze gelijk spel zouden spelen... zou Algerije uit de pool gekikt worden.
0: Ja, ja.
3: En wat deden die? Wat gebeurde er tijdens die wedstrijd? Er werd gescoord door Duitsland... en op dat moment, dat was een goede score. Dan zouden Duitsland en Oostenrijk zouden allebei doorgaan.
0: Ja.
3: Dus Duitsland scoorde. En daarna deden ze niks meer voor voetbal.
1: Vreselijk.
3: Het was gewoon niks meer. Dus die Algerijnen keken toe en die dachten, wat doen jullie?
0: Ja,
3: want
0: ja,
3: ze waren echt goed bezig, die Algerijnen. En zij lagen er uiteindelijk uit. Nou, echt een schande. Men sprak van schande. En op dit moment, tijdens WK, zijn er weer twee van deze spelers. Dat is Oostenrijk en Algerije.
0: Twee van deze landen.
3: Twee van deze landen zitten weer in hetzelfde, eigenlijk hetzelfde dilemma.
0: Ja.
3: Want op het moment... Kijk, Argentinië is al door.
0: Ja.
3: Op het moment dat Algerije en Oostenrijk... dat zij een gelijkspel hebben,
0: ja,
3: dit WK... dan flikkert Jordanië eruit.
0: Ja. Nou ja,
1: dus ik weet het wel.
0: Ik zou het wel weten.
1: Ik zou een appje sturen.
0: Ja.
1: En jongens, rustig aan doen vandaag.
3: Oh, ja, gewoon, nee.
0: Ja, gewoon gelijk spelletje, toch?
1: Oh. Ja,
0: ja, je wilt er gewoon door.
3: Nee, je bent toch een voetballer? Je wilt toch scoren? Je wilt toch winnen?
0: Ja, maar je wilt toch door naar de volgende ronde?
3: Ja, maar ook wel nasty, hoor.
0: Ja, het is nasty, maar we gaan het weer met heel veel interesse en een kritische blik volgen.

0: and always where I need to be. Now, where I need to be is in the USA, in Oklahoma, in de camper. Waar we iedere keer gezegend worden door onze tochten naar Amerikaanse supermarkten. Waar de grootste afdeling energy drinks sugar-free ooit staat.
1: Zo vies. Ik vind het zo vies.
2: Het is zo mooi.
0: Ultra Vice Guava.
1: We doen even een schoolkind.
0: Een taste-test.
2: Maar, ja.
1: Echt, je lijkt wel een eerste klasser.
2: Wat is hij? Hoe is hij?
0: Wat is dit goed zeg.
2: Maar weet je, het mooiste is, dat vind ik
0: zo mooi. Vitamine B3, vitamine B6, vitamine B12.
1: Ja, jij denkt echt dat het gezond is. Omdat
0: sodium,
1: het zero is.
0: Carbohydrate. If you want to be old, happy and a rich dad, you have to drink this every day. Doe nog eens longie.
2: Het mooiste is, hij opent dat blikje en hij ruikt eraan alsof het een soort wijn is.
0: Weet je,
2: het moet even ademen. Weet je, even, als Ramon die aan een goede rode Merlot zit.
0: Wij zijn bijzondere types. Wat ik ook met heel veel respect aan het bekijken ben, is het optreden van allerlei grote Nederlandse artiesten in de FIFA Fanzones. Er zijn gewoon allerlei Nederlandse artiesten ingevlogen die op een willekeurige dag gewoon weer een show staan te doen. En dat is ook gedaan door de wonderboy uit Maassluis, Trobi.
3: Dames en heren, hij mocht het weer doen. Hij mocht het weer doen. Hij deed weer even de kerst op de taart.
4: Ja, niet normaal.
3: Eerlijk, we doen even snel, want we gaan lekker een wedstrijdje kijken.
4: Ja. Maar zag je hoe ze losgingen?
3: Nee, maar luister, wij hebben het hele traject hebben wij gezien. Sigourney en Bilal, die hadden nog een beetje een wijfelende menigte. Maar de wonderboy van Maassluis mocht het weer afkomen maken.
4: Nee, het was echt bizar, man. Ik had niet gedacht, ze stonden helemaal te springen en zo, joh.
3: Ja,
4: het was echt...

0: Middagshow 3FM, Bart en Menner, exact 17:30. Wij hebben liggen voor jou in de la. Hey, ik moet er zelf om lachen. Maar we're the land of the good football, maar ook the land of the cheese. En wij hebben liggen een Bart en Menner Customized WK 2026. WK-schaaf, want Bart en Menner vinden WK-schaaf. Vraag is voor jou, komt die aan. Wat is de naam van de harde kern van Ajax?
1: Ja.
0: Wat is de naam van de harde kern van Ajax?
1: Gisteren was het nog Backstreet Boys, maar dat is niet goed aan.
2: Nee, dat is niet goed.
0: Nee, dat is niet goed.
2: Nah, dat weten mensen denk ik wel, toch?
0: Harde kern van Ajax, ja. Laat het nu weten. Zet je naam en je leeftijd erbij en win die WK-schaaf. Die wil je in je la hebben liggen. Maakt het ondertussen gewoon 17:58. Kakelversen.
3: NOS op 3.
0: Wordt gebracht door Stef Wanstra. Stef, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Nederland bereidt zich voor op ongekende temperaturen. Scholen hebben al tropenroosters en bedrijven trekken nu hun eigen hitteplan. Ze mogen bezorgers van pakketjes en boodschappen extra pauzes inlassen en krijgen ze ook extra water mee. De NS zet vanaf morgen minder treinen in, vooral in de Randstad, omdat onderdelen van treinen te heet kunnen worden. Dat leidt dan weer tot storingen. En vooral de airco's in de dubbeldektreinen hebben het zwaar, zegt de NS.
5: Als die meer dan 6 rijtuigen heeft, heb je 2 airco's en valt er 1 uit. Dan kan de trein nog wel door, maar valt de tweede ook uit. Dan moet die van het onderhoud van het spoor af. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt, is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder.
4: Ja, het is sowieso slim om je route morgenochtend even goed te checken. Want door een landelijke OV-staking rijden er tot 8:00 ochtends geen treinen, bussen, metro's en ook trams. En ook de rest van de ochtend kan die staking nog voor problemen blijven zorgen, zegt NS. Stiekem naaktfoto's maken van je partner en die vervolgens op allerlei online platforms zetten. De VRT, de Belgische journalisten, kwamen erachter dat er Belgische mannen zijn die dat doen op zeker 20 verschillende plekken.
6: Op Facebook, op Snapchat, maar ook op Telegram bijvoorbeeld, waar die mannen met tientallen, duizenden, honderden tegelijkertijd in die groepen zitten. Dat zijn dan Belgen, maar ook mensen van andere nationaliteiten. En naast die groepen zien we ook gewoon websites en andere platforms, fora die ook voor iedereen toegankelijk zijn, waar we dus dit fenomeen opmerken.
4: En op die fora delen de mannen ook scores uit voor die stiekem en naaktfoto's van elkaars vrouwen. De VRT sprak onder andere met een slachtoffer die er na 20 jaar huwelijk achterkwam dat haar man meer dan 1000 stiekeme foto's van haar had gedeeld. Het is wel een afwachten wat er nu met die sites en platforms gebeurt. We gaan nog heel even terug naar de hitte, waardoor veel mensen toch wel op zoek gaan naar verkoeling nu. Hè. Zo zien installatiebedrijven de vraag naar airco's toenemen. En bij elektronica-winkels vliegen de ventilatoren de winkels uit. In Barendrecht bijvoorbeeld zat Magda de allerlaatste te pakken.
7: Daar ben ik wel heel blij mee. Dus, en dat, hij was ook niet meer ingepakt, dat was een showmodel. Dus hij werd niet meer ingepakt, dus ik heb hem zo meegenomen.
8: Hoe blijft hij nou de komende dagen koel?
7: Gewoon lekker veel drinken en eigen rustig houden. En gewoon lekker zitten, lezen en noem maar op.
4: Vanaf morgenmiddag 12:00 geldt voor bijna heel Nederland code oranje vanwege de hitte. Heb je nog de rest van het weer voor je? Vannacht is het nog steeds warm, vooral in de grotere steden. Morgen wordt het echt heet, dus heel veel zon en temperaturen tussen de 32 en 36 graden.
0: Nellebel, waar staat het vast?
2: Op de A2 Eindhoven-Utrecht voor Waardenburg. 28 minuutjes. De A4 Rotterdam-Amsterdam voor Zoeterwouderdorp. 43 minuten. De A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk. 39 minuten komt een ongeluk. En de laatste lange, de A27 Breda-Gorkum voor Gorkum. 36 minuten.
0: Oké, daar zijn we dan. 4 minuten over 17:30.

0: Middagshow 3FM onderweg naar volgende vraag binnen nu in 8 minuten, maar eerst.
1: Ja, Eline die wilde ik dus mee laten doen. Ja. Had het ook goed. Ja. Maar die durft niet.
0: Die durft niet.
2: Ja.
1: Wat is dat nou?
0: Oké, let op. We gaan nu een liedje zingen om jou over de streep te trekken. en het rijmt op koesie, koesie, koesie. Eline is een poesie. Ja, la, la, la, la, la. Eline is een poesie. Ja, la, la, la, la, la. Eline is een poesie. Ja, la, la, la, la.
2: Eline. Je moet hem bekrachtigen.
0: Oké, Eline.
3: Nee.
0: Eline, durf je het echt niet?
3: Nou, ik zit in de auto en dan moet ik nou ineens dat spel gaan doen. En dan, ja, nee, dat gaat helemaal niet.
0: Eline, die is de baas binnen klantenservice. We danken u hartelijk voor uw medewerking en onze prachtige uitzending. En we vinden je wel leuk, dus dat gaat top.
3: Oké, fijn.
0: Doeg!
3: Doei.
0: Doeg. Mag ik even een speciaal momentje?
1: Oh, ja.
0: Oké, even kort.
1: Ja?
0: Nel,
2: ja.
0: Weet jij 100.000% zeker dat jouw vader niet luistert?
2: Denk het niet. Ik denk dat hij wel luistert.
0: Denk je dat hij wel luistert?
2: Oh. Ja, ik denk dat hij wel luistert. Ik weet wel zeker eigenlijk.
0: Mag ik jou ontzettend feliciteren met het breken van een habit? Nel doet al 9 dagen geen chocola meer eten.
2: Yeah.
0: Al 9 dagen. Terwijl ze echt, ja, normaal gesproken hoeven ze maar naar buiten te lopen of ze pakt al een reep.
1: Ja. Elke pauze even een reepje in de mond.
0: Even een reepje in de mond.

0: Middagshow 3FM. Fijn dat je luistert. Dat je radio nog niet is bezweken. Onder de bloedhitte in Nederland. Je bent bij je favoriete middagshow. Dit is Bart de Bender. Live summer from Oklahoma. En ergens in het prachtige 076. Ofwel Breda. Daar vandaan hebben we aan de telefoon. Niemand minder dan Lotte. Lotte! Woehoe!
1: Hallo!
0: Lotte, hey. Over 2 dagen word je 26.
1: Klopt, ja. Aanstaande donderdag. Ja.
0: Aanstaande donderdag, dan ben je 25 juni, dan ben je net een kreeft.
1: Klopt.
0: Ja. Hey. Ah, lekker. Ja, dat weet ik goed, hè, omdat ik afgelopen vrijdag jarig was. En dan weet ik dat.
1: Oh, nou nog gefeliciteerd.
0: Ja, dankjewel, Lotte.
2: Ben jij hetzelfde dan, Lotte?
0: Nee, want ik ben een tweeling.
3: Hey, hij is tweeling.
0: Ik ben een tweeling.
3: Stom. Ja. Dus, ja. Kreeften zijn heel zacht en lief.
2: Kreeften zacht en lief?
3: Ja.
2: Ik dacht altijd
1: dat. Ze, ja.
3: Ja, ja, het is zo.
2: En als je dan te lang in de zon zit, word je ook rood.
0: Sorry, Lotte.
1: Ik niet. Nee, ik gelukkig niet.
0: Sorry, Lotte. Ik heb mijn oom en Jelmer bij zich. En die moet altijd even een opmerking maken waar je van denkt van... Jeetje, meneetje, wat een awkward shit is het. Je bent makelaar. Hoe gaat het in de makelaardij in omgeving Breda?
1: Ja, op zich wel heel lekker. Ja, we proberen natuurlijk dingen wel een beetje voor een realistische prijs te verkopen in de huidige markt. Maar
0: Lotte, je liegt.
3: Realistische prijs uit de mond van een makelaar. Ja, je klinkt toch als een schatje, maar dit is gewoon niet waar.
1: Nou, niet alles voor de courtage, hè? Ja.
0: wat is de beste deal die je ooit hebt gedaan in je leven? Gewoon, je hoeft niet te zeggen welk huis. Maar wat is het meeste wat jij verdiend hebt aan een transactie?
1: Oh, jeetje. Nou ja, laat ik het zo zeggen. In principe vragen we 1,1% van de verkoopprijs. Okay. Dus daar hou ik het bij.
0: En wat is het duurste huis wat je ooit hebt verkocht? Met respect, hè, vraag ik dat. Hè? Ik vind het alleen heel bewonderenswaardig wat je doet.
1: Die zat bij ons op 1,5 volgens mij, dat valt op zich mee.
0: Lekker. Hé, hey, Lottie, pakt even 15 euro. Hoppakee, klasse. Netjes.
2: Heb je zelf ook een koophuis?
1: Nou, nee, niet dus. Ik heb een heel fijn huurhuis al 7 jaar, waar ik eigenlijk niet weg wil. Dus. Ja,
2: wat goed.
0: Hey, dat voelt
1: een beetje hypocriet.
0: Kan ik me goed voorstellen bij de huurprijzen van 7 jaar geleden, dat je daar nog steeds even al vast wil houden.
1: Nou, exact, precies.
0: Okay. Lotte, je bent een absolute legend, want jij speelt vandaag de American Edition van...
4: Barend en Banner. Next question.
0: Ja, ben je vaste luisteraar van de show?
1: Zeker, absoluut.
0: Oh, dat is heel erg goed om te horen. En dan ga ik Jammertje toch nog even uitleggen om goed naar voren te krijgen waar het ook weer precies over gaat. Jammer.
2: Bij de eerste vraag geeft Lotte als antwoord volgende vraag. En daarna geeft ze bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
0: Ben je klaar voor, Lotte?
1: Zeker.
0: Hoppakee, daar gaan we.
3: Wat is de naam van de harde kern van Ajax?
1: Volgende vraag.
3: Wat is de Engelse vertaling van buitenspel?
1: Offside.
3: Hoe heet het programma Vandaag Inside tijdens het WK?
1: Offside.
3: Hoe worden documenten genoemd die vrij zijn gekomen over Jeffrey Epstein?
1: Ja, die vorige vraag is al lastig, man.
3: Doe gok.
2: Ja, kijk je waarschijnlijk
3: nog. Gok.
1: Ja, ik ken alleen Football Insight, inderdaad.
0: Ja, maar dan heet het ook nog net iets anders. Dan is het nog een beetje...
1: WK Insight,
0: Goed gegokt. Hey, maar Lotte, wel gezellig. We hebben even bijgepraat over de makelaardij omgeving Breda. Je durft in ieder geval. Groot applaus voor jou.
3: Ja, stoer.
1: Dank jullie wel. En heel veel succes ook nog daar.
0: Dankjewel, Lotte.
1: Hey,
0: doei. Doei. Ai. Dit is Barend en Benner met alleen maar topluisteraars.
3: Echt niet normaal.
0: Dat hoor je in alles. Sam Vedder, Olivia Dien, dit is Ride Me In.

0: Zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
1: Hallo ondernemer, verlies jij ook energie op je energie? Je blijft maar zoeken naar een goed energiecontract. Maar hoe maak je de beste keuze? Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
0: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
1: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
8: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
7: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
10: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
11: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.

0: Stef Wanstra.
1: Ja, goedenavond. Afslankmiddelen zoals Ozempic en Mounjaro blijken allemaal positieve bijeffecten te hebben. NOS op 3. En vooral bij aandoeningen die juist helemaal niets te maken hebben met obesitas. Deze verslaggever van Nieuwsuur heeft de onderzoeker gezien.
2: Ik denk dat het meest aansprekende voorbeeld gaat over hart- en vaatziekten. Daarbij hebben ze in een studie gezien, mensen die hebben ze deze middelen gegeven. Nog voordat er gewichtsverlies optrad, na 3 weken, was er al een verbetering te zien van de vaatkwaliteit, van de vaatgezondheid.
1: En ook zijn er studies verschenen die positieve effecten laten zien bij verschillende vormen van kanker, slaapapneu en zelfs HIV. Want door naar Leeuwarden, daar hebben vanochtend honderden mensen afscheid genomen van Jelte de Haan. Hij overleed een week geleden. Een jongetje van 5 jaar groeide uit tot het gezicht in de strijd tegen metabole ziekte. Onder meer tijdens Serious Request hier op 3FM. En deze mensen kwamen Jelte een laatste groet brengen.
3: Hij heeft wel wat losgemaakt in Nederland, maar ook bij mij. En om hem de laatste eer te bewijzen, ben ik langs de stoet gestaan en heb ik een stukje meegelopen.
4: Volgens mij heeft zijn leven heel veel betekend voor heel veel mensen die het optimisme van het jochie zagen, de kracht van de familie, maar ook de zekerheid van dit verdriet wat zou komen. En ik denk dat heel veel mensen dat gevoel ook meegemaakt hebben.
1: Als laatste hoorde je burgemeester Buma van Leeuwarden. Jeltes familie had laten weten dat iedereen die dat wilde een laatste groet mocht brengen langs de route vanochtend in Leeuwarden. En die uitvaart was ook live te volgen via een website. En Staatsbosbeheer wordt platgebeld door mensen met ideeën over hoe een gestrande camper kan worden weggehaald. Ja, hoe zat het ook alweer? Vorige week zakte een camper door een houten vlonderpad in een natuurgebied in Drenthe. De bestuurder had waarschijnlijk een verkeerde afslag genomen. En mensen keken die donderdag toch een beetje gek op toen dat gebeurde.
5: Ik werd gebeld door een omstander, een recreant, die had gezien dat er een camper door onze fietsbrug is gezakt.
6: Oké, ik zie dus dat er een camper...
7: Dat is inderdaad een camper die door de brug is gezakt.
6: Juist.
8: Vervelend. Voor hun.
1: Ja, die gestrande camper staat er nog steeds daar in Drenthe. Er mogen geen zware machines worden ingezet, omdat het een beschermd natuurgebied is. Staatsbosbeheer zegt dat mensen nu bellen met de tip om een Chinook-helikopter in te zetten. Vinden ze allemaal heel lief, al dat meedenken, maar het is broedseizoen en ook dat is geen optie. Gaan we weer toe. Komende nacht is het nog steeds warm, vooral in de grotere steden. Ja, morgen wordt het pas echt heet in ons land. Heel veel zon dan en temperaturen tussen de 32 en 36 graden in het zuiden.
9: Kijk, sterker alvast. Groeten vanuit Oklahoma, waar het op dit moment een graadje van 18, 19 is.
10: Nee, het is best wel koud eigenlijk.
9: Best wel koud, maar dan komt er de airco, Nel.
10: Oh, lijkt wel Antarctica.
9: A1 Abron Hengelo voor Badmen 30 minuten. A4 Rotterdam Amsterdam voor Zoetewaardendorp 28. A12 Den Haag Utrecht voor Gouda 10 minuten. De A12 Utrecht Arnhem voor Maarsbergen 39. En de A16 Rotterdam Breda voor Ridderkerk 39 minuten. 3FM.
11: Ster. Hey, jij daar.
12: Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
12: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
11: Prijsvrij vakanties.
13: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
11: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
14: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
15: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
14: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
17: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Morgen.
0: eer Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
19: Live from the United States of America. The 3FM Medic Show.
20: 3FM. Barend en Benner.
9: Ja! Goedenavond, Nederland. Het bloedheet in Nederland. Daar zijn we. Barend en Benner. 5 over 6.

0: vanuit de USA op een plek waar we heel snel weer weg willen. Belgium Boys.
1: Ja, dit is de allerleukste plek waar we geweest zijn.
0: Maar geen reet uit, we maken gewoon even een sfeervol baas met een showtje. Zoals we dat altijd doen. En morgen hebben we weer de hele keet vol met gezelligheid. WK, Nederlands elftal, feest.
2: En dit hoort ook bij roadtrippen, toch? Ik weet dat we met mijn ouders vroeger met de camping kwamen we altijd op een gegeven moment op een plek. Dan was het dan zo'n camping municipaal, zo'n gemeentecamping.
0: Ja, municipaal, ja.
2: Was geen zak te doen. Nee. Was ik altijd maar een beetje armbandjes met kraaltjes aan het dreigen. En dacht ik altijd, wanneer gaan we naar die plek toe?
0: Precies.
2: Nu zijn we een beetje op camping municipaal.
0: Camping municipaal, niks aan het handje.
1: Morgen ook hoog bezoek in de camper.
0: Een hoog bezoek.
1: Onze baas komt.
0: Onze baas?
1: En die luistert nu ook.
0: Oh, dat is heel goed.
1: Even ons best doen.
2: Ja, en die hele spannende dingen heeft hij gedaan. Gaat het vast vertellen.
0: Komt allemaal goed. Het is ondertussen gewoon 9 minuten over 6. Je bent met Maarten Benner. 90's tijd krijg je gewoon zoals altijd. Het is heel makkelijk, hè. Of we nou in een camper zitten. We zitten opgesloten in een bunker of waar dan ook. We trappen altijd 90's tijd uit de radio. En de grote vraag is op dit moment. Kun jij het aan? Mentaal gezien dat Nel op dit moment gaat voor menu A en ik voor menu
2: B. Ja, dat moest wel. Ik ben even vandaag menu A, dus die ga ik op de barbecue leggen. Dit nummer, nou, wij waren op een gegeven moment, twee dagen geleden waren we in Houston. En daar gingen we eten bij Barend, had weer een goede toko uitgekozen.
0: Ja,
2: bij de Vietnamees.
0: Ja.
2: Was echt goed. Maar, en Barend moest ook even naar de barber om zijn baard te laten scheren.
0: Tuurlijk.
2: En we liepen daar en het was wel een beetje een wijkje waarvan je dacht, is dit nou heel spannend? Op een gegeven moment was er een discotheek, keihard muziek werd daar gepompt. Op een gegeven moment zag ik een man lopen, had twee guns uit zijn zak. En dacht ik, was het wel spannend. Toen parkeerden we ergens, toen kwam een zwarte auto aangereden. En het raampje ging naar beneden en wij stonden daar. Toen dacht ik, holy shit. En daar zag ik twee bruine ogen. Nou, en wij keken elkaar in de ogen. Toen dacht ik, zo, dit is wel a beautiful stranger, Madonna.
0: Je hoort het Nel schel, hè? Hoor je dat? Nel is echt
2: Hij was
0: geil.
2: Gewoon heel knap. Ja. En daar paste dit nummer
0: Nel
2: gewoon
0: is
2: heel
0: erg
2: goed
0: geil.
2: Bij. Maar soms heb je dat met iemand, toch? Ja, ik ben gewoon heel geil.

0: met een showtje, zoals we dat altijd doen. En morgen hebben we weer de hele keet vol met gezelligheid. WK, Nederlands elftal, feest.
1: En dit hoort ook bij roadtrippen, toch? Ik weet dat we met mijn ouders vroeger met de camping kwamen we altijd op een gegeven moment op een plek. Dan was het dan zo'n camping municipaal, zo'n gemeentecamping.
0: Ja, municipaal, ja.
1: Was geen zak te doen. Nee. Was ik altijd maar een beetje armbandjes met kraaltjes aan het reigeren. En dacht ik altijd, wanneer gaan we naar die plek toe?
0: Precies.
1: Nu zijn we een beetje op camping municipaal.
0: Camping municipaal, niks aan het handje.
2: Morgen ook hoog bezoek in de camper.
0: Een hoog bezoek.
2: Onze baas komt.
0: Onze baas.
2: En die luistert nu ook.
0: Oh, dat is heel goed.
2: Even ons best doen.
1: Ja, en die hele spannende dingen heeft hij gedaan. Gaat het vast vertellen.
0: Komt allemaal goed. Het is ondertussen gewoon 9 minuten over 6. Je bent met Maarten Benner. 90's tijd krijg je gewoon zoals altijd. Het is heel makkelijk, hè. Of we nou in een camper zitten. We zitten opgesloten in een bunker of waar dan ook. We trappen altijd 90's tijd uit de radio. En de grote vraag is op dit moment. Kun jij het aan? Mentaal gezien dat Nel op dit moment gaat voor menu A en ik voor menu
1: Q. Ja, dat moest wel. Ik ben even vandaag menu A, dus die ga ik op de barbecue leggen. Dit nummer, nou, wij waren op een gegeven moment, twee dagen geleden waren we in Houston. En daar gingen we eten bij Barend had weer een goede toko uitgekozen.
0: Ja,
1: bij de Vietnamees.
0: Ja.

0: tijd uit de radio. En de grote vraag is op dit moment, kun jij het aan? Mentaal gezien dat Nel op dit moment gaat voor menu A en ik voor menu
1: Q. Ja, dat moest wel. Ik ben even vandaag menu A, dus die ga ik op de barbecue leggen. Dit nummer, nou, wij waren op een gegeven moment, twee dagen geleden waren we in Houston. En daar gingen we eten bij Barend, had weer een goede toko uitgekozen. Ja, bij de Vietnamees. Ja. Was echt goed. Maar, en Barend moest ook even naar de barber om zijn baard te laten scheren.
0: Tuurlijk.
1: En we liepen daar en het was wel een beetje een wijkje waarvan je dacht, oeh, is dit nou heel spannend? Op een gegeven moment was er een discotheek, keihard muziek werd daar gepompt. Op een gegeven moment zag ik een man lopen, had twee guns uit zijn zak. En dacht ik, oeh, was het wel spannend. Toen parkeerden we ergens, toen kwam er een zwarte auto aangereden. En het raampje ging naar beneden en wij stonden daar, toen dacht ik, holy shit, holy shit. En daar zag ik twee bruine ogen. Nou, en wij keken elkaar in de ogen. Toen dacht ik, zo, dit is wel a beautiful stranger, Madonna.
0: Je hoorde het Nel schel, hè? Hoor je dat? Nel is
1: hij was gewoon heel knap. Ja. En daar paste dit nummer gewoon heel goed bij.
0: Geil.
1: Maar soms heb je dat met iemand, toch? Ja, ik ben gewoon heel geil.

0: Mijn kijkers zeggen, luistert maar.
1: Ja, dat weet ik. Dat is precies de reden dat ik het zeg. Dat
0: mijn baas luistert.
1: Ja, ja, ja. Ja, maar die heeft er geen moeite mee, hoor. Maak je geen enkele zorgen. Dat komt goed. Oké, minuutje A is Madonna, Beautiful Stranger. Stemmen kan op de vol in de NPO-luister-app. Ik heb Sophie B. Harkins. Echt een favorietje van mij. Een zwoele, ja, een beetje een natte plaat. Maar
0: je bent echt geil, hè?
1: Wat?
0: Je bent echt geil, hè? Een beetje een natte plaat. Ja.
1: Ja, maar het is jammer dat het dan gelijk weer zo doorslaat. Kijk, ik probeer dit nog een beetje intellectueel te houden.
0: Ja.
1: En een beetje op niveau, weet
0: zeg
1: je wel.
0: Zeg meneer die een monsterblikje aan het drinken is.
1: Op deze hele duffe ochtend op een camping municipal. Ik heb gewoon een topplaat, Sophie B. Hawkins. Right beside you. Menu B.

0: dat je ook vanuit Nederland gewoon bij ons bent. Is minuutje B, Sophie Hawkins right beside you. Minuutje A, Madonna en Beautiful Stranger. De vraag is, waar ga je voor? Laat maar even weten.
1: Laat je horen.
0: Laat je maar even horen. Ik vind het allebei hartstikke goed. En Nel ook, die gaat er ook mee voor.
1: Nee hoor, ik wil graag dat je me nu aanstemt. Lijkt me leuk. Ja.
0: 3FM wat je aan hebt staan. Jet van der Steen, goed genoeg. 12 over 6 in Nederland. Daar gaan we.

0: Reason. Jet van der Steen weer toptalent. Met een echt gewoon een vrouwelijk toptalent. Zoals we in Nederland te veel hebben. We hebben Maantje, we hebben Binte, we hebben S10, we hebben Vrouwtje. En ook deze Jet van der Steen, Nel en ik kwamen bij...
1: She rocks.
0: Oh, wacht even.
1: Dat is weer de trein.
0: Er komt weer die doding.
1: Die doding
0: en trein komt er weer aan. Ja.
1: Oh, hoor je hem?
0: Nee, let op. Let op. Silencio. Silencio. Ja, druk er even door je.
2: Ja, ja, daar komt hij hoor.
0: Oké. Okay. Nou, we zitten naast het spoor.
1: Oh.
0: Ik hoorde de woorden goed en genoeg. En ik moest even denken aan hetgene waar ik geen zin in heb. Wat misschien over 2,5 uur weer gaat gebeuren. We hebben de afgelopen dag, gisteren, hebben we weer de grote oude Vos-show gehad. Messi. Lionel Messi, Argentinië, gisteren gewonnen van Oostenrijk. Met 2-0, 2 doelpunten van Lionel Messi. Dat betekent dat je... Na 2 wedstrijden op een totaal aantal van 5 doelpunten staat. Wat normaal gesproken een aantal is aan het einde van het WK voor de WK-topscorer. En hij is daarmee ook de WK-topscorer alle tijden geworden.
1: Zo, ja, en ik vond het ook heel interessant wat jij vertelde. Dat dus ze laten Messi dus op altijd rond 12 uur spelen, toch? Zodat iedereen op de wereld naar die wedstrijden sowieso kan kijken. Dat je daarover nadenkt.
0: Ja, zo werkt het, hè? Zo is het. Maar waar ik even naartoe wil, is dat binnen nu en 3 kwartier Portugal gaat aftrappen tegen Oezbekistan.
1: Ja.
0: En Portugal heeft ook die andere oude sluwe voor
1: zich,
0: waar we zoveel van hebben genoten de laatste 20 jaar. Ronaldo begonnen bij Sporting Portugal, naar Manchester United, naar Real Madrid, naar Juventus, weer terug naar United en uiteindelijk richting het prachtige Saudi-Arabië om daar nog even een hele dikke cash zakken op te halen. Iets van 180 miljoen per jaar of zo. Maar als ik iets vervelend vind, dat heb ik ook bijvoorbeeld met andere mensen uit mijn vak waar ik tegenop kijk, radiomakers die zeg maar te lang doorgaan. Nee, maar dat vind ik ook heel pijnlijk. Weet je, dat mensen die echt heel erg goed zijn...
2: Ja, je moet stoppen op je hoogtepunt.
1: Vind je dat van Ronaldo?
0: Wat?
1: Vind je dat hij
0: al moet stoppen? Ik vind het heel moeilijk om te zien dat iemand waar ik mijn hele leven zoveel plezier aan heb beleefd... dat er nu een soort zweem overheen gaat hangen van ja, hij kan het niet meer, weet je. En hij is 41, hij is oud. De eerste wedstrijd was inderdaad waardeloos. Hij beweegt ook niet meer zoals hij zou moeten bewegen. Maar ik hoop dan zo ontzettend op een wonder wat dit WK ook wel verdient en wat hij ook wel verdient. Het is tegen Oezbekistan. Nu had het Nederlands elftal daar in de oefencampagne heel veel moeite mee. Maar dat is toch een soort tegen de lammen en de blinden. En die Oezbeken, leuk dat ze er zijn. Maar het kan ook zijn dat ze volgende week weer op een stijger staan om een muurtje te schilderen. Dat zijn niet zulke enorme pro-pro voetballers.
1: Ja, maar je zegt dat misschien ook te makkelijk hoor.
0: Wat dan?
1: Nou, als het je werk, bij sommige mensen is je werk echt je leven.
0: Mm.
1: En om dat dan los te laten...
0: Nee, maar dat begrijp ik. Maar ik vind het moeilijk om Ronaldo af te laten zwaaien... met een soort zweem van... het was het toch niet meer aan het einde.
2: Ja.
0: Weet je wel? Ik bedoel, Van Basten is een van de allergrootste spelers aller tijden... waarvan we helemaal niet in de gaten hebben gehad... hoe groot hij eigenlijk had kunnen worden... omdat hij noodgedwongen moest stoppen op zijn 27e. Ik zit met mijn jongens wel eens beelden terug te kijken op TikTok. En die man is zo goed. Die had al 3 gouden ballen toen hij moest stoppen. Maar daar hebben we nooit van gezegd van... ah, Marco, kan eigenlijk niet meer.
2: Nee.
0: Weet je? En Cristiano, dat hoop ik echt gewoon, weet je... hoe die ook op je zenuwen werkt... hoe je ook die maniertjes irritant vindt... hoe je ook al die video's irritant vindt... hoe je die strak getrokken bakkers ook irritant vindt. Mm-hmm. Ja. Cristiano vanmiddag 3 keer... dat zou geweldig zijn.
2: Ik moet wel zeggen dat ik het met je eens ben... ook met die radiopresentatoren. Wij gaan nu ook weer veel te lang door.
0: Kijk, heel goed. Dankjewel, lieve
1: vrienden. Dankjewel, opa.
0: Dankjewel, lieve vrienden. Oké, jongens, de DFM live vanuit de camper... WK Voetbal 2026. Met nu, sommige...

0: Zonmilieu en Dark Before the Dawn bij Barend en Benno op NPO 3FM. Ingeborg, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoe kan het nou zo misgaan tussen jou en mij, Ingeborg?
1: Hoe kan het nou? Qua Ronaldo bedoel je?
0: Nou, qua Ronaldo, daar hebben we het in principe wel over gehad. Maar heb je daar ook nog een hot take over Ronaldo?
1: Nee. Maar ik had ook nog eens dit over Ronaldo. Maar ik snap je idee wel, hoor, van voetballers die dan dat je denkt, nou ja, klaar, zeg maar.
0: Kijk,
1: maar
0: het leven is kort, ja. Weet je wel. We hebben een paar mensen waar we van mogen genieten, waar we dan met z'n allen naar mogen kijken. Die moeten op het topniveau afscheid nemen, weet je. Dat is ook de reden dat
1: ja,
0: ik...
1: Ja, dat was met je eens.
0: Dat is ook precies de reden dat ik in mijn laatste contract zit.
1: Doe maar niet, want ik... Nee, ik geniet enorm van jullie. Serieus.
0: Ja.
1: Wel iets ouder dan de gemiddelde luisteraar, denk ik. Maar ja. Ik geniet enorm van Maarten Menner in de middag.
0: Dat is fijn. Fijn om te horen. Lekker. Even voor ons, hè, want wij zitten een beetje op een dooie dag. Hè. Nel die heeft het net al geschetst, alsof je met je ouders aan het roadtrippen bent. En pa die zegt, nou, hallo, we gaan er nu even vanaf. Want we hebben in Frankrijk een hele goedkope camping gevonden. En dan kun je voor 60 euro per nacht overnachten en douchen. Jullie hebben geen zwembad, we hebben wel broodjes en een telegraaf. Ga hier maar staan. Wij zitten op zo'n camping, zitten we. En we gaan zo meteen met een bloedgang naar Kansas, de plek waar het gebeurt.
2: Zin in.
0: Morgen weer.
2: Oh, het schijnt echt geweldig.
3: Mijn douche was koud.
2: Ja,
3: ik was ook mijn handdoek vergeten. Dat was ook handig. Ja.
2: En ik stond meteen in het schaamhaar van Nelly.
0: Ja, dat klopt. Er zijn een hoop mensen die ervan dromen.
3: Ja.
0: Zeker nog, die betalen daar geld voor, dus dat gaat prima.
3: Nou, jongens, Ingeborg, zeg het, ze houdt het niveau.
1: Nee.
0: Dit is het niveau, Ingeborg. Dit is wat je wil, hè? Dit is wat jij wil.
3: Hey, geef mij ook zo'n plukschaam aan.
0: Nou, doe eens even normaal, Mel.
3: Ja, nee, sorry.
0: Zo kun je niet aan tegen een vrouw. Women support women, weet je wel. Dan krijgen we dit. Ingeborg, ik wilde van jou weten, hoe heet is het bij jullie en wat eet je vanavond?
1: Oké, het valt hier mee. Het is hier 25 graden.
0: Ik zit naar de NOS te luisteren. En ik zit in één keer naar een soort inferno, weet je wel. Dat die, als we maar een scheet laten, dat de barbecue niet meer aan mag.
1: Nee. Friesland.
0: Friesland.
3: Oh, wat goed. En wat wordt er gegeten in jouw oren?
1: Er wordt sla met een eitje gegeten. En en een cracker. Want ik ga vanavond naar de eindmuziekschool van leerlingen die ik ken uit de kleutertijd toen ik daar nog leerkracht was.
0: Wow.
1: En dus ik moet niet te ingewikkeld eten.
0: Zo is
1: ik
0: het.
1: Moet, ja, gewoon leuk. Rustig daar.
0: Ja,
3: leuk.
0: Helemaal
3: leuk.
0: Ja, we wensen jou een geweldige avond. En jammer van je muzieksmaak, want welke keuze ga je maken als het gaat om mij te staan?
1: Meneer A, hè, meneer A.
3: Women support women!
0: Ingeborg is vandaag onze beautiful stranger. Ingeborg, dankjewel.
1: Hè. Ja, hele goede dag verder nog, hè.
0: Middagshow 3FM, dankjewel Ingeborg. 18:25, hier is Madonna.

0: Middagshow 3FM, Madonna, Beautiful Stranger. Het is exact de mundo, 6:30. Het geweten en het geluid van het nieuws. Die zitten gewoon weer klaar op zijn stoel in het prachtige Hilversum. Stef Wanstra, Stef.
1: NOS op 3.
0: Wij zijn klaar voor een KKV-update. Kom maar door.
2: Hey Barend, goedenavond. De hittemaatregelen blijven je om de oren vliegen. NS zet morgen op 5 trajecten minder treinen in vanwege het risico op storingen. En veel scholen sluiten in de middag de deuren. Want voor ouders kan dat wel een probleem zorgen als ze geen opvang hebben voor hun kinderen. Maar die verantwoordelijkheid ligt vooral bij de scholen, zegt staatssecretaris Thiele.
3: Uiteindelijk gaat het over de lokale omstandigheden. En wat ik zie is heel veel schoolbesturen die goed nadenken over hoe ze de komende dagen het beste voor zowel de leerlingen op school als het personeel kunnen inrichten. En daar in overleg met ouders tijdig over communiceren. Maar dat zal lang niet overal 100,0% goed zijn, dat besef ik ook.
2: En in het zuiden van het land kan het morgen wel 38 graden worden. Concertorganisator Mojo waarschuwt fans van Bad Bunny die vanavond en morgen naar hem toe gaan in Gelderdoom in Arnhem om vooral goed voorbereid naar het stadion toe te komen. Draag luchtige kleding en drink genoeg, adviseert Mojo. Normaal gesproken mogen er geen waterflesjes mee naar binnen in Gelderdoom, maar Mojo maakt voor één keer een uitzondering door bij Bad Bunny nu flesjes van zacht plastic wel met dop toe te staan.
4: WK voetbal.
2: Nou, sta je niet bij Bad Bunny vanavond, dan is er ook nog genoeg ander vertier. Want vanaf 7 uur vanavond wordt er weer gevoetbald op het WK. Je dagelijkse WK-update krijg je van onze verslaggever Anne de Jong.
5: Een paar verhaallijnen om op te letten bij de wedstrijden van vandaag. Om 7 uur Portugal-Oezbekistan. Portugal en Cristiano Ronaldo dus stelden ontzettend teleur in de eerste wedstrijd. En dus staat er extra veel druk op hem, Cristiano Ronaldo, om het te laten zien tegen de Oezbeken. Daarna Engeland. We waren heel goed begonnen tegen Kroatië. Harry Kane heeft natuurlijk ook Haaland, Mbappé en Messi twee keer zien scoren. En zal zich ongetwijfeld ook willen laten gelden. En dan ergens in de nacht ook nog Colombia en Congo. Twee heel leuke teams om naar te kijken. En Kroatië, na het verlies tegen Engeland, moet er een resultaat worden gehaald. Weer genoeg om van te genieten vandaag dus.
2: Weer nog weer voor je. Vannacht is het nog steeds warm, vooral in de grotere steden. Morgen wordt het pas echt heet in ons land. Heel veel zon dan. Temperaturen tussen de 32 en 36 graden.
0: Ah, lekker. Anne de Jong, ook een topcommentator. Die probeert het ook lekker te verkopen. Colombia, leuke land om naar te kijken. Mooi man, de jongens allemaal lekker bezig vanuit de bezemkast. Wij zijn op de plek waar het gebeurt. Amerika, tussenreisdag. Zometeen weer plankgast richting Kansas City. Morgen hebben we echt een line-up in de camper. Nou, daar gaan we gelukkig worden. Oh, dat zit, hoor je later vandaag wel. Ons in de gaten via Instagram. App Barend van Delen met de boy en het Nandy Banner. Die laatste mag het ook even doen vanuit de helikopter in Nederland. Waar staat het vast?
6: Het staat vast op de A4 Rotterdam-Amsterdam voor Zoetewoudendorp. 18 minuten. De A12 Utrecht-Arnhem voor Maarsbergen. 60 minuten. Komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A16 Rotterdam-Breda voor de Van Brienenoordbrug. 20 minuten. En de laatste, ook een lange, de A20 Hoek van Holland-Gouda voor Gouwe. 60 minuten.
0: Dank je.

0: Koning Bent 3-2-1 hoor je bij Buitenbanner. Het is wel lekker. Ik ben ondertussen druk aan het hosselen voor de komende dagen in de camper.
1: Jij bent zo'n lekkere hosselaar. Ik vind het zo geweldig.
0: Wat bedoel je, lekkere hosselaar?
1: Ja, gewoon. Je bent gewoon echt een voetbalkenner. Dus iedereen vindt het geweldig om met jou even in gesprek te gaan over de wedstrijd. Om echt even met jou erover te kletsen.
0: Dat is ook mooi.
1: Je bent gewoon goed in mensen hosselen. Iedereen wil gewoon in de Buitenbanner camping even langskomen.
2: We zijn aan het rijden en dan zit ik achter het stuur. Baren met zijn voetjes op het dashboard. En dan zit hij met dat mobieltje in zijn hand. En dan, Willem-Alexander, pik. Alles goed, jongen. Zal ik even langskomen? En dan zegt hij, juist goed, jongen. Ik zie je straks bij de wedstrijd.
1: Even, mag je nou vragen,
0: zou je morgenochtend wel even douchen en een make-upje of willen doen?
1: Hoezo?
0: Ik heb een fan van jou.
2: Ja. Dat is iemand verliefd op je antwoorden. Willem, of eigenlijk gewoon.
0: Nou, niet verliefd, maar gewoon een fan gewoon van Nelhard kwaliteiten.
2: Ja, nou oké.
0: Dat is Willem Vissers van de Volkskrant.
1: Hey, wat leuk.
0: Staat op dit moment pending, morgenochtend 9 uur om even lekker aan te schrijven, hier koffie te komen doen. Geweldige film.
1: Jij zei dat hij een fantastische column schrijft.
0: Nou, niet column. Gewoon echt verhalen. Gewoon echt gewoon journalist, voetbaljournalist van de Volkskrant.
2: Leuk. Hij vertelde mij ook buiten de camper, het voelt als een maand geleden, maar dat is een week geleden, vertelde hij mij een prachtig verhaal over iemand die hij ontmoet heeft. Ja. Ik hoop dat hij die morgen even vertelt.
0: Oké, alright, dat komt. Martijntje Krabbedam, international voorwriter, die staat morgen ook pending, maar bijna 90% zeker. De jongens van Grof Geld, van de podcast.
2: Dat is ook leuk.
1: Erg leuk. Ja, leuk.
0: Die zijn Amerika rondgetrokken op zoek naar de kern van het kapitalisme.
1: En, zij doen wel echt interessant ook.
0: Super vet.
1: Weet je waar bij KV Anthem vandaan komen? Wie waar geld voor verdient? Nee, ik vond
0: hoe die geld wordt verdiend aan de WK. En hoe het allemaal werkt. Wat is de invloed van vloedvloers? Welke bedragen krijgen ze ervoor? Ja. Sam van Raalte heb ik morgen weer pending staan. Ik wil het even met jullie overleggen. Dus die zou
2: leuk,
0: kunnen komen.
2: Leuk.
0: En ik wil gewoon de man die op de grens staat van een grote doorbraak in Amerika. Namelijk Face DJ Ruud. Wil ik morgen in de camper hebben.
1: Ja, of heel tof.
0: Zodat we even kunnen toeleven naar de grote Oranje Parade. Hoe die dan weer gaat verrassen voor de donderdag.
1: Ja, op een of andere manier heeft volgens mij iedereen altijd het gevoel bij Facebook. Oh, Ruud.
0: Oh, daar komt hij weer.
1: Er is weer de trein. Ja, de trein gaat er voorbij.
0: Ja, maar prima.
1: Je denkt echt dat er iemand...
0: Jongens, we zijn radio al maken, hè? Ik bedoel,
1: Ruud heeft toch... Veel mensen denken toch meer carnaval zo. Maar hij is een knijtig goede DJ.
0: Fucking goede DJ. Die hoor je. Yves Berendsen, waarschijnlijk donderdag.
1: Echt ook een topper.
0: En de Telegraaf-equipe onder leiding van Mike Verwijs schuift op de wedstrijddag om 9 uur.
2: Wat geweldig.
0: Dat is een lekker programma.
2: Leuk vooruitzicht.
0: Heel goed, alright. Ondertussen is Nel natuurlijk gewoon buiten wezen lopen. Je komt Nederlanders overal tegen.
1: Ik hoorde net een beetje een tongval uit Den Haag.
3: Dat klopt, wij zijn een hele club met 16 man uit Den Haag. Loosduinen, want Den Haag mag je dan niet zeggen. Dus wij zijn nu, volgens mij is dit het 13e EK-WK.
1: Hoe is dat ooit gestart?
3: Ik denk als vrienden zijn we ooit een keertje, hebben het idee ooit gehad om naar Oranje toe te gaan. Eerst natuurlijk de wedstrijden in Amsterdam en Rotterdam, Eindhoven tegenwoordig. En daarna hebben wij het plan opgevat om naar Zuid-Afrika, volgens mij, waar zijn we niet geweest? Brazilië. Oekraïne destijds, Rusland terwijl we niet gekwalificeerd waren, Frankrijk terwijl we niet gekwalificeerd waren. Dus,
1: en wat is het allermooiste EK of WK dat jullie hebben meegemaakt?
3: Brazilië.
1: En wat is de herinnering daaraan?
3: Wij hebben dus de 5-1 tegen Spanje hebben wij meegemaakt. Wij hebben Van Persie met zijn kop al gezien.
1: Geweldig, heel veel plezier.
4: Okay.
1: Doei.
4: Hey, ciao. Barend en Bender, live vanaf het WK Soccer in Amerika.
5: Turn the music up a little bit. Yeah.
4: Barend en Bender in de USA.

0: met Marianne van Leeuwen. Voor jou te gaan spreken in de Bel, vrouw aan de top.
1: Ja, dat vind ik wel tof.
0: Welke topfunctie zie jij willen bekleden?
1: Welke topfunctie?
0: Ja.
1: Nou, ik ben niet zo'n goede leider.
0: Ja?
1: Ja. Ja, dat ben ik niet zo goed. Ik ben te flap uit voor een leider.
0: Je hebt wel een goede leider.
1: Jij.
0: Eyeliner.
1: Ja, ik ben een prachtige eyeliner. Ja.
0: Oké, vrouw aan de top, Marianne van Leeuwen, directrice KNVB. Spreken wij binnen nu en een paar minuten eerst Mr.

0: staan hier met de directeur van de KVB, Marianne van Leeuwen.
1: Ja.
0: Wat is het gevoel tot dusver?
1: Ja, het gevoel is geweldig. Met name doordat we zo ongelooflijk fanscharen hebben. Met niet alleen Nederlanders, maar ook Amerikanen, Mexicanen die zich in het oranje kleden. Is gaaf.
0: De basis van zo'n WK is de wedstrijd. Even gewoon puur uit interesse qua organisatie. Wat behelst dit allemaal voor de KVB?
1: Ja, heel erg veel. En dus, mensen zijn er ook al heel erg lang mee bezig. Hè. Sommigen al jaren, maar in ieder geval een jaar. En er zijn misschien wel 100 verschillende mensen los van team en staf. Die tel ik dan even niet mee. Die bezig zijn met alles wat met fans te maken heeft. Alles wat met logistiek te maken heeft. Reizen, veiligheid, media natuurlijk. Alles.
0: Maar wat maakt het buiten het voetbal om succesvol voor het Nederlandse volk, het Nederlands elftal en de KVB?
1: Kijk, voetbal is natuurlijk, heeft een enorme verbindende kracht. En er zijn 10 miljoen voetballiefhebbers in Nederland en meer dan 1 miljoen spelers. En die verbindende kracht, ja, we hopen ook door verder te komen in het toernooi en misschien wel kampioen te worden, ook echt Nederland, in Nederland dat te laten voelen. Die trots op het land en die verbindingen, we horen bij elkaar.
2: Ja, dat had natuurlijk, hè, het is maar goed dat Willem Vissers van de Volkskrant er nu niet bij is. Dat had natuurlijk kritische gemoed, hè. Sportswashing, WK.
3: Zeg wel, het enige wat ik wel af en toe een heel klein beetje mis, is gewoon thuis gewoon voor het schermpje zitten en dan die Nederlandse commentatoren horen met je vrienden, weet je wel.
2: Ja.
3: toch die Nederlandse commentator. Dus toch altijd, dan denk je wel weer.
2: Reinders,
3: het WK.
2: Reinders, opening op het middenveld. Gakpo, Brobby loopt in. Brobby!
3: Ja, die.
4: Echt afzien hier in het stadion.
2: Ja, het is niet te geloven, jongens. Middagshow 3FM, Baardenbenner, 9 voor 7. Mag ik je voorstellen? Aan de allermooiste piano die je in ieder geval vandaag gaat horen, moet je even horen hoe lekker deze valt nu. Skolter is een Duitser. Dat is dan weer net even minder, maar wat een geweldige remake heeft hij hiervan gemaakt. Corona Abrams Trap. Baardenbenner zijn er weer morgen. 9 uur live vanuit de USA, de Kempa. Play the

0: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
3: Precies! Worstje?
2: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
3: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
2: Nee,
3: meerdere
2: nee,
3: worstjes.
2: Dankjewel. Ik hoef geen worst.
3: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Is een gigantische aanbieding.
2: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
3: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
2: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
4: Morgen, eerst

0: die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Weet je zonder van je tijd niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
3: De hete zomer, crayonrolluiken.
4: Geluidsoverlast?
3: Crayonrolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
6: Kan het ook sneller?
5: Ondernemers pakken meteen
6: nee,
5: door...
6: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
5: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
6: Sneller!
7: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
8: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
9: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
8: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.

0: mee verwarmen en genieten maar.
1: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je moet voldoen aan de wetgeving, maar alles verandert continu. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
0: Probeer bijna klaar Nasi Goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl.

0: naar Hilversum. Het is tijd voor de avondshow met zometeen Teddy Swims. Eerst krijg je het nieuws, het is 7 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren een tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten, vooral op routes in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Vooral bij dubbeldektreinen kan de hitte tot problemen leiden, zegt de NS.
2: Nou, het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's, en dan specifiek bij een dubbeldekker. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt, is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder.
1: En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm, vannacht helder. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen, tot 21 in Zeeland. Overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM Verkeer namens de ANWB. Het zijn de laatste files hoor van de avondspits. Je krijgt ze langer dan 20 minuten. Ik begin op de A1 Apeldoorn naar Hengelo bij Deventer. Het is daar 25 minuten aanschuiven. Komt door een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht. Dan de A4 Rotterdam naar Den Haag bij knooppunt Ketelplein. Het is daar 35 minuten aanschuiven. Heeft te maken met opruimwerkzaamheden. En de laatste vertraging voor nu is op de A20 Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. Het is daar een kwartier vertraging. 3FM.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
4: ANWB en gaan.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
7: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
10: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Nou, ik ben denk ik nog nooit zo omvergeblazen door een man. En ik zal je uitleggen waarom. Doe ik na muziek van Kesso, Ray en D-Block Europe. Zij maakte namelijk Parada.

zeg je eerlijk, hij heeft me echt omver geblazen. Met Pinkpop. Er staat een supermooi fragment op Instagram van 3FM... waarin Julian met hem spreekt. En het is zo'n lieve guy. En dat had ik gewoon niet verwacht, want... ja, laten we eerlijk zijn, hij ziet eruit alsof hij je broer heeft vermoord. You're the Teddy Swims and Mr. Know-It-All.

Welkom op deze dinsdagavondshow. Wat heerlijk dat je voor 3FM gekozen hebt. Laten we er een mooie avond van maken. Ik wil eigenlijk wel gelijk even beginnen met slecht nieuws vanavond. Althans, slecht nieuws als je bijvoorbeeld Jeroen heet. Of slecht nieuws als je Sandra heet. Slecht nieuws als je Arthur heet. Even kijken. Nou, randje slecht nieuws als je Jesse heet. Jongens, wat hebben jullie je weinig gemeld deze maand? Ja, nee, maar het ding is heel simpel. Ik hou bij hoe vaak je naar de avondshow luistert. Dat hou ik bij in een soort streak, weet je wel, net als op Snapchat. En dan is eigenlijk de vraag, wie heeft de langste? Ben je er namelijk aan het eind van de maand het vaakst bij, dan win je een zelfgemaakte pot sambal. Ik hou dat allemaal bij. Hoe meld je je dan vanavond aan? Als je ook voor het eerst luistert, doe het gewoon eens. Want ik bedoel, de maand is dan misschien nu bijna voorbij. Maar je kan altijd nog vaker geluisterd hebben dan bijvoorbeeld Jeroen, Arthur en Jesse. Die zijn er pas één keer bij geweest. Spreek even een audioberichtje in. Via de app van de NPO Luister zit een microfoon.

Ik zeg je eerlijk, hij heeft me echt omver geblazen. Met Pinkpop. Er staat een supermooi fragment op Instagram van 3FM... waarin Julian met hem spreekt. En het is zo'n lieve guy. En dat had ik gewoon niet verwacht. Want, ja, laten we eerlijk zijn, hij ziet eruit alsof hij je broer heeft vermoord. You're the Teddy Swims and Mr. Know-It-All.

En welkom op deze dinsdagavondshow. Wat heerlijk dat je voor 3FM gekozen hebt. Laten we er een mooie avond van maken. Ik wil eigenlijk wel gelijk even beginnen met slecht nieuws vanavond. Althans, slecht nieuws als je bijvoorbeeld Jeroen heet. Of slecht nieuws als je Sandra heet. Slecht nieuws als je Arthur heet. Even kijken. Nou, randje slecht nieuws als je Jesse heet. Jongens, wat hebben jullie je weinig gemeld deze maand? Ja, nee, maar het ding is heel simpel. Ik hou bij hoe vaak je naar de avondshow luistert. Dat hou ik bij in een soort streak, weet je wel, net als op Snapchat. En dan is eigenlijk de vraag, wie heeft de langste? Ben je er namelijk aan het eind van de maand het vaakst bij, dan win je een zelfgemaakte pot sambal. Ik hou dat allemaal bij. Hoe meld je dan vanavond aan? Als je ook voor het eerst luistert, doe het gewoon eens. Want ik bedoel, de maand is dan misschien nu bijna voorbij. Maar je kan altijd nog vaker geluisterd hebben dan bijvoorbeeld Jeroen, Arthur en Jesse. Die zijn er pas één keer bij geweest. Spreek even een audioberichtje in. Via de app van de NPO Luister zit een microfoontje. Ja, het maakt mij echt niet

0: En welkom op deze dinsdagavondshow. Wat heerlijk dat je voor 3FM gekozen hebt. Laten we er een mooie avond van maken. Ik wil eigenlijk wel gelijk even beginnen met slecht nieuws vanavond. Althans, slecht nieuws als je bijvoorbeeld Jeroen heet. Of slecht nieuws als je Sandra heet. Slecht nieuws als je Arthur heet. Even kijken. Nou, randje slecht nieuws als je Jesse heet. Jongens, wat hebben jullie je weinig gemeld deze maand? Ja, nee, maar het ding is heel simpel. Ik hou bij hoe vaak je naar de avondshow luistert. Dat hou ik bij in een soort streak, weet je wel, net als op Snapchat. En dan is eigenlijk de vraag, wie heeft de langste? Ben je er namelijk aan het eind van de maand het vaakst bij, dan win je een zelfgemaakte pot sambal. Ik hou dat allemaal bij. Hoe meld je je dan vanavond aan? Als je ook voor het eerst luistert, doe het gewoon eens. Want ik bedoel, de maand is dan misschien nu bijna voorbij. Maar je kan altijd nog vaker geluisterd hebben dan bijvoorbeeld Jeroen, Arthur en Jesse. Die zijn er pas één keer bij geweest. Spreek even een audioberichtje in. Via de app van de NPO Luister zit een microfoontje. Ja, het maakt mij echt niet uit wat je daarin vertelt. Al vertel je me wat je vanavond hebt gegeten. Dan hoor ik het zo wel, hè? Stamppot.
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: Jonas Blue.

0: Oké, gratis tip van mijn kant naar jou. Als je ooit de kans krijgt om haar live te gaan zien, doe het, want live is het nog zoveel beter. Jordan Lola Young en Messi.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Hola, hoy por el fin del día estoy emocionando. En jij straks ook. Want vanavond, dan gaat het gebeuren. De allereerste show van niemand minder dan Bad Bunny in het Gelredome. Het was binnen een uur uitverkocht. Er staan geloof ik 66.000 Nederlanders vanavond te zweten. En niet alleen door het weer. Ik bedoel, als je naar hem kijkt, dan word je al warm. Wat een superster. En wat heeft hij dan ook nog een dansmoves. En wat maakt hij er een feestje van. En wat ben ik trots. Als Latino, dat deze man eindelijk een beetje aan het doorstromen is hier in Nederland. Als ik naar die muziek luister, begrijp ik wel waarom. Bad Bunny in de avondshow. En Noela, joy!

Dit is toch fantastisch. Ik zal even vertalen wat ik net tegen je gooide. Ik gooi oi, por fin es el día, estoy emocionado. Met andere woorden, ik ben gewoon emotioneel dat deze man vanavond eindelijk in Nederland staat. Vandaag is de dag. Heel veel plezier als je naar het Gelredome gaat, Jorde. Bad Bunny, Nueva York. Straks bij Andres. Leg ik je uit hoe je kans maakt op 100 euro. Het gaat er nog voor 8 uur uit. Dat vertel ik je zo meteen. Eerst zeg ik dat je nog 3 minuten hebt om je naam door te sturen. Schrijf ik je op aanwezig voor vanavond.

0: Ja, ik weet niet of je een hele actieve dag hebt gehad, want het is natuurlijk 30 graden buiten. Maar dit liedje wil je toch laten bewegen? Laat het zweet lekker gutsen op Calvin Harris, You're the Summer. Bij de avondshow van 3FM. Mijn naam is Andres en ik heb een Snapchat streak, weet je wel? Ken je de app Snapchat? Moet je elkaar elke dag een bericht sturen, krijg je een langere streak. Nou, eigenlijk is dat met de avondshow idem. Ik vind het gewoon leuk om elke dag even met je te chatten. Dus stuur even je naam middels een bericht. Dan weet ik dat je erbij bent. Schrijf ik je op in een systeem. Heb ik ook echt allemaal keurig bijgehouden. Zo zie ik dat Abel er bijvoorbeeld al 1, 2, 3, 4, 5 dagen bij is. Dan kom je in de avondstreek.
1: Andres Avondstreek.
0: En als je er nou het vaakst bij bent geweest, heb je vaakst geluisterd naar de avondshow in de maand, ben je in een pot vers gemaakte sambal. Sarah, goedenavond.
2: Hallo.
0: En wat heerlijk dat jij een reis hebt gemaakt in je eentje.
2: Ja, dus het is niet mijn eerste keer. Ik vind het heerlijk.
0: Kijk, ik denk dat er heel veel mensen zijn die zeggen, mijn god, waarom zou je in je eentje op reis willen? Ik behoorde ook tot die categorie tot vorig jaar, toen ik het voor het eerst deed. Wat zou jij tegen mensen willen zeggen die een beetje struggelen met, moet ik alleen op vakantie gaan, ja of nee?
2: Nou ja, gewoon doen. Over het algemeen, vooral als je niet al te ver gaat, kun je in principe ook nog eens een keer gratis bellen naar huis. Dus stel je mist even, dan kun je altijd even bellen.
0: Ja.
2: Maar nee, eigenlijk tot nu toe, iedere keer als ik weg ben geweest in mijn eentje, ik heb altijd tijd gekort. Ja. Tijd tekort.
0: En waar ben je geweest dit keer dan?
2: De laatste keer ben ik naar Gran Canaria geweest.
0: Kijk eens, hoe lekker, Gran Canaria. Wat is nou het hoogtepunt van Gran Canaria? Want ik zie het voor me als een eiland met hotels. Maar wat kun je daar allemaal doen?
2: Ja, ik zelf ben een avondje uit geweest. Ik ben een dag gaan duiken, ik ben een dag gaan wandelen. En ik heb gewoon een dag eigenlijk gewoon doorgebracht aan het strand. Beetje lekker eten. Oh. Beetje shoppen hoort er ook bij. Ja, toch?
0: Nou, wat super. En wacht, want dit vind ik wel eng. Dit heb ik nog nooit gedaan. In mijn eentje echt uit. Hoe is dat?
2: Nou, voor mij de eerste keer om dat te doen was op Mallorca. Ik dacht, joh, weet je...
0: Ja, maar daar kom je wel mensen tegen, denk ik.
2: Ja, ja, maar niet eens Nederlanders toen trouwens. Maar goed, op Gran Canaria ging het ook prima. Ik heb op voren wel even opgezocht waar een beetje de place to be is.
0: Ja.
2: Ja, vervolgens daarheen gegaan. Nee, zoiets van, joh, weet je, ik zie het wel. Ik bestel ergens wat. En je vindt altijd wel iemand om mee te praten.
0: Oké, dus dat is allemaal goed gekomen. Er is gepraat.
2: Zeker.
0: Is er getonkt?
2: Nee.
0: Oké, ja. Hé, hey, dan moet je nog een keer terug.
2: Nee, ja, zou je zeggen, maar nee, ik heb gewoon thuis een hele lieve vriend zitten.
0: Oh, oké, okay, dan moet je dit niet aannemen. We stoppen het, stop, we doen het niet meer. Oké, okay, klaar. Sarah, ik vind het cool en ik vind het heel leuk dat je vanavond naar 3FM luistert. Ik zet je op aanwezig in de avondstreek.
2: Helemaal goed, dankjewel en tot morgen.
0: Tot morgen, kijk, en dat is hoe het werkt. De avondshow met Another nu.

Lekker dansen op Another en Talk to You. Wanneer heb jij voor het laatst in 1 minuut 100 euro gewonnen? Ik nog nooit. Ja, weet je wel, ik heb dat nog nooit in 1 minuut verdiend. Je kan het zo meteen gaan waarmaken. Ik heb hier 100 euro concerten goed liggen, omdat ik weet hoe ongelooflijk veel nieren tegenwoordig een concert kosten. En ik vind dat je live muziek altijd moet blijven meemaken, hoe duur het leven ook is. Daarom elke dag rond 19:15 te winnen in de avondshow. Ik heb 10 vragen voor je liggen en ik wil je vast een cadeautje geven. Namelijk de eerste vraag. De zesde vraag. Welke Argentijnse voetballer schreef gisteren geschiedenis door topscorer aller tijden te worden op het WK? Als je nu Messi stuurt naar de app van NPO Luister, heb je wellicht zometeen 100 euro erbij op de bank. 3FM.

0: even helemaal terug gewoon naar de middelbare schooltijd, toch? Heb je het ook dat je dan in de aula weer dat scherm ziet? En dan David Guetta met dit liedje. Pff, blijft goed. Random Love Takes Over. Ik heb aan de telefoon Lucas. Lucas is 11 jaar en komt uit Capelle. Lucas, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jouw lievelingsartiesten zijn Michael Jackson, Taylor Swift en The Weeknd. Wat vind je zo leuk aan The Weeknd?
1: Ik weet niet, gewoon, ik vind zijn muziek gewoon zo leuk.
0: Ja, dat snap ik wel. Zou je ook wel naar zijn concert willen?
1: Ja, heel graag.
0: Ja, dat snap ik wel. Ik heb €100 concertengoed hier voor je liggen. Dan kan je misschien wel naar zijn concert toe gaan.
1: Ja.
0: Het gaat als volgt. Ik heb 10 vragen voor je. Die moeten alle 10 goed beantwoord worden binnen de minuut. Je mag de vragen onbeperkt passen. Er komen alleen geen nieuwe vragen bij. Heb je een vraag fout, lig je gelijk uit het spel. Maar het is wel zo, Lucas, die vragen gaan over jouw lievelingsartiesten. En ook een beetje over algemene kennis. Hoe zit je, denk je, in de algemene kennis?
1: Die weet ik eerlijk gezegd niet.
0: Oké, wie is de president van Oezbekistan bijvoorbeeld? Nee, dat was een grapje hoor. Dat was een grapje, Lucas. Goed, Lucas van 11 uit Capelle, we gaan gewoon beginnen. Ben jij klaar voor je eerste vraag?
1: Ja.
0: Oké, die gaat over... Oh, wacht, ik moet nog één ding uitleggen. De laatste vraag mag je ja of nee op zeggen. Die luidt namelijk, kom je morgen weer? Als je morgen weer komt, maak je kans op €200. Als je zegt nee, dan pak je vanavond gelijk 100 in cash uit.
1: Ja.
0: Oké, de eerste vraag die gaat over een artiest die jij leuk vindt, namelijk Taylor Swift. Ze had de afgelopen maanden... Ik moet de vraag opnieuw. Welke ex van Taylor Swift heeft de afgelopen maanden 10 concerten in Amsterdam gegeven in de Johan Cruijff Arena?
1: Oeh. Pas.
0: Oké. Hoe heten de haren bij je ogen?
1: Wimpers.
0: Dat was goed. Uit welk land komt The Weeknd?
1: Californië.
0: Nee, dat is geen land. Ja, je zat wel goed. Het was Canada.
1: Oh nee.
0: Oh, Lucas. Getsy Derry. Nou, ik had het je zo gegund, jongen.
1: Ja, heel jammer.
0: Ja. Vind je het leuk om over een maandje of zo nog een keer te proberen?
1: Ja, heel graag.
0: Spreken we dat gewoon af, oké? Okay?
1: Ja.
0: Ik wens je ondanks dit toch een hele mooie dinsdagavond.
1: Ja.

0: Ja, dit zijn echt de momenten dat ik mijn werk gewoon haat. Daar heb ik zo'n lieve gast van 11 aan de telefoon die stoer genoeg is om op de nationale radio mee te spelen met een spel waar je 100 euro concertgoed kan winnen. Ja, en dan gaat hij af. En dan ook nog eens op een vraag over zijn lievelingsartiest. Dit is echt het moment dat ik mijn werk haat. Dat ik denk, oh, maar ik wil je zo graag dat concerten goed geven en die ervaring geven. Maar ik ben ook geen coulante quizmaster, weet je wel. Ik moet ook gewoon wel eerlijk blijven. Want anders dan krijg ik morgen weer een ander kind van 11 die zegt, ja, hé, maar ik wil... Dus, helaas, Lucas, je verloor net. Maar dat betekent niet dat je het nog weer mag proberen. Goed nieuws voor jou is, als je denkt, oh, daar, kom maar op morgen. Laat even weten in de app.
1: Met 3FM ontdek je nog...
0: Dan wil ik je even voorstellen aan een Nederlandse artiest waar we deze zomer zoveel lof van gaan hebben. Het is zeg maar moeilijk om haar te missen als je een beetje naar festivals gaat. Want ze stond echt van bevrijdingsfestivals tot op Pinkpop, weet je wel, afgelopen weekend. Dit is echt the next big thing. Luister even naar hoe het gemaakt is. Het is energiek, het is powerful. Het heet Ik heb er geen zin in en het komt van Ida.

0: het leven van dit liedje. En ik hoop dat je ook datzelfde opgewekte gevoel krijgt. Bruno Mars, hoor je, Risk It All.
1: Wepa Andres, estoy aquí otra vez. Natuurlijk al vanaf 7, maar helaas niet eerder in de gelegenheid om het berichtje te sturen. Dus bij deze, ik ben er weer.
0: Hey, wat heerlijk.
1: Goedenavond, Ian.
0: Ian, we maken er een mooie avond van. Ik vind het heerlijk dat je voor de avondshow gekozen hebt. En ik hoop dat ik je muzikaal kan ondersteunen. Zo meteen krijg je nog muziek van Zemmer Larsen, weet je wel. Even samen met Alesso is wel leuk, toch? Maar eerst, Two Door Cinema Club.

0: Nou, kijk, weet je wat het is? Het is zo super Nederlands. En misschien heb jij het ook wel gedaan hoor vandaag. Ik hou er gewoon niet van. Klagen over het weer.
1: Andres.
0: Odijk. Ja, jongens, we mogen toch God op zijn blote knie bedanken dat het vandaag zonnig is. Dat het 30 graden is. Dat we kunnen genieten van alles wat daarbij komt kijken, weet je wel. En, kijk, ik wil het gewoon niet hebben dat mensen klagen over het weer. Maar ik vind wel het ook ergens wel mooi. Want het is ook wel een soort verenigd gevoel. Ik heb zoveel mensen vandaag in mijn omgeving horen tetteren. Het is zo warm. Nou, wat wil ik nou doen? Kijk, heb je vandaag daadwerkelijk iets gedaan? Het was vanmiddag om 1 uur, was het warmst van de dag. Wat heb jij om 1 uur gedaan? Als je je echt hebt ingezet, als je echt bezig bent geweest, als je echt druk bent geweest, dan heb ik iets voor je. Stuur dan even je naam naar de app van NPO Luister. Weet je wel, schilders, timmermannen, mensen die de wereld draaiende houden. Even niet de kantoorklerk die in de airco zit. Zelf heb ik ook iets gedaan wat echt wel een prestatie is in dit weer. Hoe dat zit en wat het jou kan opleveren, hoor je zo.
1: Ster. Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl. Renew.
3: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien
5: uit.
4: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: 30. Altijd laag.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
2: Domino's.
3: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, het is WK.
5: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
6: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
7: Huh? Mart, wat ga je doen?
8: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
9: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Scoor jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
9: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Scoor die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
11: 3FM. De avondshow in volle vaart zometeen. Florence Road, als je het nog nooit hebt gehoord, denk ik echt dat je het hard gaat vinden. Beetje zweverig, maar wel heel compact. Hoe dat klinkt hoor je zo meteen. Eerst krijg je het nieuws.
12: Ron van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
13: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
12: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, JA21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de Commissie.
14: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
12: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
2: Domino's.
15: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf €15. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
16: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
17: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
18: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mijn mama?
19: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
0: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
19: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
20: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
21: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
22: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
21: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
23: 3FM.
24: André Zodijk.
11: Oké, even een vraag aan jou. Wat deed jij vanmiddag om 1 uur op het heetst van de dag? Waarom ik dat vraag, leg ik je zo meteen uit. Eerst gaan we even dansen samen op muziek van Tabauza.

zei het al, Florence Road. Het is mysterieus, het is... ja, meezwevend en toch zo spannend. Nieuw liedje, Hanging Out to Dry, hoorde je in de avondshow.

dit radioprogramma, toch? Ja, de kantoorklerk die kan even thuis blijven. Want het ding is, die doen toch niet zo heel veel. Een beetje bilaatjes klappen, een beetje typen in de airco. Ik ben op zoek naar jou als je daadwerkelijk echt geknald hebt in dit weer. Ik spreek je zo. Wepa!

zei het al, Florence Road. Het is mysterieus, het is... ja, meezwevend en toch zo spannend. Nieuw liedje, Hanging Out to Dry, hoorde je in de avondshow.

ja, de kantoorklerk die kan even thuis blijven. Want het ding is, die doen toch niet zo heel veel. Een beetje bilaatjes klappen, een beetje typen in de airco. Ik ben op zoek naar jou als je daadwerkelijk echt geknald hebt in dit weer. Ik spreek je zo. Wappa!

0: Ja, dit was gewoon zijn doorbraak, hè? Ed Sheeran met The A-Team hoor je bij 3FM in de avondshow. Nou, ik krijg gewoon vandaag echt het raarste bericht ever. Het heeft te maken met de warmte. Omdat het zo warm is, werd er vandaag bij ons aangeraden om thuis te gaan werken. Kijk, weet je wat is nou het hele ding dat heel Nederland stil ligt? Ik hoor 5 minuten geleden in het NOS-journaal dat de treinen stil liggen omdat het te warm is. Mensen moeten thuis werken omdat het te warm is. En dan denk ik echt, ja, sorry hoor, maar wij zitten de hele dag in een geairconditioned gebouw achter een laptop te vergaderen. Hoe overhit kun je daarvan worden? Dat vind ik zo'n onzin. En daarom wil ik jou eigenlijk even op een voetstuk zetten. Als jij vandaag wel daadwerkelijk een baan hebt gedaan, weet je wel, waar je echt oververhit van raakt. Want dan vind ik dat je even het recht hebt om in ieder geval, nou ja, in het zonnetje gezet te worden. Mocht je dat willen. Dus ben je vandaag om 1 uur zo rond het heetst van de dag druk bezig geweest, stuur even je naam in de luisterapp. Want al die bilaterale tijgers die hier bij de NPO rondlopen, die werden dus naar huis gestuurd, want ja, het was te warm. Ga lekker thuis werken. Erin uit Tilburg, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, jij zit in de jeugdzorg.
1: Ja, dat klopt.
0: Kijk, daar kunnen de temperaturen natuurlijk hoog oplopen. Maar wat maakt het echt zo warm bij jou vandaag?
1: Ik denk die volle zon. Ja, in het Brabant is het natuurlijk nog warmer dan zo in het midden van het land.
0: Ja.
1: Dus met code oranje staan wij toch altijd hard te werken.
0: Ja, en je hebt wel of geen airco in jouw pand?
1: In ons pand gelukkig wel, maar ja, niet in alle ruimtes.
0: Oh, dus er zijn ook van die kamers waar het gewoon graden gerso is.
1: Ja, nou ja, dat kan je wel zo zeggen.
0: Ja. En hoe ga je dan toch door, weet je wel? Want hoe zorg je er dan toch voor dat je denkt, oké, mijn werk gaat voor?
1: Nou ja, ik denk gewoon voldoende drinken dat belangrijk is. Maar ja, gelukkig hebben we ook een hitteplan vanuit de organisatie waar we ons strikt aan moeten houden.
0: En wat staat er in dat hitteplan?
1: Nou ja, heel veel drinken. Vooral de binnenruimtes opzoeken waar de airco is.
0: Ah, ja.
1: Ik denk dat vooral het belangrijkste nu is.
0: Nou, Erin uit Tilburg, omdat jij in de jeugdzorg gewoon door hebt gewerkt, krijg jij van iedereen in dit studio applaus een staande ovatie! Ik stuur je ook een potje sambal, stuur ik je op.
1: Oh, dat lust ik altijd.
0: Ja, het is zo warm buiten, de mussen vallen van het dak. Heel Nederland ligt stil. Ja, ik vind dat altijd zo treurig, weet je wel. De treinen rijden niet meer, iedereen wordt naar huis gestuurd. Terwijl, ja jongens, er staat een lekker zonnetje, kom op zeg. Ivo uit Groenlo, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hey, jij werkt in een gebouw zonder airco. Wat voor werk doe je?
2: Ik ben docent in het speciaal onderwijs.
0: Kijk, ja, dat gaat natuurlijk ook gewoon door.
2: Dat gaat altijd door.
0: En hoe werkt dat dan? Want in Frankrijk zijn bijvoorbeeld de scholen dicht vanwege de hitte. Hebben jullie ook een soort tropenrooster?
2: Nee, we hebben geen tropenrooster. We houden de tijden in stand. Ik moet wel zeggen, we gaan donderdag aanstaan. Dan gaan we wel een zwemuitje doen.
0: Maar voor dat de rest snap ik, ja. Ja, dat snap ik wel. En hoe focus jij je dan? Laat ik het zo zeggen. Wat vind je ervan dat heel Nederland plat ligt vanwege de warme temperaturen?
2: Ja, wat moet ik daarvan zeggen? Ik denk ook dat de ene het beter tegen kan dan de ander. Dus moeilijk om te oordelen daarover. Maar,
0: een heel politiek correct antwoord.
2: Ik zou zeggen, mensen gewoon even doorbijten.
0: Kijk, en ook jij krijgt vanwege jouw doorzettingsvermogen en jouw mentaliteit van iedereen hier een staande ovatie en een pot sambal.
2: Top man.
0: Komt jouw kant op, jongen.
2: Dank je.
0: Kijk, je kan je dus even melden als je vandaag wel gewoon iets hebt gedaan, hè, op het heetst van de dag. Ik heb bijvoorbeeld zelf 14 kilometer hard gelopen. Vind ik eigenlijk ook wel een prestatie benoemenswaardig. Was ook echt leuk om te doen. Maar ik ga niet uitkomen boven wat Rosé vandaag gedaan heeft. Die hoor je zo. Straks bij Andres. Ik wil je eerst even voorstellen aan een band uit België. Het is de allerbeste Belgische band ooit. Samen met Sef hebben ze een track gemaakt. Ooit komt er een dag.

0: volgens mij jij ook als je dit liedje hoort. Want nog steeds een van de grootste hits van vandaag. You're the Samba. En 12 to 12. Zo, Mark. Ja, ik ga even voor je staan. Als je denkt, oh, dat is helemaal bipolair geworden. Dat valt mee. Ik heb geen hittegolf, hittezonnesteek. Ik krijg een foto van Mark van een bouwplaats. Mark heeft de hele dag in een soort hijskraan gewerkt. Ja, Mark, staande ovatie voor jou. Ik wil je even gewoon in het zonnetje zetten. Als je vandaag gewoon hebt doorgewerkt. Ja, ik kreeg echt de meest achterlijke mail van beste collega's. Het is vandaag zo warm. Werk thuis. Doe rustig aan. Ja, maar als het ook maar enigszins lekker weer is, dan is bij ons in Nederland gewoon het hele land ontregeld. De NS rijdt minder. Dan denk ik, hoe doen ze dat, weet je wel, in landen als Paraguay en in Peru, weet je wel, waar het nog warmer is. En waarom is het dan bij ons zo in één keer zo overdreven? Ik wil je dus in het zonnetje zetten als je bezig bent. Nou, Rob, jij ook. De hele dag buiten geweest. Ik ben bezig geweest met de grasoogst. Nog steeds bezig. Rob, zet hem op. Ik ga ook eventjes naar, ja, god, Rosé. Ik kreeg namelijk een bericht van Rosé. Die is met een enorm lijpe challenge nog steeds bezig. Rosé, goedenavond.
1: Ja, hoi.
0: Goh, waarom?
1: Ja, nobody knows eigenlijk. Vanochtend leek het echt een supergoed idee. Ja. Om 8 uur was het echt toch ook lekker weer, weet je wel. Maar ja, toen stond ik fietsen in Den Haag. Dus ja, en ik moest echt terug naar Leiden. Dus toen ben ik toch maar gaan fietsen.
0: Dus maar, je bent letterlijk op het warmste moment van de dag ben je gaan fietsen?
1: Zeker.
0: God, zie dikkie. Hoe is het met de zweetplekken?
1: Nou, ik durf wel te zeggen matig.
0: Hey, en hoe is het dan nu?
1: Toen ik zeg maar op de fiets zat, dacht ik, oh, het is toch wel warm.
0: Toch
1: wel, en ik ging
0: juist
1: vandaag, want ik dacht de rest van de week is het echt, kan het echt niet.
0: Nee.
1: Dus ik dacht, ik moet toch een beetje bewegen.
0: Nou,
1: maar
0: ik moet wel eerlijk zeggen, ik vind het wel echt strijden dat je gewoon op de fiets naar je werk bent gegaan. Want Den Haag naar Leiden, hoeveel kilometer is dat?
1: 16.
0: Jeemig, dat is gewoon een hele dam-tot-dam-loop.
1: Zeker.
0: Ja, dat is wel echt, ik vind dat echt knap. En daarom, kijk, er zitten heel veel mensen die vandaag gewoon hebben thuis gewerkt vanwege de hitte. Of die überhaupt niet hebben gewerkt vanwege de hitte. En jij bent gewoon aan het rammen. En dat verdient wat mij betreft een applaus. En ik wil er wel een pot sambal op zetten. Als ik jou morgen weer spreek op dit tijdstip.
1: Ja.
0: En je de fiets hebt gepakt.
1: Ja, oké. Ja. Ik ga het mijn best doen.
0: Nou, dan zou ik zeggen tot morgen.
1: Oké, hoi.

0: George Ezra maakte Budapest.
1: Andres Oudijk.
0: Wat doe jij 25 september? Ja, ik weet, het is nog ver. Ik bedoel, je gaat nog eerst op zomervakantie. Misschien lig je in scheiding, komt dat allemaal eerst. Er zijn belangrijkere zaken, I know. Maar als dan het leven weer een beetje op orde is, als de hitte weer voorbij is en we zitten in september, zorg dan dat je de release van Nothing But Thieves in de gaten houdt. Holy shit. Hun album gaat er aankomen. Het duurt nog heel even. Maar ik heb zo'n gevoel dat dit echt wel weer eens een classic Nothing But Thieves album kan worden. Wat is dan een classic Nothing But Thieves album? Daar staat emotionele muziek op. Daar staan gitaren op. En misschien wel tegenwoordig ook wat elektronischer. Het voorproefje is in ieder geval echt fantastisch. Ze maakten Evolution, een van de vetste bands van dit moment. Nog heel even volhouden en dan hebben we nog 10 liedjes erbij.

You're the Burna Boy, Shakira, ze maakt het Die Die. Ik heb een soort van high-intensity training voor je, maar dan in klanken. Kijk, het liedje duurt nog niet eens 2 minuten. Maar het is gewoon 1 grote seconde. Vanaf de eerste seconde vliegen die gitaren zeg maar om de oren. Het zijn geen overbodige lagen, het zijn geen gladgestreken randjes. Het zijn gewoon 4 boys die echt gewoon precies weten hoe ze willen klinken. Namelijk rauw, hard en vol met passie. Als je van gitaren houdt, vind je deze nieuwe band leuk. Kyo.

het is gewoon toch te snel weer voorbij, zo'n goed liedje. That's me, je hoorde Kyo in de avondshow van 3FM. Het is een mooie avond. Ik vind het fijn dat je voor 3FM gekozen hebt. Laten we er vanavond samen sowieso nog een vette anderhalf uur van maken. Ik heb nog Swedish House Mafia voor je meegenomen. En ja, ik krijg heel veel berichten ook van, even onder andere kijken. Paulien die vraagt, hey Andres, hoe is het afgelopen met je casting? Nou, als je denkt, hè, welke casting heeft die gozer het over? Ga je naar Hollywood? Nou, op de lange termijn, ja. Maar laten we eerst beginnen met Ex on the Beach. Ik ga je zo meteen meer vertellen.

Kijk jij Ex on the Beach? Weet je wel, dit seizoen... Het is overigens niet het eerste seizoen dat ze meedoet. Het is het tweede seizoen. Ze is een echte Ex on the Beach veteraan. Haar naam is Destiny. Ja, je weet gelijk wie ik bedoel, toch? En als je het niet weet, ga ik je het zo meteen uitleggen. Want ik ga haar zo meteen bellen. Ik wil namelijk ook meedoen.

0: je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Oranje fans op.

0: Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
4: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
5: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
9: Heb jij ooit jouw zorgervaring ingezet om reizigers van een wildwaterbaan te laten gaan? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
11: 3FM. Taylor Swift ga je zo meteen horen op 3FM. Ik vertel nog niet met welk liedje, maar het gaat over geschiedenis. Eerst krijg je het nieuws, het is 9 uur.
12: Ron van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
13: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
12: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, JA21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
14: These are technical level context, operational engagement, technical level context. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
12: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena, 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/theweeknd.
17: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
18: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
19: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
22: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die

vind dit stiekem toch wel haar beste track. Het is Taylor Swift. Ze maakte een ode aan Elizabeth Taylor. En wie dat is, dat moet je even vragen aan chat. Ja, dat is iemand uit de geschiedenis, toch? Ja, maar ik ben geen geschiedenisprogramma. Sterker nog, we gaan een hele andere kwinkslag maken met de avondshow. Ik vind het goed dat je erbij bent. Mijn naam is Andres en tot aan 10 uur ben ik er voor je. Met de allerbeste muziek en ik vind het heerlijk om met je te connecten via de app van NPO Luister. Of als je die niet hebt, je kan me altijd een DM sturen op apenstaartje Andres Oudijk. Ik wil even met je gaan naar 24 uur geleden in dit radioprogramma. Kijk, het zit als volgt. Ik wil graag een huis kopen. Ja, en dat kost heel veel geld. En dat heb ik niet. Ik heb namelijk ook nog een grote studieschuld en sowieso niet zo'n spaarrekening. Dus ik dacht...

0: vind dit stiekem toch wel haar beste track. Het is Taylor Swift. Ze maakte een ode aan Elizabeth Taylor. En wie dat is, dat moet je even vragen aan chat. Ja, dat is iemand uit de geschiedenis, toch? Ja, maar ik ben geen geschiedenisprogramma. Sterker nog, we gaan een hele andere kwinkslag maken met de avondshow. Ik vind het goed dat je erbij bent. Mijn naam is Andres en tot aan 10 uur ben ik er voor je. Met de allerbeste muziek en ik vind het heerlijk om met je te connecten via de app van NPO Luister. Of als je die niet hebt, je kan me altijd een DM sturen op apenstaartje Andres Oudijk. Ik wil even met je gaan naar 24 uur geleden in dit radioprogramma. Kijk, het zit als volgt. Ik wil graag een huis kopen. Ja, en dat kost heel veel geld. En dat heb ik niet. Ik heb namelijk ook nog een grote studieschuld en sowieso niet zo'n spaarrekening. Dus ik dacht, ik moet op een andere manier wat extra geld gaan verdienen. En nou sta ik al mijn hele leven ingeschreven bij een castingbureau. Alleen ik kan niet acteren. Maar ik vroeg aan jou, wat zie jij bij mij gebeuren? Wat vind jij bij mij passen? Er waren drie opties. Optie A, een reclame voor een bouwmarkt. Daar heb ik een mail voor gekregen. Optie B, het programma Ex on the Beach. Daar kon ik me voor aanmelden. Of antwoord C, een commercial voor een bank waar je dan een festivalganger moest spelen. Dit is wat ik gisteren een beetje van jou als reactie kreeg.
1: B.
0: Ex on the Beach?
1: Ja.
0: Waarom vind je dat bij mij passen?
1: Dat kan jij.
0: Wat voor eigenschappen zou je denk je nodig hebben voor zo'n intellectueel programma als Ex on the Beach?
1: Intellectueel programma. Ja. Doorzettingsvermogen, denk ik.
0: Oké. Okay. En ik kan ook best wel een potje tongen, al zeg ik het zelf.
1: Ja, nou ja, als jij denkt dat jij dat kan, dan zou ik nog even oefenen op een opblaasvol.
0: Nou, en dat heb ik gedaan. Ik heb de hele nacht lopen woelen. Zometeen ga ik even bellen met Destiny. Zij is Ex on the Beach veteraan. Zit in het nieuwe seizoen wat nu te zien is op Videoland. Heeft ook al eerder meegedaan. Wat moet je nou aan eigenschappen hebben en hoe werkt zo'n casting? Je hoort het naar Saida.

0: Sjoerd in de app van NPO Luister. Die zegt, Andres, als je echt geld nodig hebt, kun je altijd op OnlyFans terecht. Nou, misschien ga ik dat dan wel proberen, Sjoerd. Hoe dat afloopt, hoor je morgen.
1: Andres Odijk.
0: Nee, kijk, het ding is, ik sta echt al mijn hele leven ingeschreven bij zo'n castingbureau. Ik krijg godganse dag, krijg e-mails. En dat was ik eigenlijk al heel lang vergeten, want ik had de inlog van dat e-mailadres niet meer. En nu denk ik ineens, hey, ik wil graag wat extra geld, ik wil een huis kopen. Ik heb nog een flinke studieschuld. Dus misschien is dit dan de uitweg, weet je wel? En toen vroeg ik aan jou gisteren van, joh, jij kent mij goed als je naar de avondshow luistert. Welk van deze mails vind je het best bij me passen? Eén mail ging over een bouwmarkt. Nou, toen zei iedereen, je kan niet eens klussen. En toen zei ik, nou, ik kom best vaak in de action. Ik weet echt wel hoe de bouwmarkt werkt. Het tweede was Ex on the Beach. En het derde was een festivalcampagne voor een bank, waar ik dan een festivalganger moest spelen. Nou, daar heel duidelijk heb jij gestemd op Ex on the Beach. Yeah! En daar wil ik wel helemaal even induiken. Dus ik ga me ook even helemaal transformen naar Ex on the Beach. Ik ga namelijk binnen nu en 3 minuten bellen met Destiny Dunker. Zij zit voor de tweede keer in Ex on the Beach. Je kunt haar misschien kennen van televisie als dit.
2: Maar toen je daar met hier op bed lag, heb jij ook gelinkt.
3: Nee.
2: Maar ben jij ook gebaft? Je bent gelikt en gebaft door...
3: Nee, ik ben niet gebaft.
2: Oh, wie is gebaft?
3: Saïr. Prinsen kwam er niks bij, hoor die maar niks. Zeg, ga weg.
2: Ja, wel.
0: Oké, ik ga mezelf even opladen alvast. Dat merk je ook aan deze tune. Daar.

0: in de koelkast. Een paar van die goede openingszinnen gooien op je ex aflopen en zeggen: hey, ik krijg nog geld van je. Yeah, ben je me nog vergeten? Ik jou ook. Gasolina, Diddy Yankee, ik ben eventjes helemaal in mijn verleidersrol aan het komen voor Ex on the Beach. Kijk, het zou natuurlijk super zijn als ik daar aan mee zou kunnen doen. heeft alles te maken met het feit dat ik uiteindelijk een huis wil kopen. Ja, hoe die link ligt, leg ik je straks nog wel een keer uit. Ik heb gewoon geld nodig en ik sta al heel lang bij zo'n castingbureau ingeschreven. En nou kreeg ik hier een mail voor. Met andere woorden, ja, moet ik dat dan proberen? Hoe werkt dat dan? Dat wil ik natuurlijk graag weten. Het seizoen van Ex on the Beach is nu te zien ook op Videoland. Dat loopt en er is meer drama dan ooit. En één van die personen die zorgt voor genoeg drama, dat is niemand minder dan Destiny Dunker. Destiny, een hele goede naam. Goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Jij zit in het nieuwe seizoen van Ex on the Beach, Double Dutch, op Videoland. Destiny, hoe kom jij zeg maar in zo'n programma terecht?
1: Ja, ik ben lekker gek, denk ik. Ik hou van drama. En ik meng me overal tussen, of iemand het nou wil of niet. Ik heb lekker mijn eigen mening. En ik denk dat ik daardoor lekker ertussen pas.
0: Ja, dus je moet eigenlijk, als we het hebben over hoe kom je nou bij een programma als Ex on the Beach, je moet gewoon jezelf zijn.
1: Nou, ik stel wel voorop dat je zeker jezelf moet zijn. Meld je zeker aan, maar wel altijd jezelf blijven.
0: Hey, en hoe goed val jij in de groep?
1: Ik kan overal met iedereen omgaan, ik ben makkelijk aan te passen. Maar ik blijf wel altijd bij mijn eigen mening, dat zeker.
0: Ja. Word je ook een beetje geleerd hoe dat dan werkt met verleiden en zo?
1: Nee, ik denk dat je dat gewoon in je moet hebben. Je bent Ex on the Beach of je bent het niet. Ja, je moet een beetje in je hebben, denk ik. Maar niemand leert jou hoe jij moet doen. Nee, helaas.
0: Kijk, ik weet best hoe ik een tongetje moet draaien in de kroeg, maar ik weet niet of ik goed genoeg ben voor een Ex on the Beach. Wat zijn dan die standaard dingen die Ex on the Beach ademen?
1: Ja, een beetje flirten. Je moet natuurlijk wel een babbeltje hebben. Dat werkt natuurlijk altijd wel mee. Zeg maar, dat kan ik beamen voor de mannen en voor de vrouwen. Want ik weet ook hoe het voor de mannen een beetje werkt. Ik heb het allemaal meegemaakt. Als jij je een typetje op voorzet of opzet, zeg maar. Ik denk dat dat mensen heel erg afschrikt.
0: Ja. Oké, stel ik zou me gaan aanmelden en ik ga die vragenlijst invullen. Wat moet ik absoluut niet doen? Wat kun je me echt afraden, Destiny?
1: Nou, ik zal sowieso beginnen met een leuke foto van jezelf. Maar ik denk niet dat je al je toxic punten erin moet zetten, nee. Okay, dat zeg maar iets wat later aan bod komt, denk ik.
0: Nee, wat ik wou net zeggen. Ik bedoel, iedereen die meedoet heeft wel bepaalde red flags, toch? Die heb jij ook.
1: Ja, ja. Nou, ik heb geen red flags hoor. Nee.
0: En dan zit ik ook dat seizoen te kijken en dan zie ik toch veel van die boys en die doen dan van die stand-ups en daar zitten toch een beetje van die foute openingszinnen in. Is dat nou iets waarvan je zegt, ja, dat hoort er wel bij? Of, want ik ben daar helemaal niet van.
1: Hou op. Nee, ik stop hier gelijk. Nee, ja? Die openingszinnen bij mij werken echt niet.
0: Dus
1: nee.
0: Ik hoef niet te zeggen, heb jij opening, ik heb zin.
1: En dat... ik heb zin. Nee. Dan haak ik gelijk af. Dan pak ik het vliegtuig terug naar huis, denk ik.
0: Oké. Nou, dan is dat in ieder geval een goede tip die ik mee kan nemen. Als je zo dit gesprek analyseert, Destiny, heb ik een beetje kans van slagen, denk je?
1: Nou, ik moet zeggen dat je nu nog niet heel veel vrij hebt gegeven. Dus als ik heel eerlijk ben, ja, ik ben zelf best wel mysterieus. Oh. Ik hou er niet van als iemand anders dat ook is.
0: Oh, wil je anders mijn snap?
1: Nee. De eerste date. Je durft wel, hè?
0: Oké, maar ik merk dat je nog niet gelijk ja zegt, maar je houdt ook de deur niet dicht.
1: Ja, ik kan niet gelijk afwijzen. Dat is ook weer lullig natuurlijk.
0: Kijk.
1: Iedereen verdient de kans, maar ik moet wel zeggen dat ik niet gelijk onder de indruk ben van je.
0: Ik heb liever een slechte generale en dan een goede voorstelling dan andersom.
1: Toch? Ja. Je hebt eigenlijk één eerste beste indruk. En moet ik heel eerlijk zijn, is dat voor mij ook de enige die je krijgt. Maar goed, is dat je lief... Dat je een lieve toenadering zoekt, ja. Dat ik nog denk van, nou, prima.
0: Ja.
1: Nou, misschien ben je wel heel lief. Ja, ik weet het niet, hè?
0: Nou, daar ga je achter komen. Maak je maar geen zorgen. Nou, dan zien we elkaar snel, zou ik zeggen.
1: Nou, wie weet.
0: En als ik denk aan Ex on the Beach, dan denk ik ook aan deze track. Pullover, Speed DJ, mocht je het programma niet hebben gezien. De liefde wordt vaak bedreven op dit liedje. Laat ik het zo netjes zeggen.

die serieus aan jou is. Moet ik dit dan doorzetten of zal ik het gewoon laten gaan? Even doorzetten of laten gaan. Kan je laten weten in de Luister-app of op een DM via Instagram. Apenstaartje Andres Odijk. De avondshow in volle vaart. Zometeen Ugel met Jamaican Bam Bam. Maar eerst 21 Pilots. What?

Bam, bam. Ja, even lekker een vrolijke zomerse tune jouw kant op. Je had het nog niet warm genoeg. Hey, ik heb een ontdekking gedaan, jongen. Ja, ik ben geen dokter, ik leg niet in verbanden. Maar ik heb een ontdekking gedaan over het mannelijk brein. Omdat ik er zelf een heb, ja. Maar ik zat op een verjaardag afgelopen weekend. En toen hadden die boys het over iets. En dacht ik, hè? Hoe kan het dat ik nog vrijgezel ben? Ik ga dit zo aan je voorleggen.

0: Model maakte Sally.
1: Andres Odijk.
0: Ik heb afgelopen weekend een lijpe ontdekking gedaan over het mannelijk brein. Want het mannelijk brein is gewoon bij veel mensen echt kapot. Ik zit met een groep vrienden in de tuin te genieten van de zon en we zijn aan het jeppen. En één guy, die heeft een probleem, want zijn relatie loopt gewoon niet zo lekker. Dat is al best wel lang aan de gang. Dus op een gegeven moment ging het gesprek over van, joh, waar gaat het dan mis? En toen zei hij, ja, bij een vrouw kan je dit ook nooit goed doen, weet je wel. Als je dan aardappels maakt, dan verkook je weer het verkeerde. Of het is weer te vet. Als je dan een keer parfum koopt, dan is het niet de goede. En toen dacht ik, maar vriend, je legt nu de schuld bij iemand anders. Maar hoe kan het dat die gast wel elk doelpunt van een WK ever kan onthouden, weet je wel? De zin later was namelijk, oh ja, weet je nog dat ene doelpunt uit 88? Pooh, dat was dik, hè? Met zijn linkerbeen in de 43e minuut. Met die scheidsrechter Pietje Puk. En het was in het stadion van de uitpartij. Ik snap dan gewoon niet hoe je dat soort informatie zo gedetailleerd kan onthouden. Maar de lievelingsparfum van je vriendin, die ben je dan vergeten. Hoe kan ik nog vrijgezel zijn? Ik haat voetbal.

Blijft toch wel een van de Gaga Classics, om het even zo te zeggen. Ik hoop dat je hier ook mooie herinneringen op hebt. Bad Romance, Lady Gaga. Wat zijn liedjes die je hebt ontdekt en die je hebt doorgestuurd naar je vrienden? Zou je die ook naar mij willen doorsturen? Dat kan via apenstaartje André Zodijk. Of als je de luisterapp hebt, kan het ook daar. Dan kan ik het namelijk straks draaien op de radio. En dan kunnen jij en ik samen onze Spotify verbreden. Ik spreek je na Harry Styles.

0: ga zo meteen aan Eva Kleven vragen wat er in 3x12 radio allemaal zit. Want ik zie alweer een grote glimlachje binnenkomen.
1: Ja, klopt.
0: Allemaal nieuwe muziek natuurlijk.
1: Absoluut.
0: Maar eerst ga ik eventjes naar Pepijn. Pepijn komt uit Sassenheim en Pepijn heeft een Daily Discovery.
2: Daily Discovery.
0: Het zijn tracks die je hebt ontdekt, waarvan je tegen je vrienden hebt gezegd... yo, dit moet je echt even luisteren. Want het ding is, muziek kan je tegenwoordig overal ontdekken. Zelfs in de fucking Milieustraat draaien ze goede tunes. Pepijn, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Hey, wat heb jij ontdekt, jongen?
3: Belgische stoner rock trio genaamd Gnome.
0: Ik ben al verkocht. Stoner rock, omschrijf even stoner rock.
3: Beetje psychedelisch, een beetje zo'n jaren 70 sound, maar dan zwaarder. Okay. En dit is wat meer upbeat. Zit goed in elkaar, goede riffs, goede melodie, goede opbouw. Lekker zwaar.
1: Waar ben je die dan tegengekomen, Pepijn?
3: Een beetje de combinatie van een vriend van mij kwam ermee. En daarna neemt de YouTube-algoritme een beetje over.
0: Ah ja, YouTube kent jou goed, hè. YouTube is jouw beste vriend. Die weet wat jij lekker vindt.
3: Helaas wel.
0: Ja. Pepijn, hoe heet de band?
3: Gnome.
0: En hoe heet het liedje?
3: The Gods Are Evil.
0: Oké, nou dat klinkt veelbelovend. Ik ga het met heel veel plezier draaien. Dankjewel voor het doorsturen.
3: Graag gedaan. Goedenavond.

0: Stijn uit Sassenheim. De band heet Gnoom. Het nummer heet The Gods Are Evil. Even een flinke dosis gitaren.
1: Ik zou er wel een moshpit op ingaan, hoor.
0: Ja, ik heb helemaal zin om te dansen. Dat kan ook zo meteen, Eva. 3 voor 12 radio gaat beginnen. Wat heb je bij?
1: Nou, dansen kan sowieso tussen 12 en 1. Want dan heb ik Club Kleef voor je klaarstaan. Alleen maar dansbare nummers. Maar ik heb afgelopen weekend een nummer gehoord. Nieuwe muziek van Editors. Ze stonden op Pinkpop. Nummer 8 in de set was The Rush. Nog maar 1 keer daarvoor eerder gespeeld. Hij is nu uit en ik ga hem zo meteen aan je laten horen in 3 voor 12 radio. 3FM.
2: Ster. Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkortingen slechts €99 aanbetaling.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
6: Dat gaan we vieren.
5: Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi.
9: Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: Oh, wat een goal!
12: Goal?
13: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
16: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
17: Doei doei!
16: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er...

0: track van de dag. Nieuwe muziek van Editors. Na het nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend of de Taliban en de Europese Commissie vandaag afspraken hebben gemaakt. Een Taliban-delegatie sprak met vertegenwoordigers van EU-landen dat zou gaan over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Op de gesprekken was veel kritiek. Dat is terecht, zegt oud-diplomaat Kees Roels.
2: De EU en ook wij allemaal weten wat er gebeurt in Afghanistan. Repressie, gender apartheid noemen ze dat. Vrouwen zijn eigenlijk uit de samenleving bijna weggedrukt.
1: Er was ook een vertegenwoordiger uit Nederland bij de gesprekken. Het OM heeft levenslang geëist tegen de man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. Verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsi's waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze te vermoorden. 1998 vluchtte hij naar Nederland, maar die pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV, zegt minister Veilbrief. De Amerikaanse president Donald Trump zal bij de finale van het WK voetbal de beker uitreiken aan de wereldkampioen. Dat doet hij samen met FIFA-voorzitter Infantino. Die maakt dat bekend in een Amerikaanse talkshow.
3: We will be together with the president, enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course, together.
4: Together you'll be doing it.
3: Of course, we are together all the time.
1: Tot nu toe schittert Trump door afwezigheid op het WK. Het weer er nog, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Morgen zonnig en weinig wind, nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wallen tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. De hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: iScan. Jouw zicht. Onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel-Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
0: 12 Radio staat voor je klaar met zometeen, ja, nieuwe muziek van Editors. Het is echt waar, als track van de dag. Je hoort ze na.

0: Pop, eerlijk is eerlijk. Oh, wat was ik eraan. Oh. Ja, soms heb je dat. Gaat je niet in een koude kleren zitten al het festival, hè?
1: 3 voor 12, Radio Eva Kleven.
0: En dan zo'n kater, niet eens van drank, niet eens van drugs. Maar gewoon van een weekend lang heel erg genieten. Met 34, 35 graden soms op zijn heetst. Ik heb het natuurlijk over Pinkpop en Landgraaf. Het is nog maar net voorbij en ik moest echt even een dagje bijkomen. Dat is helemaal gelukt. Vandaar dat je gisteren mijn collega Jasper Leijdens hoorde bij 3 voor 12 Radio. En nu ben ik er weer en ik ben blij terug te zijn. Want ik heb een cadeautje meegenomen hoor. Van Pinkpop. Ik hoorde het daar in de set van Editors. En ik dacht, hey, dat heb ik nog niet eerder gehoord. Een nieuwe tune. Ze hebben me beloofd aan het einde van dit jaar ergens een album te droppen. The Rush is track van de dag en hoor je zo meteen. Misschien was jij ook wel op Pinkpop. Heb je het ontzettend naar je zin gehad en ook net als ik een beetje heimwee? Kan ik me voorstellen. Mocht je nou zoiets hebben van, oh, ik zou er alles voor geven om die ene set van die ene band nog een keertje terug te zien. Ik noem een Jenny Bett, een Tom Morello, Wodan Boys, Idols, nog veel meer. Het staat allemaal op het YouTube-kanaal van 3 voor 12. Grote kans dat je daar hele optredens van je favoriete band vindt, rechtstreeks vanuit Landgraaf. Gewoon een lekker bintje. Er druppelen trouwens ook nog steeds optredens binnen van Best Kept Secret. Vanmiddag heb ik nog even die Feel Good set van De La Soul teruggekeken. Echt een hele, hele fijne. Zij stonden natuurlijk op Best Kept Secret. Vandaag geüpload. Kortom, alles van jouw festivalzomer vind je gewoon op ons YouTube-kanaal. Dat is 3voor12.nl. Ik bedoel, dat is youtube.com/3voor12. Daar moet je zijn. En ook een hele fijne set van Fat Dog. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Misschien was je dit weekend wel te vinden op Pinkpop en heb je die set gezien. Die is ook nu in zijn geheel te zien op ons YouTube-kanaal. Mijn collega Vera kon ze ook nog backstage even voor de mic trekken. Dat interview hoor je zo later in 3 voor 12 Radio. Eerste band die ook te vinden was op de 55e editie van Pinkpop. Dit is...

dat kan er eigenlijk maar eentje zijn. Ik sprak namelijk afgelopen weekend Tom van Editors in Landgraaf tijdens Pinkpop. Daar stonden ze op de bühne. En als je even die setlist erbij kijkt, dan zie je op nummer 8 een track staan die ze nog maar één keer eerder daarvoor hadden gespeeld. En dat was 2 dagen voordat ze op Pinkpop stonden. Dus ik dacht, als een echte muziekjournalist, moet even aan editors vragen, hoe gaat de toekomst eruit zien? Weet je wel, komt er nog iets aan? Wat kunnen we verwachten? En meestal komt daar dan van een band best wel vaag antwoord op. Maar dit weekend niet. Nieuwe muziek van editors komt eraan. Een 8e album aan het einde van het jaar. Dat gaat Surface, Echo en Sound heten. En de eerste single die hebben ze dus afgelopen weekend op Landgraaf tijdens Pinkpop al gespeeld. The Rush. Die is net uit. En ik ben in staat om even voor jou te laten horen. En ik ben dan ook heel benieuwd wat je hiervan vindt. Het is een beetje alsof ze weer teruggaan naar die begindagen van editors. Ze laten zich misschien wel van hun beste kant zien. En ik ben ook heel benieuwd, zou dit dan een voorbode zijn voor de sound waar hun album Surface, Echo en Sound naartoe gaat? Ik zou zeggen, zet je oren even open, want ik wil natuurlijk ook jouw mening weten. Terwijl we voor het allereerst naar The Rush van Editors luisteren. Nieuwe muziek bij 3 voor 12 Radio.

Die zegt, hey Eva, nog bedankt voor de livestream trouwens. Ik had het idee dat de geluidskwaliteit dit jaar weer een beetje beter was dan vorige jaren. En zo mooi dat zoveel artiesten toestemming hebben gegeven voor live uitzending. Het leek er dit jaar ook weer meer en meer. Ja, ik zit ineens te denken, misschien was je niet op Pinkpop. Zat je naar die NPO livestream te kijken? En heb je gewoon het hele concert van Editors gezien? En heb jij ook wel die nieuwe tune gespot, The Rush? Dat is deze mooie dinsdag, de track van de dag bij 3 voor 12 Radio. Hij klonk zo.

inderdaad. Tjeerd die zegt, even denken. Was het Tjeerd? Nee, er komen zoveel reacties binnen. Ik moet even opletten, hoor. Oh ja, Jeroen die zegt, ja, afgelopen zaterdag de Rush voor het eerst gehoord. Maar nu even goed op de radio. Wat een heerlijke track van Editors. En ook Lorenza zegt, ik voel hier een nieuwe mega-hit aankomen. Tjeerd zegt, de Rush klinkt zo vintage Editors dat het zaterdag niet eens was opgevallen dat het een nieuwe track was. Ja, hij blendt gewoon lekker in het oeuvre van Editors. 8 albums diep, misschien lijkt het dan ook allemaal een beetje op elkaar. Maar ik vind het ook wel een hele, hele fijn, hoor. Zomerse Editors, zo klinkt het een beetje. Barry die zegt, het doet me denken aan wat anders. Ik weet niet precies wat. Zo'n beetje de Cure erin, een blend. Wel lekker, Tom Smith zijn lage stem, maar het klinkt niet echt nieuw. En Erwin die zegt, Paul, echt een editorsplaat. Wat meer gepolijst als in hun eerste jaren, maar ik ben echt direct fan. Ziggo Dome, here we come. Nou, lekker. Positief gereageerd op de track van de dag. The Rush van Editors. En Johan de emojiman die meldt zich ook nog even in de NPO Luister app met hartjes om zijn hoofd emoji, een dikke box, een beetje een sip naar beneden kijkend emoji en een geschokt mond open, ogen open emoji. Zo van, oh my god, emoji.

could ever say. Stupid song. Olivia Rodrigo bij 3 voor 12 Radio. Ik ben inmiddels echt wel fan van Olivia Rodrigo. Zeker met haar nieuwe album. Maar ik ben ook groot fan van een Belgische die eerder met Justice deze track maakte. Inmiddels hangt ze veel in Amerika, wordt haar sound ook wat internationaler. Inmiddels weer helemaal teruggeschakeld naar het Frans. Ik versta er helemaal niks van deze nieuwe van Angèle. Echt helemaal niks, mijn Frans is niet zo goed. Maar ergens raakt het me wel. Het is, ik heb het even door de translator gegooid. Dile, oftewel zeg me in het Frans. En hij klinkt zo. Hij gaat meteen hard van start. De nieuwste van Angèle hoor je bij 3 voor

0: 12 Radio.
1: Met de nieuwe muziek van Angel Dile. Echt een hele fijne track. Wordt positief op gereageerd, ook via de NPO Luister-app. Thomas zegt, zo, die is lekker. En Barry zegt, ja, die van Olivia van net, die is heel goed. Maar deze nieuwe van Angel is ook heel lekker.

Cats en Psycho Killer. Bij 3 voor 12 Radio ben je helemaal op de hoogte van alles wat er speelt rond de festivals. Alle nieuwe muziek laat ik ook heel graag in de avond aan je horen. Donderdag nacht, eigenlijk donderdag op vrijdagnacht, checkt Jasper met jou altijd wat er net is uitgekomen in bijvoorbeeld de soundcheck. Daar ontdek je ook ongelooflijk veel nieuwe muziek. Maar we houden ook een vinger aan de pols als het gaat over de live muziek die klinkt in het land. Zo staat vanavond Bad Bunny, as we speak, voor de eerste avond van 2 in het Gelredome. Morgen checken we even iemand die daarbij is, voor mij Jasper in de uitzending. Ja, het zal er wel heftig aan toegang daarheen.

0: weekend weer gezien op Pinkpop. Ik heb zijn zweet nog ergens op mijn armen staan, want ik ving hem op meteen toen hij het podium afliep. Dat kun je vinden op het Instagram-kanaal van 3 voor 12 Radio onder andere. En ik denk, ja, morgen gaan we dus naar Bad Bunny. Ja, wat moeten we dan vandaag doen? Nou, ik dacht, we checken even in bij Inhaler.
1: 3 voor 12 is erbij.
0: Ja, 3 voor 12 is ook daarbij. In een intieme kleine zaal in Heerlen, als ik het goed zeg. En aan de telefoon heb ik Sanne. Hey Sanne.
2: Hallo.
0: Hoe was het bij Inhaler?
2: Het was fantastisch.
0: Oh,
2: ik heb echt niet normaal gezeten.
0: Ja, ik denk dat iedereen dat vanavond wel doet. Maar wat was de reden van jouw zweet? Was het dansen, meezingen?
2: Een beetje van alles.
0: Oh,
2: ik heb echt, ben helemaal losgegaan met iedereen. En het was, ja, het stond natuurlijk lekker op elkaar. Dus,
0: en ben je al lang fan van Inhaler?
2: Ik ben al 5 jaar fan.
0: Oh, kijk. Volgens mij heeft Jasper ook een keer een soort exclusive met Inhaler gehad. Met, wat was het ook alweer? Mochten fans vragen stellen volgens mij over dat nieuwe album? Gingen ze dat samen luisteren?
2: Ja.
0: Was je daar ook bij?
2: Ja, klopt. Daar was ik zeker bij.
0: Ah,
2: ja, klopt.
0: Ja, dat kan dan ook niet anders. Dus werd je ook herkend dan, terwijl je tegenover ze stond?
2: Niet dat ik weet.
0: Oké, goed. Ja, maar misschien slijt er wel iemand in je DM. Goed, daarover later meer. Sanne, vertel eens, voor de mensen die Inhaler helemaal niet kennen, wat voor een band is dit?
2: Het is een Ierse rockband, indie rockband. Ja, lekkere hype muziek, je kan er lekker op losgaan. Ja, voor de mensen die het niet weten, de leadzanger Eli is de zoon van Bono, van U2.
0: Oh, ja.
2: Maar de muziek is compleet anders, dus... ja, ik vind het zelf echt een stuk leuker natuurlijk, maar...
0: En ik wist helemaal niet dat Heerlen een popzaal had. Dat was het ook niet. Het was in het theater. Hoe was dat?
2: Ja, dat was heel gek. De vorige keer dat ze in Nederland speelden was in de Ziggo Dome. Dus het is heel gek om ineens hun in out of nowhere in Heerlen te zien.
0: Ja,
2: maar het was wel heel erg leuk.
0: Ja, helemaal te gek. Was er nog iets bijzonders aan de set? Iets wat je opviel aan het optreden? Klonken ze anders? Welke nummers speelden ze?
2: Nou, ze hebben wel wat oude nummers weer naar boven gebracht.
0: Oh, nice.
2: Ik heb ze natuurlijk in Paradiso gezien 4 jaar geleden. Mm-hmm. En daar speelde ze het nummer Ice Cream Sunday.
0: Mm-hmm.
2: En die speelden ze nu weer, voor het eerst dus, sinds 2022. Dus dat was echt heel erg cool.
0: Wel lekker dat je dat dan als echte fan ook gewoon herkent. En weet,
2: ja.
0: Oh mijn god, dit spelen ze nooit. Dit is een bijzonder moment.
2: Ja, dat was echt heel, heel vet.
0: Maar het lijkt me inderdaad wel bijzonder dat als je ze in een grote zaal ziet... dat je nu eigenlijk in een heel intiem concertje bent.
2: Ja, ja, het voelde echt alsof ik weer terug was bij Paradiso. Het was echt weer lekker knus. Iedereen was lekker aan het springen, aan het dansen. Dus ja, het voelde gewoon weer heel gezellig.
0: En
2: ja.
0: Dus lekker aan het zweten, zoals jij, Sanne.
2: Ja.
0: Nou,
2: absoluut.
0: Tijd voor een koele douche. Ik weet niet of dat gaat lukken, want ik ga ze wel draaien op de radio. Kan je het nog aan?
2: Ik kan het nog wel even aan, hoor.
0: Okay,
2: ja, hoor.
0: Okay. Hey, thanks dat je even verslag ging kwam doen. Bij mij in 3 voor 12 Radio. Want 3 voor 12 is er natuurlijk bij. Voor jou. Morgen dus een

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
5: Precies! Worstje?
4: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
5: Ah, worstje! Neem nou een worstje.
4: Kom. Nee,
5: meerdere
4: nee,
5: worstjes.
4: Dankjewel.
5: 30 worstjes.
4: Ik hoef geen worst.
5: Neem nou gewoon even een worst. Lekker man, dit is een gigantische aanbieding.
4: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
5: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
4: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
6: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
9: Domino's.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, want je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: 3FM. Zometeen vrolijk door met 3 voor 12 radio. Een kleine throwback naar Pinkpop, waar Vera de mannen van Fat Dog sprak. Eerst het nieuws van 11 uur.
15: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vanwege de hitte gaan de geplande werkzaamheden op de A12 dit weekend niet door. De weg tussen knooppunt Lunette en Veenendaal-West zou onder meer nieuw asfalt krijgen, maar vanwege de hitte is dat uitgesteld. Diverse bedrijven hebben maatregelen genomen omdat het zo warm is. Zo rijdt de NS de komende dagen met minder treinen, omdat de hitte storingen kan veroorzaken. Thuisbezorgd stopt morgen met bezorgen in de regio's waar code oranje geldt. Dat zegt een woordvoerder in de Telegraaf. En onder andere pakketbezorgers krijgen water mee en mogen meer pauze houden. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die brug vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. De afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Het VUMC in Amsterdam stopt in 2040 definitief met het behandelen van patiënten in Amsterdam-Zuid. 8 jaar geleden fuseerden het AMC en het VUMC, maar nu blijkt het te duur om op 2 locaties patiënten te behandelen. Het VUMC wordt de plaats voor onderzoek en onderwijs en alle zorgtaken worden overgeheveld naar het AMC. De medezeggenschapsraden van beide ziekenhuizen moeten zich nog over het plan uitspreken. Op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo een mijlpaal bereikt. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's een doelpunt heeft gemaakt. De Portugees van 41 scoorde 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan, die door Portugal met 5-0 werd gewonnen. En daarmee komt zijn totaal op 145 doelpunten in 230 interlands. Zijn rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar scoorde niet in 2010. Het weer, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind, nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en midden. En de hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Klaar voor je vakantie? Cassie! Wat alleen vandaag? Reisaccessoires en gadgets. Tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
9: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
16: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
17: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
18: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
17: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
19: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that

studio. Met zometeen hier op 3FM een interview met... ja, misschien wel de minst serieuze band van Pinkpop afgelopen weekend. Fat Dog. Oh, wat was het warm. Oh, wat hebben we genoten. Misschien doet het je ook wel denken aan Brad Summer van 2 jaar geleden. Charlie XCX wist toen de hele wereld te veroveren met haar album Brad. Echt genadeloze dancebeats. Iedereen en zijn moeder was in het gifgroen fan van die plaat. En nu wil ze een nieuwe slag inslaan eigenlijk. Ze gaat iets anders doen. Tenminste, is dat zo? Rock Music, dat was een nieuwe track van haar. Eerst dacht iedereen, oké, misschien zit er dan echt een nieuw rockalbum aan te komen. Misschien is het ineens heel conceptueel en gaat ze soort van over een hele andere boeg. Nou, het komt er over 30 dagen aan. Ik ben heel benieuwd. Het album gaat Music Fashion Film heten. Maar het schijnt dus dat het eigenlijk meer die oude Brad-stijl heeft. Een nieuw sausje eroverheen, dat wel. En hoe gaat dat dan klinken? Nou, je hebt hem misschien al vaker gehoord bij 3 voor 12 Radio. Maar ik schoot hem nu heel graag nog een keertje voor. Summer, Spring, Spring, Summer 26. Ja, dat was het toen deze uitkwam. Luister even, want dit kan een voorbode zijn voor de rest van de sound van Charlie XCX album, wat dus over een maand uitkomt. SS26.

ik schoot hem heel graag nog een keertje voor. Summer, spring, spring, summer 26. Ja, dat was het toen deze uitkwam. Luister even, want dit kan een voorbode zijn voor de rest van de sound van Charlie XCX album, wat dus over een maand uitkomt. SS26.

0: Ja, we komen net van het concert, Noah. Laat even een klein gesproken berichtje achter in de NPO Luister-app. Ik ben zo ongelooflijk benieuwd hoe die eerste avond was. Morgen bij Jasper in 3 voor 12 Radio. Een uitgebreide recensie. Dan bellen we even in met iemand die op dat moment in Arnhem is geweest, in dat Gelredome. Maar voor nu, Noah, kom even door met een klein berichtje. Ik ben heel benieuwd. Een soort voorproefje. Voor nu neem ik je even mee terug naar Pinkpop.
1: 3 voor 12 Radio.
2: 3FM.
0: Als je de naam Fat Dog hoort, die stonden namelijk op Pinkpop, dan is het misschien wel precies wat je ervan verwacht. Een groep Britten die zichzelf niet al te serieus nemen. Nou, behalve als het gaat om op dat podium het dak er helemaal afrokken. En dat alles daaromheen, dat is gewoon maar bijzaak. Dat lieten ze ook merken in een interview met mijn collega Vera Simons van Vera on Track. Die sprak ze op Pinkpop en daar speelden ze afgelopen weekend, net als de headliner van de zondag, Foo Fighters. En Fat Dog mogen voor de Foo Fighters tijdens een aantal shows van de Europese Tour het voorprogramma doen. Nou ja, ik vroeg me wel af, ja, hoe krijg je dat voor elkaar, weet je wel? Ze hoefde niet heel veel te doen om op te vallen bij Dave Grohl. Vera vroeg ernaar en die kreeg een nogal scherp antwoord. Let op.
3: Pretty sure they chose us for that off the back of us kind of like we played to like 12 people in Seattle in this festival and we just dragged this old man on the stage and made him dance and I think Mr. Grohl liked that about it. Yeah.
0: En openen voor Mr. Grohl, oftewel Dave Grohl, oftewel de Foo Fighters, dat is natuurlijk niet niks. Hoe bereid je je mentaal voor om al die Foo Fighter fans te entertainen op dat podium?
3: A lot of push-ups and pull-ups and sit-ups. I think that's the main thing for this summer is we're going to try and get really strong and become like physically imposing. So that's the main preparation we've been doing.
0: Maar naast een six-pack show op het podium mag je natuurlijk ook hopen dat het muzikaal goed voorbereid is. Want als opener van zo'n grote band wil je natuurlijk niet het gras voor de voeten van die band wegmaaien. Maar je wil ook tegelijkertijd wel een hele stevige indruk achterlaten. Je moet zieltjes winnen, toch?
4: We also learn Everlong. So we're gonna play it before they play it every night.
5: We're gonna open.
4: Yeah.
3: Yeah, our opening song is gonna be Everlong. And
4: close with that also.
0: Ja, dat is natuurlijk de track waarmee Foo Fighters altijd elke show weer afsluit. Het heeft wel wat te maken misschien met dit hele interview en misschien ook wel de insteek van Fat Dog met de titel van hun nummer dat je vaker voorbij hebt horen komen op 3FM. Oh, dat is namelijk Go Fuck Yourself.

0: voor 12 Radio.
1: Waar ik net een berichtje binnenkrijg van Noah, die net bij Bad Bunny vandaan komt.
2: Hoi, bij deze even het audioberichtje. We zitten nu in de auto terug. Ik zit met mijn broertje in de auto. En we zijn samen geweest en het was echt zo ontzettend gaaf. Echt, we hebben zo erg genoten.
3: Was top.
2: Toch?
3: Was top.

Bruno Mars, Risk It All. Ik krijg nog een berichtje van Noah waar ik echt heel hard op moet moeten lachen. Die komt dus net van het Bad Bunny concert en die zegt: mijn auto is skeer, dus ik kan geen eigen muziek draaien. Alleen de radio. Ik moet heel hard lachen omdat dit was mijn vorige auto, Noah. Ik snap hoe je je voelt, dus je moet gewoon smeken of ze je liedje willen draaien. Sowieso morgen bij Jasper Leijden een uitgebreid verslag van het concert van Bad Bunny in het Gelredome. Eerst nog even iets wat ik tegenkwam en van ik dacht: holy fuck, dit is eigenlijk best wel vet. Smashing Pumpkins, debuutalbum Gish. Die heeft een soort van nieuw leven ingeblazen gekregen. Heel vet. Er komt namelijk een album uit, 14 augustus... waarop 15 cross-genre covers staan. Dus dat zijn covers van muziek van Smashing Pumpkins, maar dan in een ander genre. En één daarvan, dat is deze cover. Ik weet niet of je een beetje Smashing Pumpkins fan bent, maar misschien ken je dit wel.

is natuurlijk de vraag: wie covert deze Hammer van Smashing Pumpkins, die op dat debuutalbum te vinden was? Dat is wel een hele vette naam. Dat is namelijk niemand minder dan Tame Impala. Hoe vet is dat? Misschien weet je hem wel te herkennen in deze. Ja, de gitaren van deze Kevin. Kevin Parker natuurlijk. Die kan dat wel.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Dat geldt eigenlijk ook voor het volgende bandje. I Hate That They Made Me Love Them.
1: De doorgeefplaat.
0: Het was ergens in maart dit jaar dat ik je kennis liet maken met een bandje uit Göteborg. Zweden, om precies te zijn. Ze zijn op de een of andere manier in mijn algoritme terechtgekomen. En dit is voor als je houdt van neo-soul. Als je houdt van de akkoordenschema's van Hiatus Coyote, de stem van Yukimi, van Little Dragon. Nou, dit bandje zijn 4 of 5 hele jongere muzici. En ze bleven in mijn hoofd zitten. Inmiddels is er een EP met 4 nummers, waaronder Drive, die ik je toen in maart liet horen en doorgaf aan mijn collega Jasper als doorgeefplaatje. Deze band die heet Orange Room. Het is funky, het is soulful, het is hier en daar een klein vleugje jazz. En ik deel deze nieuwe tune heel graag met je. Ik geef hem als doorgeefplaatje aan mijn collega Jasper Leidens. Die geeft daarover morgen zijn mening. Maar ik geef hem ook met alle liefde aan jou. Voor deze zwoele dinsdagavond. Ik hoop dat je hiervan geniet. Dark Rumors.

Casper Leidens hiervan vindt. Orange Room en Dark Rumors hoorde je bij 3 voor 12 Radio. Waarschijnlijk voor het allereerst ooit op de Nederlandse radio. Ja, zo verrijkt ons universum bij 3 voor 12. Met nu Good Neighbors, dit is Home bij 3FM in de late avond.

0: De late avond bij 3FM is de perfecte plek om wat nieuwe muziek te ontdekken. Soms komt het van heel ver, oftewel Gothenburg, Zweden, Orange Room tipte ik je net. En ook mijn collega Jasper Leijders als doorgeefplaatje. En soms komt hij van heel dichtbij, gewoon uit je eigen land. En is hij toch vers en nieuw, oftewel de Hollandse Nieuwe.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Elke avond één tune van eigen bodem die nieuw is, want we geven heel graag de Nederlandse muziekscene een kleine push af en toe. Dit keer een getalenteerd muzikant. Een gitarist die over de hele wereld reist en daar muziek opneemt. Het is niemand minder dan Ginten, ook wel de gitarist van Ronnie Flex geweest. Inmiddels heeft hij zijn eigen projecten en een nieuw nummer, Rhythm heet het. En dit vertelt hij erover.
2: Yo Eva, dankjewel dat jullie mijn nieuwe summertrack Rhythm hebben geselecteerd als Hollandse Nieuwe. Dit nummer heb ik opgenomen in Qatar en samen met een Nigeriaanse zangeres die daar toevallig was. We hebben de tune opgenomen in een hotelkamer en hebben die middag gelijk clipbeelden geschoten in de woestijn. Toen heb ik de track naar Joe Boy gestuurd, een grote afropopartiest ook uit Nigeria. En ik heb hem vervolgens in Londen ontmoet en we hebben daar zijn verse opgenomen en ook gelijk beelden voor zijn clip geschoten. Ik hoop dat jullie de tune net zo nice vinden als ik en maak de dag er nog zomers van met deze track en enjoy!

Barry die stuurt via de NPO Luister-app. Dit klinkt alles behalve Nederlands, maar zo enorm lekker. Zeker voor deze tijd. Lekker zomers. Ginten als Hollandse Nieuwe samen met Koshea en Joe Boy. Met Rhythm als Hollandse Nieuwe dus. Ja, en zij waren afgelopen weekend ook te vinden op Pinkpop. Ook hartstikke Nederlands. Bodan Boys uit Den Haag. Dit is Blindsided bij 3 voor 12 Radio.

door naar ook een nieuw project van Eigen Bodem, Radio Z geheten, heeft dit deze week bij 3 voor 12 Radio het album van de week. Aanstaande donderdag staan ze in Skatecafé. Ik ben daar. Het is het nieuwe project van Refuego, Dio en producer Kabul Slim. Deze week dus album van de week.

0: beste hete zomer, Crayon rolluiken.
1: Geluidsoverlast?
0: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Crayon rolluiken.
3: Mega-acties voor een mega-lach bij Trekpleister. Nu Oral-B, opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
5: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
13: Zometeen een uurtje lang voetjes van de vloer, want we gaan weer dansen. Alleen maar dansbare tunes tot 1 uur vannacht bij 3 voor 12 Radio. Tijd voor Club Kleven. Na het nieuws, het is 1 minuut voor 12.
14: Lars Militsen met het NOS-journaal. In heel Duitsland ligt het treinverkeer stil. Alle treinen van Deutsche Bahn zijn naar stations gebracht. Er is een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorg gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: 3
1: Sparta Kleven.
13: Ja, dan is het nu toch echt 12 uur geweest. Dan gaan we tot 1 uur bij 3 voor 12 Radio los met Club Kleven. Alleen maar dansbare tracks met nu Duck Sauce. Ja. Dit is eentje die heb ik zo lang niet gehoord. Maar ik schotel je hem heel graag voor.
1: Club Kleven. 3 voor 12.

0: Deze man uit Compton heeft echt die diepe stem. Bijna een instrument op zichzelf. Hij noemt deze sound zelf Gospel House. En ja, deze track is wel letterlijk een statement. Hij claimt gewoon een plek in een scene waar je hem niet direct zou verwachten. Channel Trash en Black Techno Guy.
1: Club Kleven.
0: En daarvoor, ja, Duck Sauce Anyway. En Duck Sauce, misschien doet die naam je niet meteen een belletje rinkelen. Maar A-Track en Arman van Helden echt wel. A-Track is de jongere broer van Arab Music. Die werd ooit op zijn 15e volgens mij wereldkampioen DJ'en. Ja, en Arman van Helden, daar hoef ik niet al te ver over uit te weiden. Hele grote Nederlandse DJ. Die maken al sinds 2009 van dit soort hele gekke sample-achtige dancehits. Zoals dus die Anyway. Je luistert naar 3 voor 12 Radio met Club Kleven. Alleen maar dansbare tunes een uur lang om je woensdag in te leiden. Om je week door midden te breken. Om een kleine rave te starten. Zodat je ook op deze bloedhete woensdagnacht een beetje de tijd doodt. Met deze editie ook nog Georgia Smith, Miguel, de Avalanches samen met Jamie XX. Had ik laatst nog als track van de dag. Een nieuwe van FKA Twix en Lil Yachty. Ook Ezra Collective. En ja, ook Bad Bunny komt even langs.

and what is done is done. En ik ben toch zo'n fan van deze producer. De Cashmere Cat remix is dit, en dat is de producer ook. En hij doet Miguel Do You.

FTX. Samen met de Avalanches kwam die al de derde samenwerking. Dit was een kleine interlude op zijn album In Waves uit 2024. Maar nu de volledige versie. Een hele fijne als je het mij vraagt.

zijn vanavond I Got You. 3FM Got You. Dit is Club Kleven bij 3 voor 12 Radio. Op 3FM, de late nacht, waar je het eerste uurtje van je woensdag altijd dansend ingaat. Soms is het keiharde techno, soms is het dubstep. En in dit geval, om toch een beetje die afterparty van Bad Bunny te vieren, een beetje salsa. I Got You. Zometeen nog Genesis Owusu, Mr.

0: In 1999 deed John Bay het. Deze tune, geloof het of niet, komt uit 1999. Ik kreeg een berichtje binnen van Mario. Dat klonk zo.
1: Ja, ja, ja, lekker die Bad Bunny. Net naar die show geweest. En wat was dit? Fucking vet. Echt niet normaal. En hem ook echt nog op minder dan een meter afstand gezien. Heel erg onverwacht. Bizar. Lekker.

0: Just keeps going.
1: Life keeps on going. Wat een banger van een tune is dit. Ik heb hem gezien op Best Kept Secret. En ik kan je van harte aanraden, mocht je op Down the Rabbit Hole zijn, niet aankomend weekend, maar het weekend daarna, en hem ergens op een lijstje tegenkomen, ga daar naartoe, ga vooraan staan. Hij geeft alles wat hij heeft. Dit is Club Kleven. Met nu als afsluiter

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de eerste treinen weer, meldt persbureau DPA. Afgelopen avond viel het treinverkeer van Deutsche Bahn in het hele land stil. Het heeft te maken met een storing in het communicatiesysteem. Het wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan en dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Er is afgelopen weekend een aap ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Mogelijk is het dier een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. De ontsnapping was waarschijnlijk op zaterdag. Sindsdien is de aap al meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Volgens Beekse Bergen is het dier niet gevaarlijk voor mensen. Het is de bedoeling om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM.
2: KRO-NCRV.
1: Juri Zuiderveld.
3: Alex Warren heeft borderline. Tenminste, dat is mijn hypothese. Waarom dat is, hoor je zo meteen.

Hey, even tussen jou en mij. Ik heb het vermoeden dat Alex Warren borderline heeft en daar mogen we best wel blij mee zijn. Ja, je kent hem van die monsterhit Ordinary. Het is een heel mooi en gedragen liedje. Zelfs als je single bent, dan zie je jezelf nog voor het altaar staan als je dat liedje hoort. Maar zijn album staat niet helemaal vol met liefdesliedjes. Want vaak gaan artiesten voor één bepaalde sfeer. Maar Alex die doet precies het omgekeerde. Hij gaat echt van ik haat je tot ik hou van jou en alles ertussenin. Kijk, die borderline van Trump, dat is natuurlijk niet leuk. Maar borderline op een album, dat kan best wel goed werken wat mij betreft. Zijn nieuwste single hoor je nu op 3FM. Totaal.

0: kan zich volledig weer focussen op muziek na dat hele project met Gordon.
1: 3FM.
2: Juri Zijderveld.
0: Oké, andere Frankie. Nou goed, Frankie en kwijt hoor je op 3FM. Een hele goede nacht. Juri Zijderveld hier via de NPO Luister. En ben je welkom om altijd een berichtje te sturen naar de 3FM studio. En Michael die heeft het gedaan. Ach, Michael die ligt wakker in een warme slaapkamer. Maar hij heeft toch maar eventjes 3FM opgezet, zegt hij. Nou Michael, slecht nieuws. Het wordt er niet koeler op de komende dagen. Temperaturen tot wel 38 graden. Veel hitteprotocollen die van kracht zijn overal in het land. Bij mij thuis bijvoorbeeld ook. Nadat de airco in de slaapkamer kapot ging van de week. Dus ik midden in de nacht in een bloedheet bed badend van het zweet. Zoeken naar goedkope airco's. En uiteindelijk is dat gelukkig ook gelukt. Missie geslaagd. Hier op 3FM is er ook een hitteprotocol. Want komende vrijdag hoor je het 3FM terrastegoed XXL. Daarmee kan je ieder uur van 8 tot 8 de hele dag 3 rondjes winnen voor op het terras. Voor jou en je vrienden.

0: kan zich volledig weer focussen op muziek na dat hele project met Gordon.
1: BFM. Jurie Zijderveld.
0: Oké, andere Frankie. Goed, Vrouwtje en Kwijt hoor je op 3FM. Een hele goede nacht. Jurie Zijderveld hier via de NPO Luister-app. Ben je welkom om altijd een berichtje te sturen naar de 3FM-studio. En Michael die heeft het gedaan. Ach, Michael die ligt wakker in een warme slaapkamer. Maar hij heeft toch maar eventjes 3FM opgezet, zegt hij. Nou Michael, slecht nieuws. Het wordt er niet koeler op de komende dagen. Temperaturen tot wel 38 graden. Veel hitteprotocollen die van kracht zijn overal in het land. Bij mij thuis bijvoorbeeld ook. Nadat de airco in de slaapkamer kapot ging van de week. Dus ik midden in de nacht in een bloedheet bed badend van het zweet. Zoeken naar goedkope airco's. En uiteindelijk is dat

het zweet. Zoeken naar goedkope airco's. En nou, uiteindelijk is dat gelukkig ook gelukt. Missie geslaagd. Hier op 3FM is er ook een hitteprotocol. Want komende vrijdag hoor je het 3FM terrastegoed XXL. Daarmee kan je ieder uur van 8 tot 8 de hele dag 3 rondjes winnen voor op het terras. Voor jou en je vrienden.

Living for op 3FM. Een hele goede nacht. Ik ben de slechtste planner van Nederland. Dat is echt waar. Ik vierde dit weekend mijn verjaardag tijdens een wedstrijd van Oranje. En tijdens het Pinkpop weekend, dus van de 35 genodigden, waren er uiteindelijk maar 10 handjevol mensen. 2 handjes vol. Maar er is nu een nieuwe uitdager die nog slechter is in plannen. Namelijk voetbalclub Ajax. Ajax die moest 2 hele belangrijke wedstrijden spelen in een ander stadion. Hè, omdat Harry Styles een tijdje terug in de arena stond op te treden. Dan zou je zeggen, nou dat is echt gênant. Slecht gepland. Gaan we nooit meer doen jongens. We gaan dit beter doen. Maar wat blijkt nou deze week? Volgend jaar is de kans groot dat ditzelfde scenario zich gaat afspelen. Niet door Harry Styles.

0: mooi, hè? Die A-Team, Ed Sheeran op 3FM. Een hele goede nacht. De NPO Luister-app, ik weet niet of je hem kent, maar het is een prachtig ding, die app. Je kunt hem gratis downloaden en daarmee kun je in contact komen met de 3FM Studio. Heeft Erik ook gedaan. Die zegt, Joeri, je vertelde net over die airco. Waar heb je die vandaan? Want ik lig zwetend in bed. Nou, Erik, ja, ik zou het je graag vertellen, maar het heeft echt heel weinig zin. Want op het moment dat ik de airco daar kwam ophalen, was echt alles uitverkocht. Dus heel veel succes met de zoektocht. Bas die is in de vrachtwagen aan het werk op de A6 bij Jouren. Nou, Bas, rij voorzichtig. Barry, goeienacht.
1: Goeienacht, Joeri.
0: Ja, jij ligt... Lig je nou wakker of ga je zo naar bed?
1: Ik ga zo naar bed.
0: Je gaat zo naar bed en je stuurt een berichtje. Ik hoop nog heel even erbij te zijn, maar ik ga met pijnstillers ervan uit dat ik langer slaap dan de 2 tot 2,5 uur deze nacht. Wat is er aan de hand, Barry?
1: Ik heb een paar gebroken ribben.
0: Oh.
1: Die zijn heel vervelend, maar ik heb sinds gisteren heb ik ook het puntje van mijn duim afgesneden.
0: Oh! Waarom zou je dat doen, Barry?
1: Ja, per ongeluk met de kaarschap.
0: Oh my god, was het heel heftig zonder al te...
1: Ja, ik ben meteen naar 2 dokters geweest. Ik ben vanochtend nog opnieuw weer naar de dokter geweest. Ik moet morgen weer terug.
0: Oh.
1: Ik heb gelijk 2 prikken gehad, dus het gaat de goede kant op.
0: Ai, maar is het zo heftig dat de vraag is, groeit het ooit weer terug, dit stukje duim? Of,
1: Nee, dit is een putje geplant.
0: Oké, nou Barry, heel veel sterkte deze nacht met pijnstillers dus. En dan hoop je iets langer te kunnen slapen.
1: Ja, het zou wel fijn zijn.
0: Oké, en anders heb ik goed nieuws voor je, want ik zit er tot 6 uur, dus dan wordt het genieten geblazen.
1: En dan pak je de ochtendshow ook mee.
0: Ja, de ochtendshow pak ik ook nog mee. Komt heel goed, speciaal voor jou. Fijne nacht, Barry. Slaap lekker zo.

0: 3FM.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Green Green Grass hoorde je en ik heb nieuwe muziek voor je. Er lopen drie mannen uit Den Haag een tent binnen in Landgraaf. En ze breken de hele tent af. Het klinkt misschien als een raadsel of het begin van een mop, maar het is het verhaal van Flair. Ze hebben al een mega fanbase en de afgelopen weekend was Pinkpop, was hun eerste echt grote festival. In een broeierige warme tent. Bomvol met bezweten fans, shirts vlogen in de rondte. En hun nieuwste liedje werd al meteen meegezongen door de hele tent. En dat is terecht, want het is echt een super...

Imagine Dragons en Demons op 3FM. Ik heb het net gehad over die NPO-luister-app. Dat is een geweldig appie. Kun je downloaden, is helemaal gratis. Want daar kun je een verbinding mee leggen met de 3FM-studio. Je kunt een berichtje sturen. En het leuke is, dat kun je zo meteen doen door middel van het feit dat jij je geboortejaar mag doorsturen naar de NPO-luister-app. Stuur je geboortejaar door, dat mag nu alvast. En dan beloof ik je dat ik jouw favoriete muziek zo meteen draai. Dus niet je favoriete muziek doorsturen, maar je geboortejaar doorsturen. Hoe dat zit, ik leg het zo aan je uit.